0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoordde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Hey, Wolf, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
0: Bye! Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. 'S Ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n 6.000 euro. Een investering, zegt de minister.
2: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
1: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Dan het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interland carrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
3: Allí va Leo, va Messi, Messi, gol! Argentino, Argentino, Argentino de Leo de Messi.
1: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang met drukte op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad door werkzaamheden tussen Emmeloord West en de Ketelbrug 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO

Jenna, een plaat van Jack Jersey uit 1981. Wat een lekker begin van de vroege woensdagmorgen. Ja, alweer woensdagmorgen, het midden van de week. Het is vandaag de 7e van de oktobermaand. Goedemorgen. Je luistert mee naar de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Local en Do FM. En wat gaan we zowel deze morgen doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag en de verjaardagskalender. Die staat alweer klaar. Dus dat betreft staat alles klaar, toch? Ja, alles staat klaar. We gaan beginnen.

Danielle, een plaat van Elton John uit 1973 en daarvoor Desiree met Live. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van en vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de internationale dag voor fatsoenlijk werk. Ook de Wereldkatoendag en de internationale dag van de borstkankerman. Nou, wat houdt dat in? Nou, borstkanker is een ziekte waarbij de aandacht voornamelijk naar vrouwen gaat of uitgaat. Er zijn echter ook veel mannen die aan de ziekte lijden en daar heerst nog steeds een stigma op. En daar mag best eens wat aandacht voor komen en daarom is het op 7 oktober de internationale dag van de borstkankerman.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Kiss You All Over, een plaat van Exile. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Er zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig. Nou, inmiddels de verjaardagskalender erbij gepakt. We zien dat Nicole Beukers vandaag jarig is. Is een Nederlandse roeier, is vandaag 36 jaar geworden. En Valentin Verga is een Nederlandse hockeyer, is vandaag 37 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer op? Nou, Ellen ten Dame is vandaag ook jarig, Nederlandse zangeres en ook actrice. Is vandaag 59 jaar geworden. Hugo Hanen is een Nederlandse acteur. Is vandaag 65 jaar geworden. En Maartje is vandaag ook jarig. Maartje van Wegen is een Nederlandse radio- en televisiepresentatrice. En Maartje is alweer, 76 jaar geworden.

Kajak. Ja, met de plaat uit 1981. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur mannetje van de radio met natuurlijk Willem van den Belt. Vanaf 12 uur tot en met 2 uur een broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. Van 2 tot 4 uur de muziekleus in de middag met Albert Leusing. Van 4 tot 6 uur de locomotief. En van 6 tot 7 uur rondje politiek. Van 7 tot en met 12 uur de Nedertaler met natuurlijk Gerrit van der Linden.

0: Every Baby in plaats van de Kelly Family. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vanochtend komen eerst plaatselijk mist voor. En vooral in het noorden kan de mist enkele tijd hardnekkig zijn. En vervolgens overgaan in lage bewolking. Het blijft droog en in het midden en in het zuiden van het land zijn er na oplossen van eventuele mist. Een periode met zon. Om 9 uur is het 10 tot en met 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Aan het eind van de ochtend is het 16 tot en met 19 graden. Nou, vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen 20 tot 23 graden. De hoogste maxima zijn voor Zuidoost-Nederland. Het is eerst overal bewolkt met zonnige perioden, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. En de wind is zwak of matig en waait uit het zuidoosten. Aan het einde van de middag stijgt in het zuidwesten de kans op een bui. Nou, kijken naar vanavond. Het is bewolkt en trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En hierbij kan het flink regenen. En vooral in het zuidoosten is er ook kans op onweer. Halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. En gedurende de avond steekt een stevige noordwesten tot noordenwind op. Aan de kust wordt de wind krachtig tot mogelijk zelfs hard. Windkracht 6 tot en met 7. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar hier is een plaat van Kenny Loggins met Stevie.

Whenever I Call Your Friend, in plaats van Kenny Loggins met Stevie Nicks. We gaan nu kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. Nou, morgen, ja, de temperatuur gaat naar beneden. 14 graden wordt het dan, met een windkracht 4 uit het noordwesten. Wel een zonnetje erbij, maar ook bewolking en kans op neerslag 5 mm staat erbij. Vrijdag een grijze dag, 15 graden, met een windkracht 4 uit het zuidwesten en dan kan er 5 mm neerslag vallen. En zaterdag een zonnetje erbij, af en toe bewolking, ook kans op neerslag, 7 mm staat erbij. En de windkracht 4 uit het west-zuidwesten. Nou, qua weercijfers, vandaag weercijfer 7, morgen toch nog wel eens een weercijfer 7. En vrijdag een weercijfer 5 en zaterdag een weercijfer 7. Tot zover het weer, straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst in plaats van Kenny Rogers.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land zijn nog niet al te veel bijzonderheden onderweg. Op de A50 Arnhem richting Os, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 8 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

Better Davis Eyes, een plaat van Kim Carnes uit 1981. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden. In 2010, de Nederlandse koningin Beatrix benoemt VVD-leider Mark Rutte tot formatuur van het minderheidskabinet Rutte van VVD en CDA, dat gedoogsteun krijgt van de PVV. Gebeurde in 2010 op deze datum. En wat hadden we nog meer gevonden? In 1913, Henry Ford introduceert de lopende band. Ja, de lopende band. Gebeurde in 1913 dus. Henry Ford introduceert de lopende band. En wat hadden we nog meer gevonden? 1952, de streepjescode, ofwel barcode, wordt officieel gepatenteerd. Gebeurde in 1952 op deze datum.

0: The Four Letter World, een lekkere rustige plaat van Kim Wild uit 1989. Straks na 9 uur, dus na dit programma op Local FM. Mandje van de radio met Willem van den Belt. En wat heeft Willem van den Belt zowel in zijn programma? Nou, je hoort weer de mooiste zeezender hits voorbij komen uit de jaren 60, 70 en 80. En verder hoor je ook diverse schijven voorbij komen van alle radiostations die toen in de jaren 70 op de Noordzee lagen. Dus zoals de Troedenschijf en de Alarmschijf en de Treiterschijf. En ook de Mio Mico's lieveling komt voorbij. En verder kun je weer 2 waardebonnen winnen ter waarde van 200 euro bij het spelletje Raad het Geluid. En wat zou het geluid zijn, hè? Nou, dat zijn we benieuwd naar. Dat allemaal dus straks na 9 uur op de radio bij Local FM. We gaan even kijken, wat heeft Willem van der Belt zowel uitgezocht als schijven? Nou, zoals het roederschijf en de alarmschijf. Nou, eerst pakken we deze.
1: Look out! Doedelschijf!
2: Hoera! Ik ben
1: Doedelschijf!
0: Doedelschijf! Cotton Fields! Ja, in plaats van Creedence Clearwater Revival. Heeft te maken met vandaag Wereldkatoendag. Dus vandaar deze plaat uitgezocht door Willem van der Belt. Cartoon Fields. Van Creedence Clearwater Revival. En wat heeft hij nog meer? Heeft deze ook?
3: En dit is de nieuwe alarmschijf.
4: Hey, did you happen to see the most beautiful...
0: Charlie Rich met The Most Beautiful Girl in the World. Ook zo'n lekkere, leuke plaat. Een echte alarmschijf, vind ik dat. Wat heeft hij nog meer? Deze natuurlijk.

0: wacht op de keien.
1: Dit keer een mooie treiterschijf. Wim Zonneveld met Het Dorp.
0: Voor een zandweg tussen.
1: En wat heeft hij nog meer in zijn programma? Nou, deze natuurlijk ook.
2: Mi amigo's lieveling.
1: Octopus met I'm So In Love With You. Dat is de Mi Amigos lievering. Dat hoor je dus onder andere bij ja, het mannetje van de radio bij Loco FM straks na 9 uur. Dus mis dat niet. Het gaat weer leuk worden. We kunnen weer genieten straks na 9 uur. We gaan weer richting 8 uur. Dat betekent alweer het einde van het eerste uur van de ochtendspits. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met het tweede gedeelte van de ochtendspits. We hebben de instrumentale plaat nog niet gedraaid. Dat doen we dit keer met Happy Tirol. En nog een stuk plaat van Kokomo. Met een little bit further away. Maar eerst Happy Tirol.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
1: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
3: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook.
1: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land verloopt vrij normaal. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is extra vertraging tussen Stroe en Barneveld. Nu 6 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 8 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
7: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

Never Gonna Give You Up, een plaat van Rick Astley uit 1987. Want een lekker begin van het tweede gedeelte van de ochtendspits op Loco en Lou FM op de vroege woensdagmorgen. En vandaag alweer 7 oktober en alweer woensdag, het midden van de week alweer, hè? Ja, zo snel gaat dat. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. En we kijken ook naar de dagrecords. En ook het weer natuurlijk. En ook de verkeersinformatie. En qua muziek, leuke muziek. Ja, en het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. Even kijken, piratenplaten. Ja, Laura Lynn en qua Koos Darwinkel komt voorbij. En Johnny Hoes met Ellen. En dat heeft te maken met een verjaardag van vandaag. Nou, we zijn er helemaal klaar voor. We gaan beginnen.

Just When I Needed You Most in plaats van Randy uit 1979. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de internationale dag voor fatsoenlijk werk. En vandaag ook de internationale dag van de borstkanker bij mannen. Dus borstkanker man. En het is vandaag ook de wereld katoendag.

Turn Back the Clock, een plaat van Johnny Hayes Jazz uit 1988. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. En van 2 tot en met 4 uur Ellen versus Rob. Van 4 tot en met 6 uur Nederlandstalige hits non-stop. En van 6 tot en met 7 uur met Magora Pat. Met Eefje en ook Bertus en Egbert. En van 7 tot 10 uur tijdloos herhaling met Willem Vlieger. En van 10 tot 12 uur muziekcarousel, de non-stop hits op Loop FM.

0: Johnny Lyon met een plaat uit 1983 en dat was een B-kantje. Let's make a habit of this. Dat was een B-kantje van Sofietje. Zij dronk Rania met een rietje van Johnny Lyon. En dat stond nog niet in de playlist. Ik heb hem net ingezet, want het mag natuurlijk niet ontbreken. Zo'n leuke plaat mag niet ontbreken in de playlist van de Ochtendspits. Ja, het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Dan vanochtend komt eerst plaatselijk mist voor. En vooral in het noorden kan de mist enige tijd hardnekkig zijn en vervolgens overgaan in lage bewolking. Het blijft droog en in de midden en zuiden van het land zijn er na oplossen van eventuele mistperioden met zon om 9 uur. Dus nu is het 10 tot en met 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Aan het eind van de ochtend is het 16 tot en met 19 graden. Nou, vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen 20 tot 23 graden. En de hoogste maxima zijn voor het Zuidoost-Nederland. Het is eerst overal droog met zonnige perioden, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en de wind is zwak of matig en waait uit het zuidoosten. Aan het einde van de middag stijgt in het zuidwesten de kans op een bui. Nou, we kijken even naar vanavond. Vanavond is het bewolkt en trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En hierbij kan het flink regenen. En vooral in het zuidoosten is er ook kans op onweer. En halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. En gedurende de avond steekt een stevige noordwesten tot noordenwind op. En aan de kust wordt de wind krachtig tot mogelijke zelfs hard windkracht 6 tot en met 7. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst in plaats van Diana Ross.

Love Charles in plaats van Diana Ross en de Supremes. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. En we pakken donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. Dan morgen, ja, wel een zonnetje erbij. Ook af en toe bewolking. Het wordt dan 14 graden, dus qua temperatuur een eindje naar beneden. En de windkracht 4 uit het noordwesten, dus een harde wind uit het noordwesten. En er kan ook regen vallen, 5 mm staat erbij. Vrijdag een grijze dag, wordt het 15 graden met een windkracht 4 uit het zuidwesten. En ook kans op buien, 5 mm staat erbij. En zaterdag 14 graden, een zonnetje erbij, maar ook af en toe bewolking. Ook kans op buien, 7 mm staat erbij. En een windkracht 4 uit het west-zuidwesten. Kijken we naar de weercijfers. Vandaag toch nog een weercijfer 7, morgen ook nog een weercijfer 7. En vrijdag een weercijfer 5 en zaterdag een weercijfer 7. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst Ottobaan met Hands Up.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Extra vertraging is er nog wel op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld, 8 kilometer file met een half uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst, 5 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, langzaam rijden over 9 kilometer. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

Winkel komt voorbij. En ook een plaat van Johnny Hoes met Ellen ten Damme. En Ellen ten Damme is vandaag jarig. Ja, is vandaag 59 jaar geworden. We gaan een plaatje draaien van Johnny Hoes met Ellen. Met dat afgezaagde zinnetje.

0: Loreleen met jou samen leven. En dat Belgische accent erbij. Dat vind ik zo leuk. En ook Koos Darwinkel met Verliefd Verloren. En ook Johnny Hoes met de jarige Ellen ten Dame. Is vandaag jarig. Is vandaag 59 jaar geworden. En vandaar ook die plaat van Johnny Hoes met Ellen. En de plaat was getiteld Dat Afgezaagde Zinnetje. Inmiddels alweer bijna 9 uur. Alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze woensdagmorgen. Morgen, donderdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. En straks bij de Loco. Natuurlijk mannetje van de radio met Willem van den Belt. Nou, Willem heeft de boel alweer klaarstaan. De playlist is weer lekker gevuld met heerlijke hits. En ook de laatste nieuwtjes zijn opgezocht. En natuurlijk de jingletjes staan weer klaar. Dus we gaan straks genieten van de stem van Willem van den Belt. En natuurlijk ook van de muziek van Willem van den Belt. En ook een spelletje natuurlijk, hè. Raad het geluid. En wat is het dan, hè? Dat geluid. Nou, we gaan het straks misschien wel meemaken wat het geluid is dus bij Willem van den Belt. En van 12 tot 2 uur broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En ook de muziekleuze in de middag met Albert Leuzing van 2 tot en met 4 uur. En straks bij de Lou gaat Bart van Dijk verder met het muziekmuseum. En Bart heeft de boel al klaarstaan. Ja, de boel staat al klaar. De botterschijf staat in de playlist. En ook het poldergoudsuurtje is weer lekker gevuld. Dus we gaan straks ook weer genieten van de stem van Bart van Dijk. En ook van de muziek van Bart van Dijk. En vanmiddag ook weer middagmatinee met Jeanette. En ook Ellen versus Rob. En wat gaan wij nog doen? Nou, straks mannetje van de radio bij Loco FM. En we gaan een toepasselijk plaatje draaien voor Willem. Ja, jij daar in de radio. Eet al morgen.
1: Jij daar.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
2: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
1: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
1: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaatsen van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staan nog een paar oplossende files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop richting Amsterdam tussen Naarden en Knoopend Watergraafsmeer. Langzaam rijden over 13 kilometer met 20 minuten extra reistijd. A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Strand Nulde 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En 50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Zuid en Knoopend Hattermerbroek 4 kilometer. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
6: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
7: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: 105.5. Dit is Blue FM.
4: Deze week op uw lokale radio... De Lou FM Botterschijf.

0: Chubby Checker en Let's Twist Again. Wat een heerlijk vlot begin van deze woensdag editie van het Muziekmuseum hier op Blue FM. En niet dat ik hier ook stond te twisten hoor, in mijn eentje. Nee, dat niet. Die tijd heb ik gehad. De boel wordt allemaal een beetje stram. Nou, in ieder geval. Daarvoor hadden we ook nog de botterschijf voor deze week. Treintje, Oosterhuis en Meisje. 8:45. Goedemorgen. Heel hartelijk welkom bij de woensdag editie van het Muziekmuseum. En dat betekent weer bijna 3 uur lang muziek en informatie hier in de ochtendprogrammering bij Lou FM, want daar luister je naar en blijf luisteren. Hè? We hebben vanochtend ook al geluisterd naar collega Dries Smit en ik kreeg zojuist al een appje over de ochtendspits van Dries, want beste Bart wordt er aan mij geschreven. Dries die draaide vanochtend een plaatje van Johnny Lyon en ja, dan denk je meteen, tenminste ik dacht in mijn onschuld, oh dat zal wel Ranja met een rietje zijn, maar nee, het was een B-kantje van Johnny Lyon. En zou je dat nog eens even een keer ook in het Muziekmuseum kunnen draaien? Nou, dan moet ik zo dadelijk eerst even de playlist van het Muziekmuseum, tenminste de playlist van Dries, erbij pakken. En dat we dan dat liedje ook in de playlist van het Muziekmuseum schuiven. Ja, het is allemaal een beetje technisch verhaal, maar in ieder geval, ik zal mijn best doen om het te achterhalen wat dat voor liedje van Johnny Lyon was. Want dat viel in de smaak bij diegene die mij dus appte. Bij deze dus. In ieder geval bedankt. Dries, hij was vanochtend weer op de radio en hij was er natuurlijk met de woensdagochtendspits. We zijn weer helemaal op de hoogte. De lekkere ochtendspits muziek om bij wakker te worden en natuurlijk ook de verschillende items die Dries in het programma heeft. En dat is allemaal de weerrecords en ook de weersvooruitzichten. Ja, gisteren had ik er nog over dat het donderdag om zou slaan. De herfst zou arriveren, maar vanochtend was hij nog wat positiever ook over morgen. Nou, kijk eens aan. Zo zie je maar weer. In ieder geval, Dries, bedankt voor de show. En hij is er weer morgen vroeg tussen 7 en 9. Zo dadelijk pak ik de krant van vandaag erbij. De Stentor voor deze woensdag, de 7e oktober. Het uitgebreide weerbericht komt langs. Natuurlijk tussen 10 en 11 een uurtje poldergoud. En wat betreft het uurtje poldergoud, ik heb al een aantal liedjes in de lijst van Dries gezien waar hij nog niet aan toegekomen is. Dus nou, die kunnen we straks gebruiken bij het uurtje poldergoud. Zo zie je maar weer. Dries die werkt ook mee aan de samenstelling van het uurtje poldergoud met Nederlandse liedjes die hij dus zelf dan uitzoekt. Maar waar die dan door wat van reden dan ook niet aan toe is gekomen. Wat zeg je? Misschien te veel gepraat? Nou nee, daar kunnen we Dries niet op trappen hoor. Dries houdt zich keurig altijd aan de regels. Muziek, praatje en dan die praatjes. Niet te lang. Nou, kijk eens aan. Wat dat betreft, niks mis mee. Nou, in ieder geval straks dus een uurtje poldergoud tussen 10 en 11. En dan van 11 tot 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Ook straks van 12 tot 2 de middaglunch hier bij Lou FM. En die wordt opgediend door Jeanette. Of Nick er ook bij is, dat weet ik niet. Nick die was vorige week een beetje, nou ja, niet zo lekker. Een beetje grieperig, maar ik hoop dat hij weer hersteld is. Zodat straks bij van 12 tot 2 ze met z'n tweeën kunnen zitten bij de middagmatinee. Jeanette en Nick. Voorlopig is nog tot aan 12 uur dus het Muziekmuseum.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

De T-shirt en she likes wiet. Dan moeten we wel even goed erbij zeggen. Wiet, dus met een S'je. Dus geen misverstanden. Niet she likes wiet, maar she likes wiet. Ja, fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. Hè? We draaien de muziek uit de jaren 60, 70 en zo af en toe ook een 80er. Maar hoofdzakelijk muziek uit de jaren 60. En het overgrote deel, als ik de jaartallen zo bekijk, komt uit de jaren 70. Nou, dat wordt meteen alweer tegengesproken door een liedje van de Police. Want, de administratie vermeldt dat dit de plaat is uit 1983. De Police op Lou FM en Every Breath You Take.

0: The Police and Every Breath You Take brengt de tijd op 9:57 en je luistert naar NoFM en blijf luisteren. Hè. Zijn toe aan de krant van vandaag, de voorpagina van de Stentor woensdag 7 oktober 2026. Nou, laten we het maar meteen over weren, kleren en smeren hebben. Want huidkanker is in 2045 de meest voorkomende soort kanker. Dat voorzien althans experts. Verbranding door de zon is de grootste oorzaak. Het goede nieuws, huidkanker is goed te behandelen. Dan een probleem in Zwolle. Wonder dat dit niet op een bloedbad is uitgedraaid. Doodsbang en wanhopig of berekenend en moordlustig. Het zijn twee totaal uiteenlopende lezingen over een geruchtmakende schietpartij in Zwolle. En dat incident is er eentje in een reeks van geweld rondom de Zwolse drugsoorlog. Dan Amber Kotzorg. Ja, ja, ook in de Stentor. Zij is presentatrice van het programma Kassa. En dat programma verdwijnt van tv. En dat doet presentator Amber Kotzorg pijn. Politiek zou ons moeten koesteren, aldus Amber. Nou, zij koestert zelf ook de kleine in haar buik, want Amber die is in verwachting. En ja, of ze nu al met zwangerschapsverlof is, weet ik niet. Maar als ze het dan over het programma Kassa hebben, ja, ik had het eigenlijk van tevoren even uit moeten zoeken. Maar ik begrijp, als Amber niet aanwezig is, dan doet de presentator van het eerste uur van het programma Kassa, Felix Meurders, die doet dan de presentatie. Felix is inmiddels ook al een jaar of 80, dus wat dat betreft ook een oud gediende. Nou, de fans van Felix die kunnen hem dus binnenkort weer op tv zien als presentator van Kassa. Agenten die uit nieuwsgierigheid neuzen in politiesystemen. Het mag niet, maar gebeurt wel. Volgens hoogleraar Bart Kusters moet de politie zelf meer doen om dit te voorkomen. Dan de natuur, AI. Het lijkt een wilde champignon, dan heb ik het over een paddenstoel. Maar het is een zeer giftige paddenstoel. Dus voor diegenen die champignons, al dan niet illegaal plukken, pas op, pas op, pas op. Ja, meestal gaan de champignonplukkers ze zelf niet eten, maar geven ze ze weg. Nou, als dat dan giftige exemplaren zijn, dan ben je helemaal in de aap gelogeerd. Dus nogmaals, het lijkt heel erg op een wilde champignon, maar het is een zeer giftige paddenstoel. Eet er niet van. Nou, kijk eens aan. Dan sport. Hij liep 400 kilometer in 60 uur. En dat is een Nederlands record. Maar vooral je brein gaat eraan. Dat merkte Niels Duteweert uit Deventer. Nou, het gaat over de zogenaamde ultraloop. Ik zal straks dat hele record er even bij pakken. Want dat ultralopen, dat gebeurde op Terschelling. En dat lijkt me ook wel handig. Want wat is de bedoeling? Nou, keer op keer dezelfde ronde van 6,7 kilometer hardlopen. Nou, het is maar goed dat het rondjes zijn. Want als je 400 kilometer recht toe, recht aan zou lopen, ja, dan ben je onderhand Nederland uit. En ja, als er dan niemand bij is die eventueel al dan niet gemotoriseerd kan terugbrengen, dan heb je een probleem. Nee, het zijn dus rondjes van 6,7 kilometer hardlopen en dat uur na uur, dag en nacht, totdat er één persoon overblijft. Nou, met ruim 400 kilometer zette de zojuist genoemde Niels Duteweert uit Deventer tijdens de zogenaamde Last Man Standing een nieuw Nederlands record neer. Nou, voordat je eraan begint, al dus Niels, weet je dat je pijn gaat lijden. Ik zal straks iets verderop en iets dieper in het verhaal duiken over deze duurloop. Dat was het wat betreft de voorpagina van de Stentor.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

De Beatles en een van de velen van de Beatles dit keer. Babies in a Balek. Ja, ik zei het al, ik moest een beetje de boel technisch gaan doen hier in de studio. Ik moest een liedje van wat Dries vanochtend gedraaid heeft. Dat moest ik opzoeken welke dat was. Nou, ik ben er inmiddels achter. Een B-kantje van Johnny Lyon. Het B-kantje van Sofietje met dat rietje. En nou, dat komt straks langs. En ik heb inmiddels ook de online versies van onder andere de Stentor en de Telegraaf opgestart. Wat dat betreft, ja, blijf wel even bezig zo aan het begin van het muziekmuseum. Maar kopje koffie erbij, niks mis mee. En ik word aangekeken vanaf het scherm door twee dames, allebei met een bril. De een vriendelijk lachend en dat is de schrijver en historicus Eva Vriend. En die is binnenkort te gast in de bibliotheek in Elburg. Nou, Eva Vriend die schrijft ook een column in de Stentor, toevallig ook vandaag. En daar schrijft ze over de Markermeer Derby. En ja, dat is voetbal en dat is dan de wedstrijd tussen Almere City en FC Volendam, de Markermeer Derby. Nou, vanaf de Telegraaf word ik aangekeken door die toch wel enigszins strenge mevrouw, die mevrouw van Wonen en aanverwante zaken, die strenge minister met die moeilijke naam. Die dus, nou, en ja, ze kijkt me nu aan met een beetje een prulmondje. En dat gaat over waar we in het nieuws ook al over aangesproken werden, de verplichte hybride warmtepomp. Die dreigt terug te keren en dan mogelijk al vanaf 2029. Maar er zijn weer uitzonderingen. Nou, in ieder geval, dat zijn de twee dames op de voorkant van zowel de Stentor als de Telegraaf. Die mij op dit moment aankijken. Nou, kijk eens dan. Maak van alles mee. Maar niks mis mee hoor. Hey, de lekkerste muziek van de regio, het komt langs. Hier zijn de Buffoons. A smile on-

0: De Buffoons en Going Back to Arizona brengt ons bij het uitgebreide weerbericht waarboven staat van na zomerdag naar de herfst. Nog één dag na zomer. Nadat de mist is opgelost, schijnt de zon afgewisseld met sluierwolken. Op de Wadden, daar wordt het zo'n 19 graden, maar voor hogere temperaturen, dan zul je toch echt naar Limburg moeten, want daar wordt het mogelijk 25 graden. Later in de middag komt vanuit het westen meer bewolking. Vanavond breidt de regen vanuit het zuiden zich uit en aan de kust steekt een krachtige tot harde noordwestenwind op. Morgen, donderdag, is het herfstachtig met buien en veel wind en tussendoor af en toe zon. Aan zee waait een krachtige tot harde noordwester. Het wordt slechts 15 graden, heb ik het dus over morgen. Dan overmorgen vrijdag passeert een regengebied en het komend weekend brengt zon en enkele buien. Happy days
1: are here again. De lekkerste evergreens op Blue FM. Met Bart van Dijk. Happy days are here again. Lekkerste evergreens.

Dave Edmunds en I Hear You Knocking. In het computersysteem heeft collega Smit mij gewezen op een mapje met muziek van zingende huisvrouwen. Kijk eens aan. En niet alleen Nederlandse huisvrouwen hoor. Nee, ook buitenlandse huisvrouwen. En dit is dan zo'n zingende buitenlandse huisvrouw. Het gaat over Char Coltrane hier op Blue FM. En Go Like Eliza.

Jai Goldrain en Go Like Eliza. En Eliza, die kennen we uit het grote boek als Elisa. Dan het verhaaltje over die ultraloper. Ja, lijkt me wel een interessant verhaal. En ja, het spreekt mij wel aan. Ja, niet dat ik ook maar de illusie heb om dat zelf ooit eens te gaan doen. Nee, dat verre van dat, mochten mensen dat soms gaan denken. Ik vind het al een hele opgave om van de auto hier naar de studiodeur te lopen en dan de trap op en dan even naar de koffiemachine. Dus nee, wat dat betreft, het valt allemaal wel mee, maar alleen dat ultralopen, nee, dat is een heel bijzonder verhaal. Nou, ik zei het net al, keer op keer dezelfde ronde van 6,7 kilometer hardlopen. En dat uur na uur en dag en nacht totdat er één persoon overblijft. Met ruim 400 kilometer zette Niels Duteweert. Hij komt uit Deventer tijdens de zogenaamde Last Man Standing. Op de Schelling zette hij een nieuw Nederlands record neer. En je weet van tevoren dat je pijn gaat lijden. Dus ik zou bijna zeggen, waar begin je aan? Nou, je brein gaat er volledig aan. Ultraloper Niels Duteweert doet zijn verhaal een halve dag na zijn bizarre prestatie op Terschelling. Hij heeft net een beetje kunnen bijslapen. De Deventenaar was trouwens niet de laatste loper die overbleef. Die eer ging naar de Belg Sam Brakke. Wel pakte Duteweert het Nederlands record. Dat stond op 54 ronden en Niels liep 60 ronden uit. Vooral de nachten zijn zwaar. In het donker met een hoofdlampje op. In de derde nacht, ja je hoort het goed, in de derde nacht wist ik op een gegeven moment niet meer wat echt was en wat niet. Hallucinaties. Ik zag mensen achter me lopen die er niet waren.

de slaap volledig te negeren. Als je wilt slapen en het lukt niet, is dat heel frustrerend. Door eerdere evenementen wist ik dat ik langer dan 40 uur zonder slaap kon. Die 40 uur werden er uiteindelijk 60. En in de derde nacht brak het slaaptekort me op. Ik begon nog wel aan ronde 61, maar na 100 meter had ik al door dat het niet meer wat werd. Nou ja, urenlang pijn lijden voor deze man, deze Niels Duteweert uit Deventer. En dat is dus een zogenaamde ultraloper. Nou, het hele verhaal over Niels in de afdeling Stad en Streek van de Stentor. En daar kun je het nog eens nalezen onder de kop. Ultraloper na record. Maar je hoorde het goed, je brein gaat eraan.

Billy Joel en Tell Her About It. Ja, ik vertelde al eerder dat er een berichtje was binnengekomen of dat liedje wat collega Smit vanochtend in de ochtendspits al draaide, of we dat nog een keer in het muziekmuseum kunnen laten horen. Nou, het gaat over een liedje van Johnny Lyon. En ja, met Johnny Lyon, sorry, maar dan

denk ik altijd aan, aan Sofietje. Met dat rietje en die Ranja. En, maar dit was een Engelstalige plaat van Johnny Lyon. En nou ja, ik mag zo af en toe van Dries wel in zijn administratie kijken. En toen kwam ik deze tegen, Johnny Lyon, samen met zijn Jumping Jewels en Let's Make a Habit

habit of this. Oh, Johnny Lyon en de Jumping Jewels. Let's make a habit of this. Eerder vanochtend al bij Dries in de ochtendspits. En nu dus ook hier in het Muziekmuseum. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen actieve herinneringen aan dit liedje. Want begin jaren 60 en ja, toen was ik nog niet zo met de muziek bezig. Toen hield ik me bezig met andere dingen, onder andere knikkeren en ook spelen met het buurmeisje en dat soort dingen. Nou, in ieder geval leuk om te horen uit begin jaren 60. Johnny Lyon en zijn Jumping Jewels. En als we het dan over de Jumping Jewels hebben, ja, heel veel instrumentale muziek natuurlijk. Want die Jumping Jewels die zongen zelf niet. En laten we dan maar zo'n instrumentaaltje van de Jumping Jewels erachteraan draaien. En persoonlijk vind ik dit de mooiste. Hoef je niet met me eens te zijn, maar luister gewoon naar Mexico. MUZIEK

0: De Jumping Jewels. En ja, bij zo'n instrumentaaltje dan moet ik me inhouden, want dan heb ik altijd de neiging om er doorheen te praten. Ja, zo ging dat vroeger, hè. Het waren dus de Jumping Jewels, twee keer achter elkaar. En eerst al met Johnny Lyon brengt ons bij het eind van het eerste uur van het Muziekmuseum. Zo dadelijk het journaal van 10 uur en dan een uurtje poldergoud. Blijf luisteren naar Lou FM.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De laatste files van de ochtendspits zijn aan het verdwijnen. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Hoevelaken en Barneveld 5 kilometer. A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4. A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, langzaam rijden over 8 kilometer. De vertraging is in alle gevallen 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
6: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.

0: Dennis en ik vraag het jou alleen. En daarvoor ook een Nederlandstalig begin van het uurtje Poldergoud. Verstaanbaar liedje van Treintje Oosterhuis. Zij is deze week verantwoordelijk voor De Bottenschijf en Meisje. Het is bijna 9:45. Welkom bij het middelste uur van het Muziekmuseum op deze woensdag. En dat betekent een uurtje Poldergoud. Ik heb de website van Lou Media erbij gepakt. En tussen alle regenboogverhalen ook de column van, we hebben hem nog niet aangekondigd. Hij zit zelf waarschijnlijk te shaken bij de radio. Heeft Bart mijn column wel? En dan heb ik het over Arnold Bergmans. Nou Arnold, ik zei het net al, tussen alle regenboogverhalen ook jouw column hier op de website van Lou Media. Die zullen we straks om ongeveer 10:30 gaan behandelen. En de column van Arnold van vandaag staat boven. De paarden stonden op stal. Wat hebben we nog meer? Ik kreeg wat berichtgeving. Ik mag wat muziek voor mezelf draaien. Nou, dat vind ik altijd een beetje moeilijk hoor. Want ik ben zelf amuzikaal. Ik ben nooit verder gekomen dan de blokfluit en dan vader Jacob en daar hield het zo'n beetje bij op. Dus ik vind het altijd heel kunstig wat muzikanten doen. Zowel zingend als instrumenten bespelen. Dus wat dat betreft, er zijn natuurlijk heel veel mooie liedjes. En als je dan een plaatje voor jezelf draait, dan worden er zo vaak conclusies uitgetrokken. En dat is dan helemaal niet de bedoeling. Dus. Maar in ieder geval, dank voor het aanbod om twee liedjes voor mezelf te draaien. Nou, kijk eens aan. Zo zie je maar weer. Hey, fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. Tot 11:00 dus het uurtje Poldergoud.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM,

Lucas en Gea Hulshoff en steeds weer huil je daarvoor. Colinda met Kun je me zeggen. Ja, straks wat nieuws over het regenboogverhaal, laten we het zo maar noemen. Commotie in Oldebroek. Ach, je hebt het inmiddels waarschijnlijk allemaal wel meegekregen. Nou, straks een paar artikelen daarover. Maar laten we eerst maar wat ander schoolnieuws melden, want in Ossenzijl, daar is wat aan de hand. Een basisschool die moet minimaal 23 leerlingen hebben om te blijven bestaan. Maar het kindcentrum Eben Haezer in Ossenzijl telt er maar, hou je vast, 22. Daarmee dreigt de school de deuren volgend schooljaar te moeten sluiten. Schoolbestuur stuurt een verzoek naar de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om het kindcentrum toch open te houden. 1 leerling tekort. Ik hoop wel dat ze goed geteld hebben, want de laatste tijd is er natuurlijk ook een hoop commotie over lezen en rekenen, dat het daar wel een beetje aan ontbreekt bij sommige mensen. Nou, ik hoop degene die daar in Ossenzijl de boel geteld hebben, ja, hoop ik eigenlijk dat ze een rekenfoutje hebben gemaakt en dat het er toch alsnog 23 of meer zijn. Maar nee, daar de Eben Haezer school in Ossenzijl op dit moment maar 22 leerlingen en dat moeten er minimaal 23 zijn. Nou, dan een positief schoolverhaaltje hier uit Elburg, want juf Tessie Sterken van de Agnietenschool in Elburg is uitgeroepen tot leraar van het jaar. Het komend jaar is zij ambassadeur van de basisscholen in heel Nederland. De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door de Stichting Leraren van het Jaar. De stichting wil leraren een podium geven om vanuit hun eigen ervaringen over de praktijk te vertellen. Nou, feest dus op de Agnietenschool, want juf Tessie, inderdaad, lerares van het jaar.

0: Oh, lopen op het water. Er was ooit iemand die dat kon. En of Marco Borsato en Sita dat ook geprobeerd hebben, ik denk het niet hoor. Ik denk wel dat ze zo bij de tijd waren om dat überhaupt maar niet te proberen. Lopen op het water en daarvoor. Mag ik dan bij jou niet van het origineel van Claudia de Breij, maar in de uitvoering van Lisanne Spaander. Het is door de klok van 10:30 en dat betekent op woensdag. Tijd voor de column van Arnold Bergmans. En ja, ik heb het al wel eens vaker een beetje verduidelijkt. Laat ik het nog maar een keer doen, want Arnold die is werkzaam in Nunspeet bij een manege. Vandaar dus dat het vaker over paarden gaat dan over olifanten. En hij werkt daar. En bij die manege is ook een brasserie, dus vandaar. Als dat woord langskomt, dan is dat iets duidelijker misschien. In ieder geval de column van Arnold. De paarden stonden op stal. De mannen die waren thuis. Sommige verhalen beginnen niet met een afspraak, maar met een toevallige begroeting. Het was een zondag, rond 6:00. De zon die stond nog lekker op het terras van de brasserie in Nunspeet. Aan een tafel voor 6:00 zaten 2 vrouwen met z'n tweeën. Alsof ze de rest van de tafel expres vrij hadden gehouden voor het leven. Het waren Bianca en Jolijn. Ik, Arnold, liep langs, zei goedendag en kreeg meteen de vraag of ik erbij kwam zitten. Nou, dat soort uitnodigingen sla ik zelden af, dus dit keer ook niet. De dames waren een week op vakantie met hun paarden. En de paarden stonden bij de vakantiestalling. En de vrouwen zaten op het terras. En de mannen? Ja, die waren thuis. Ook wel eens lekker. 6 jaar verschil in leeftijd. Maar blijkbaar precies genoeg om elkaar te vinden in dezelfde liefde voor paarden. Gezelligheid en een leven dat vooral niet te serieus moet worden genomen. Bianca, zij is eigenaresse van een pension met zo'n 40 paarden. Daarnaast rijdt ze beroepsmatig met containers. Een vrouw die dus niet alleen over aanpakken praat, maar het ook gewoon doet. 2 jaar geleden kocht ze een loods in Oostzaan, haalde die loods zelf op en bouwde hem thuis weer op tot schuilstal. Paarden kunnen er dag en nacht terecht en ondertussen ligt het stro er droog. Jolijn, die werkt bij het waterschap Zeeland en zij houdt zich ook bezig met grond aankopen voor onder andere bredere sloten, aanleggen van fietspaden en het versterken van dijken. Werk waarbij je soms jaren vooruit moet kijken. En ondertussen genieten ze. Van paarden, van elkaar, van stappen en festivals, van hun dochters en hun mannen, maar deze week dus even zonder die mannen en kinderen. Van een vakantie in Nunspeet, terwijl ze eigenlijk uit Westkapelle en Oostkapelle komen. En misschien is dat wel het mooie aan ouder worden. Je weet inmiddels dat het leven uit verplichtingen bestaat, maar je hebt ook geleerd dat je ze af en toe moet parkeren. Je hoeft niet altijd nuttig te zijn. Je mag ook gewoon aan een te grote tafel zitten en wachten op je eten met de zon op je gezicht en een vriendin naast je. Ik, Arnold, vertelde dat ik af en toe columns schrijf. En zo werd een toevallige ontmoeting ineens een verhaal. Want achter die 2 vrouwen op het terras bleken 2 levens te zitten die veel groter waren dan het eerste goede dag deed vermoeden. En terwijl de avond langzaam verder ging, dacht ik, misschien is vakantie helemaal niet weggaan van je leven. Misschien is vakantie even stilstaan en beseffen dat je het eigenlijk best goed voor elkaar hebt. De paarden stonden op stal. Het eten kwam eraan. De mannen waren thuis. En Bianca en Jolijn zaten precies waar ze wilden zitten, op het terras, in de zon, samen. En soms is dat het hele verhaal, aldus Arnold Bergmans.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk. Blue FM.

Daarna Winner en Woordenloos. En daarvoor Hendrik Wijngaarden met Geloof, Hoop en Liefde. En daarvoor dus de column van Arnold Bergmans. Ja, Arnold kreeg dus een uitnodiging van die twee dames om erbij te komen zitten aan tafel. Nou, dat heeft hij gedaan. Of hij ook meegegeten heeft met de dames, dat weet ik niet. Zou zomaar kunnen. Arnold kennende. Nou, in ieder geval de column van Arnold. Je kunt hem nalezen op de website van loumedia.nl. En daarvoor ook, ja, ik zei het al eerder vanochtend, een aantal regenboogverhalen. Onder andere de volgende. Oldebroek blijft voorlopig in de ban van de regenboogvlag. De gemeenteraad besloot vorige week donderdag nog dat de vlag niet meer gehesen mag worden bij het gemeentehuis. Maar aanstaande zaterdag zal dat ter gelegenheid van Coming Out Dag wel gebeuren bij de Kruiskerk in Wezep. En daarbij zal ook de Oldebroekse burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing aanwezig zijn. Dapper. Ik pak mijn rol als burgermoeder. Het is een opvallende beslissing. De burgemeester maakt immers deel uit van het college dat er duidelijk koos voor verder te gaan zonder zogenaamde woke-uitingen, zoals verkiezingswinnaar Tom de Nooier het bij de presentatie van het bestuursakkoord verwoordde. Toch kiest de burgemeester er aanstaande zaterdag bewust voor haar eigen koers te varen. Ik ben niet alleen voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. Ik ben als burgemeester ook een zelfstandig bestuursorgaan dat in de gaten moet houden dat we in dit dorp ook nog een beetje goed met elkaar omgaan. Dat er bestuurlijke integriteit is. Die rol als burgermoeder pak ik nu. Hazeloop-Amsing zegt het te willen zijn voor alle inwoners van Oldebroek. En als ik merk dat het voor een deel van deze gemeente belangrijk is dat ik ergens aanwezig ben, dan maak ik daar ruimte voor. Ze zegt dat de gemeenteraad vorige week besloot dat de gemeente als bestuursorgaan niet meer de regenboogvlag zal hijsen. Het is natuurlijk niet zo dat de regenboogvlag verboden is in onze gemeente. Ik heb mijn eigen rol en mijn eigen lijn. Ik had de uitnodiging kunnen afwijzen omdat het gevoelig ligt, maar dat heb ik niet gedaan. De gezamenlijke vlaghijsing bij de Kruiskerk in Wezep wordt georganiseerd door het initiatief Oldebroekvooruit.nl dat de afgelopen maanden actie voerde tegen het stopzetten van het LHBTQI+.

0: Oh, nee. Na het gezamenlijk vlaghijsen wil initiatiefnemer Tjeld Mooi dat de regenboogvlag zaterdag op veel meer plekken in de gemeente te zien zal zijn. Daarom geeft hij iedere Oldebroeker die dat wil een gratis regenboogvlag. Het aantal aanvragers op de website is voorbij de 200. Het moet een signaal geven aan de LHBTQI-plussers in onze gemeente die zich aan de kant gezet voelen. Het is bedoeld om te laten zien dat iedereen erbij hoort. Nu de gemeente dat niet meer doet, is het belangrijk dat daar op een andere manier ruimte voor komt. Mooi heeft trouwens nog een idee voor mensen die de boodschap steunen, maar moeite hebben met de regenboogvlag en heeft nog een idee. Hang dan de Nederlandse of de Oldebroekse vlag uit. Op 10 oktober is die boodschap net zo helder. Nou, kijk eens aan. Commotie dus daar in Oldebroek. En ja, er is mij ook nog verteld over de zo vaak genoemde Tom de laatste tijd. Want in Oldebroek, ja, je houdt het bijna niet voor mogelijk. Nogmaals, ik weet het niet uit eigen ervaring, want zo vaak kom ik ook niet die kant op. Maar het schijnt dat er in Oldebroek ook een regenboogschool is. Nou, wat zou het ironisch zijn als Tom, toen hij nog Tommy was, vroeger op die regenboogschool heeft gezeten. Nogmaals, ik weet het niet, want Tom die is pas de laatste tijd een beetje in de belangstelling gekomen. Tenminste, in mijn gezichtsveld, ook bij de omroep waar hij deel van uitmaakte. Maar het zou zomaar kunnen. Nou, of het nu ook de bedoeling is dat de naam regenboogschool gaat verdwijnen uit het Oldebroekse. Ja, ik weet het echt niet. Dus, nou, kijk eens aan. Heel verhaal is het geworden. Je kunt het nalezen op de website van loumedia.nl. En ook in de Stentor van vandaag staat het hele verhaal. Hier in Oldebroek wordt op Coming Out Dag wel de vlag gehezen. En de burgemeester is erbij.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

Buddy van de Bos samen met Wim Rijken en wie weet wat liefde is. En daarvoor, oh wat een toeval, de regenboogmantel van Monica West. Schrijver en historicus Eva Vriend komt naar de bibliotheek van Elburg voor een lezing over haar boeken De Waterzoon en Het Eiland van Anna. Dinsdag 10 november begint de lezing om 19:30 met een inloop vanaf 19:45. Vriend vertelt over haar onderzoek naar de geschiedenis van gewone mensen en de ontwikkelingen die Nederland hebben gevormd. Ze gebruikt daarbij historische foto's en leest fragmenten voor uit haar boeken. Ook gaat Vriend in op de manier waarop zij onderwerpen vindt en welke uitdagingen zij tegenkomt bij haar onderzoek. Bezoekers die kunnen vragen stellen en met de schrijfster in gesprek gaan. De avond wordt georganiseerd door de Bibliotheek Noord-Veluwe in samenwerking met de Culturele Stichting Elburg. Entree bedraagt €7,50 en aanmelden kan via de agenda op de website van Bibliotheek Noord-Veluwe. Wel even van tevoren aanmelden, Bibliotheek Noord-Veluwe. En dat gaat dus over een lezing van Eva Vriend op dinsdag 10 november 's avonds om 19:30 in de bibliotheek in Elburg. Het eind van het uurtje Polder Goud. Zo dadelijk het journaal van 11:00. Daarna het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Nou, dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Kleurkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Red Bone en de Witch Queen of New Orleans. En daarvoor de bottenschijf voor deze week, Treintje, Oosterhuis en Meisje. Het is 11:11. Welkom bij het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Betekent muziek en info tot aan 12 uur. Nog hier op Loo FM. En straks ook van 12 tot 2 de middagmatinee. En de lunch wordt opgediend door Jeanette. Maar ze hoeft dat niet alleen te doen. Tenminste, ik ga ervan uit dat Nick weer hersteld is van een minder prettig lichaam vorige week. Hij was een beetje, niet in zijn goede doen. En ik hoop dat dat achter de rug is en dat hij... weer helemaal in staat is om hier ook in de studio achter de knoppen te zitten als zijnde de rechterhand met Jeanette. Straks dus van 12 tot 2 het middag lunchprogramma hier op Loo FM, oftewel de middag matinee. Opnieuw aanrijding op de Zuiderzeestraatweg in Dorenspijk. Want gistermiddag rond 5 uur heeft er opnieuw een aanrijding plaatsgevonden in Dorenspijk op de Zuiderzeestraatweg ter hoogte van het inmiddels beruchte zebrapad. Een achteropkomende auto heeft vermoedelijk de voor hem rijdende auto te laat opgemerkt en kon een aanrijding niet meer voorkomen. Er is nog een ambulance ter plaatse geweest om een persoon te controleren, maar uiteindelijk hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. Of de voorste auto afremde voor het zebrapad of daar al stil stond, is op dit moment nog niet bekend. De weg is tijdelijk gestremd geweest vanwege de betrokken voertuigen. En daar zijn ze weer. Bergingsbedrijf Staudam heeft één van de voertuigen afgesleept. Eddie Bossenbroek die was daar ook aanwezig. Natuurlijk met de fotocamera en de foto van het ongeval en ook het bijbehorende verhaaltje kun je lezen op de website van Loo Media.
1: Dit is Loo FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk. Loo FM.

0: Bugs Fizz and the Land of Make-Believe. En daarvoor een klassieker van Jerry and the Pacemakers. You never walk alone. 11:50. Lou FM staat aan en hou hem aan, hè. Blijf luisteren. Ja, in het vorige uur had ik het al klaar liggen, alleen nog niet aan toegekomen. En dat gaat over het jubileumconcert van het interkerkelijk gemengd koor Het Harde. Aanstaande zaterdag is dat 10 oktober in de Nederlands hervormde kerk Elim aan de Eperweg Het Harde. De aanvang zaterdagavond is 7:30. Is alleen dat interkerkelijk gemengde koor daar aanwezig? Nou nee, verre van dat, want ook Arjan en Edith Post zijn er met de trompetten, Marijn de Jong met de piano, Maatje de Jong op de fluit en Herman Witter, hij bespeelt het orgel. De toegang is vrij, maar er is wel een collecte voor de onkosten. Aanstaande zaterdagavond, dus 10 oktober, het interkerkelijk gemengd koor Het Harde, 's avonds om 7:30 in de Elimkerk op Het Harde.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

Raffi Deutscher, Marmer, Stein und Eisen bericht. En ja, gisteren dus, zoals Dries al vertelde, in de ochtendspits, de dag van de Duitse taal. Dus ook ja, wat Duitse liedjes. Ja, gisteren ook al een paar Duitse klanken op de radio te horen geweest. En nou ja, dit was ook zo'n Duitser. En ach, laten we er nog maar eentje achteraan draaien. Speciaal voor Rudy, want ook Rudy is weer online. Ja, kijk eens aan. En blijf luisteren, Rudy. Speciaal voor jou. En Birdie, Demis Roussos.

0: Double Dose Sullivan en Get Down. En daarvoor Demis Roussos, zoals ik al vertelde bij het begin van het liedje. Speciaal voor Rudy en Birdie. Ja, zijn de mensen van een van mijn vakantieadresjes. En denk nog niet dat ik 26 vakantieadressen heb. Nee, ik heb er maar twee hoor. En dat is aan de Moezel en... De andere is in Tsjechië en daar moet ik binnenkort heen. En ja, je mag best weten, Rudy die probeert mij al heel vaak te overtuigen om toch eens een keer in oktober die kant op te komen. En dat heeft dan te maken met het Oktoberfest. Nou ja, dan ben ik daar geen liefhebber van. Ik vind het allemaal prima wat mensen bij dat Oktoberfest doen hoor. Alleen, ja, ik vind het dan zelf voor mezelf niet zo aangenaam. Want ja, dan zit daar een paar honderd man aan de wijn. En dan zit ik zelf aan een glaasje water. En nou ja, dat is nog tot daar aan toe. Alleen, water is dan heel vaak niet verkrijgbaar. Alleen maar wine. Dus bij deze. Nou, ik heb het nog steeds tegen kunnen houden. Maar ik zal ook ongetwijfeld binnenkort een keer de verleiding niet kunnen weerstaan. Om ook in oktober die kant op te gaan. Nou, bij deze dus. Door de klok van 11:30. En ja, van na zomerdag naar de herfst. Nog één dag na zomer. En nadat de mist vanochtend was opgetrokken, schijnt de zon afwisselend met sluierwolken. En op dit moment schijnt het zonnetje. Op de Wadden wordt het zo'n 19 graden en in Limburg mogelijk 25 graden. Later vanmiddag komt vanuit het westen meer bewolking. Vanavond breidt de regen vanuit het zuiden zich uit en aan de kust steekt een krachtige tot harde noordwestenwind op. Morgen is het herfstachtig met buien en veel wind en tussendoor af en toe zon. Aan zee waait een krachtige tot harde noordwester. Sjorre dus. Het wordt slechts 15 graden. Overmorgen vrijdag passeert een regengebied en het komend weekend brengt zon, maar ook enkele buien.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

Ja, ja, Curti en de Boombox met muziek zoals die in de jaren 80 zoveel te beluisteren was. Black Kisses. Daarvoor hadden we ook nog Fix You van Coldplay, speciaal voor Geert en Henny. En ja, ik weet niet of Geert morgen beschikbaar is, maar ik zou eigenlijk morgen op donderdag in het Muziekmuseum wel even willen praten met onze voetbalverslaggever van DSV. En dan heb ik het over Geert Huithold, want het gaat goed met DSV. Ja, ja, koploper. En aanstaande zaterdag zelfs tegen de mede-koploper in wedstrijd. Dus dan is het erop of eronder. Nou, misschien wel morgen. Scarlet Ribbons hoorden we ook nog van de Cats. Nou, als we dan toch over voetbal hebben, luister naar het volgende bericht. Want op de persconferentie van de Interland van Spanje valt de mond open. Dani Olmo blijkt al jaren geld te geven aan een stad vol oorlogswonden. Spanje sloot de interlandperiode gisteren af met een zege in en tegen Kroatië. Het werd 1-2 voor Spanje. Voor Spaans international Dani Olmo was het wel een heel bijzonder affiche. In Kroatië zette hij als 16-jarige jongen de eerste grote stap in zijn carrière. Uit dankbaarheid steunt hij nu het land op een bijzondere manier en dat kwam hem tijdens de persconferentie op luid applaus te staan. De nu 28-jarige Olmo verhuilde in 2014

I shot the sheriff, maar ik heb hem niet goed geraakt. We kennen het liedje natuurlijk van Eric Clapton, maar dit was de uitvoering van Bob Marley en zijn Wailers. Heet wel hetzelfde, ook dezelfde tekst, I shot the sheriff. Brengt mij bij het eind van deze woensdag editie van het Muziekmuseum. Het programma gaat er even van tussen, maar morgenochtend tussen 9 en 12 dan spreken we elkaar weer. Wat Lou FM betreft, zo dadelijk van 12 tot 2, natuurlijk de middagmatinee. En het gebeuren wordt opgediend door Jeanette achter de microfoon. En Jeanette die heeft gezelschap van Nick met z'n tweeën. Dus lunchen met Jeanette en Nick met de middagmatinee. Hele fijne dag verder met Lou FM. En wat mij betreft, graag tot morgen.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Roberto Giacchetti en Scooters and Make Me Cry. En daarvoor de bottenschijf van deze week. En dat is Treintje Oosterhuis en een Meisje. En dat brengt de tijd op 9 minuten over 12. Dat betekent dat we zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM. Middagmatinee met Jeanette Broil.
0: En dat ben ik en ik heet je van harte welkom. Ook namens Nick. Hij doet de techniek vanmiddag tot 2 uur. Draai de lekkerste muziek en hou die op de hoogte van het nieuws. Natuurlijk mijn hartelijke dank voor de mannen van dienst die de ochtend al gezellig met je hebben doorgebracht. Dat zijn natuurlijk Bart van Dijk en Dries Smit. Morgen zijn ze er weer. En ja, kwam er op een gegeven moment een bericht naar buiten. Soms gaat dat heel hard, soms hoor je helemaal niks. Maar er was alweer een bekende buitenlander, nu dus een baby, een bekende buitenlander, was overleden. En dan hebben we het over Freddie Jackson. Hij is maandagavond overleden en hij was geboren op 2 oktober 1956. Hij overleed slechts 3 dagen na zijn 70ste verjaardag. Ik hoop dat hij die nog heel goed heeft gevierd. Nou, hij scoorde best wel hits hier in Nederland. Bijvoorbeeld You Are My Lady uit 1985. Dat groeide uit tot een klassieker die heel veel te horen was op bruiloften en verlovingen. En dat is niet zo gek, want het is echt een love song, puur zang. Misschien wat voor collega Ben in zijn love songs op de dinsdagavond. Maar we hebben ook nog een ander nummer uitgebracht en dat werd ook een grote hit hier in Nederland. En dat was For All Time's Sake. Die hebben we voor je klaarstaan. Rock Me Tonight.

hier word je ook wel redelijk zen van hoor. Freddie Jackson dus, maandagavond overleden op 70-jarige leeftijd. Nou, in december hebben we natuurlijk weer Ode aan de Doden. Want ik samen presenteer met Aad Withaar. Ik heb er weer heel veel zin in. Ja, niet omdat er nou heel veel mensen zijn heen gegaan. Maar je hoort wel de meest mooie muziek die ze achtergelaten hebben. En dan ook de verhalen zoals ze bijvoorbeeld zijn opgegroeid. Natuurlijk eren we ook onze eigen mensen die weggevallen zijn binnen de omroep. Kortom, we hebben nog genoeg te doen. Zo eind december. Maar dat eind december pas gaan we het nog vast wel vaker over hebben. Nou, waar we het nu over gaan hebben. Ja, het zal je gebeuren. Je hebt dan de doodstraf gekregen. Je hebt meer dan 30 jaar gezeten. Dan krijg je een spuit. Of een injectie, net hoe je het noemen wil. En je hebt al gewaarschuwd dat dat gewoon niet wil. Dat het niet werkt. Je hebt geen goede aderen daarvoor. En toch doen ze dat. En dan blijkt het dan toch fout te gaan. En raak je in een soort van coma. Word je opgenomen in het ziekenhuis. Is die hele doodstraf is gewoon een farce. Gewoon een mislukking. Gelukkig is Christa Pike, want daar hebben we het over, weer bij bewustzijn. Nadat de uitvoering van haar doodstraf dus helemaal mislukte. Volgens haar advocaten is ze inmiddels ook weer aanspreekbaar. Nou, ik ben benieuwd wat ze nu gaan doen met deze dame. Want ja, ik vind het ook weer een beetje heel erg hard en cru om er weer terug te zetten en te wachten op de volgende vonnissen die er zullen komen. Ik vind eigenlijk dat je je straf nu wel hebt uitgezeten. Want in wezen heb je de doodstraf ondergaan. Deze is mislukt. Dus zit de straf erop. Maar zo simpel zal het in de VS wel niet gaan als dat ik zeg. Maar het zal je gebeuren. En Chocomel die heeft in de Benelux het exclusieve recht om de kleur geel op de verpakking te gebruiken bij de verkoop van chocolademelk. Het merk had een zaak aangespannen tegen een Spaanse concurrent. Krupa Chocolat diende in 2025 een merkaanvraag in om dezelfde kleur geel als Chocomel te gebruiken. Het Spaanse bedrijf wilde die kleur gebruiken voor zijn merk Cacao Lat, dat in Nederland te koop is bij webshops met Spaanse producten. Nou, je snapt dat ze hier niet blij waren met deze aanvraag. Daar hebben ze ook wat aan gedaan. Een zaak aangespannen. En dit hebben ze dus gewonnen. En terecht. Want ja, die kleur geel. Daar staat natuurlijk deze Chocomel bekend om. Dus dat moet dan ook gewoon echt wel het alleenrecht blijven houden. Ja, je kunt overal rechtszaken over aanspannen. Goed, naar gewoon heerlijk, lekkere, luie muziek geluisterd hebben. Gaan we nu toch weer even wat anders doen. Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Thank you.

Ja, zo komt er alweer een einde aan het nummer van Kim Wilde. Maar wel weer lekker om eens terug te luisteren hier op Blue FM. Gaan we eens even kijken wat we gaan doen. Nou, wat ik ga doen is jou bedanken voor het stemmen wat betreft de Rabo Club actie. Nou, je mocht natuurlijk stemmen via de Rabobank als je daar een klant was. Helaas was ik dat niet. En dan kon je onder andere ook op de Loes stemmen. Nou, dat hebben toch aardig wat mensen gedaan. Iets van 309 mensen of zo. Dus 309 euro. Ach, het is altijd leuk. We hebben meegenomen om bij te schrijven. En daar weer wat mooie dingen van te kopen. Die allemaal weer klaarstaan om de kwaliteit te verbeteren. Dus heb jij gestemd, dan nogmaals mijn grote dank daarvoor. Dus even kijken wat ik dan meer voor jou heb klaarstaan. Nou, deze, de autoriteit van de Japanse stad Toyama, die worden ervan beschuldigd meer dan 2000 niet bestaande inwoners te hebben toegevoegd aan de volkstelling van 2025. Zo zou de stad een bevolkingsafname verbergen en recht hebben op meer subsidies. De politie viel eerder deze maand binnen in het gemeentehuis van Toyama aan de westkust van Japan. Aanleiding was een klacht van het ministerie van Binnenlandse Zaken tegen het stadsbestuur. Zo melden Japanse media. De gemeente zou het inwonertal bij de volkstelling van 2025 hoger hebben opgegeven dan het daadwerkelijk was. Ja, dat mag natuurlijk niet. Ik begrijp waarom ze het gedaan hebben. Maar nogmaals, het mag gewoon niet. We gaan het zo meteen ook hebben over een man die echt de wereld helemaal plat gereisd heeft. En dat heeft hij op een bijzondere manier gedaan. Want hij heeft niet het vliegtuig gepakt of iets dergelijks. Nee, hij is 28 jaar aan de wandel geweest. Let op, hè. 28 jaar van je leven. Nou, de man heeft ontzettend veel gezien. Dat dus straks allemaal. Maar eerst lekker terug naar muziek. En de mooie muziek, Dire Straits. En die deden dat ze samen met Sting, Money for Nothing.

In de tijd dat MTV natuurlijk ook nog ontzettend belangrijk was. Voornamelijk bij de teenagers. Want die keken dat echt bijna 24 uur per dag. Nou, nu is het allemaal heel anders geworden natuurlijk. We hebben een toegang tussen de sociale kanalen en muziek. Dat kunnen we overal vandaan halen. Ja, we gaan toch het even over dieren hebben. Ja, want hashtag over dieren, dat is pas morgenavond. Zij gaat het trouwens hebben over een katteninstelling. Daar vertel ik je straks meer over. Maar ik ga toch ook een beetje een voorschotje nemen op hashtag over dieren. Want egels, ja, die krijgen het steeds moeilijker in Nederland. En het zou intriest zijn als we ze kwijtraken, want ze horen gewoon bij. Maar ze komen dus steeds meer in de knel. Dat komt omdat voedsel schaarser wordt. Zeker tijdens de hete zomers die we hebben gehad. Nou, gif dat gestrooid wordt. Het verkeer. Hè, die deze kleine stekels bedreigen. Nou, jaarlijks worden er meer dan 100.000 egels doodgereden. Dus dat zegt genoeg. Daar hoef ik helemaal niks meer over te zeggen. Nou, tijdens de landelijke egeltelling eind september werden er 5653 egels geteld. Vorig jaar waren dat er nog 9300 en in 2024 zelfs 13.000. Toch zeggen die aantallen niet alles, want er hebben dit jaar ook minder mensen meegeholpen met tellen. Hè. Dat scheelt dan al wel aan de cijfertjes, maar dat het slecht gaat met de egel is duidelijk. In de afgelopen 50 jaar verdween 80% van de egels. En wat opvalt is dat de nesten schrikbarend klein zijn, met bijvoorbeeld maar 1 of 2 jongen. En dat is een zichtbaar symptoom van hoe slecht het gaat. Wel heel slim van zo'n beestje natuurlijk. Als het wat slechter gaat, moet je ook niet te veel jong op de wereld brengen. Want ik weet nog vroeger, toen ik nog in Zutphen woonde, hadden wij ook altijd een egel die altijd even kwam buurten. Op een gegeven moment namen ze het hele gezin mee. En dat waren er echt wel meer als 2. Dus wat dat betreft zijn die tijden dus wel veranderd. Kijk op de klok en dan zie ik dat inmiddels, ja, ik zie hem 1 minuut voor 12:30 is. Nou, we gaan zo meteen die lunch openen. Maar eerst nog deze. Tenminste, kijk Nick even aan. Ja, we gaan er eerst nog eentje doen. The Trucks. And With a Girl Like You.

Oh, hij was alweer afgelopen. Ik was even op mijn telefoon aan het turen. En ik zie in één keer een lichtje hier opdijzen voor me. Gelukkig word ik daar wel alert op gemaakt. Dan heb je een beetje een idee hoe dat in de studio eraan toe gaat. Soms ben je gewoon te laat. Ja, het zij gewoon zo. We gaan nu wel echt die lunch open. Ik ga je niet meer vermoeien met nieuws of wat dan ook. Nee, eerst gaan we even een hapje doen. Nou, heb je misschien al een boterham gegeten of wat anders lekkers? Dan hoop ik dat het lekker gesmaakt heeft. Ga je nu pas beginnen of heb je straks pas tijd? Dan ook voor jullie natuurlijk. Eet smakelijk. En voor iedereen die het nodig heeft, even een rustpuntje van de dag op deze hectische midden op de week. Woensdag de 7e oktober alweer. Dat betekent 3 platen achter elkaar. We beginnen met de Bee Gees, zometeen Tragedy. We Built This City van Starship, altijd lekker. En Sammy Davis Jr. en Mr. Bojangles.

Ai, word je dan ook wel weer rustig van, is trouwens in diverse uitvoeringen deze Mr. Bojangles. Robin Williams, die heeft zich er ook aan gewaagd. En ik moet zeggen, ook wel met succes hoor. Het lunchblokje dus van deze woensdag de 17e. Morgen is er gewoon weer een kerstverse, zo rond 12:30. Ik wil toch even wat met je delen, want ik schrik toch van dit bericht. Ik heb het er met Nick net ook over gehad. Van ja, ik weet dat je in de huidige tijd keuzes moet maken als het gaat om de financiën, hè. Om alles een beetje binnen de perken te houden. Waar is de tijd gebleven dat we eigenlijk een beetje wilde leefden? Dat we zelfs cadeautjes kregen. Nou, die tijd is al ver achter ons. Nou, nu denk je misschien wel, meid, waar heb je het over? Ik ga het je uitleggen. Want minder geld voor de bibliotheek, het groen, strengere regels voor sommige vormen van zorg en mogelijk forse hogere kosten voor begraven. Tegelijk betaalt een gemiddeld gezin volgend jaar €32 meer aan gemeentelijke belastingen. Het staat allemaal in de nieuwe begroting van Elburg voor 27 tot en met 2030. De gemeente probeert de financiën op orde te krijgen, maar inwoners gaan de keuzes vooral vanaf 2028 merken. Elburg willen in 2027 bijna €89 miljoen uitgeven. Veruit het meeste geld gaat naar zorg en ondersteuning. Hartstikke goed, zou je zeggen. Nou, daarvoor trekt de gemeente €42,5 miljoen uit. Denk aan jeugdhulp, de WMO, werk en inkomen en welzijn. Van iedere €2 die Elburg uitgeeft, gaat dus bijna €1 naar dit soort voorzieningen. Vooral de kosten van jeugdzorg en de WMO die stijgen. Nou, Elburg die verwacht dan voor zorg en ondersteuning ruim €2,2 miljoen meer kwijt te zijn dan eerder gedacht. En alleen door hogere prijzen kost jeugdzorg volgend jaar bijna €1 miljoen extra. Voor de WMO komt daar nog eens €195.000 bij. Nou, om die stijgende kosten te kunnen betalen wil de gemeente uiteindelijk ongeveer €3 miljoen besparen. In 2027 is daar voor inwoners nog niet heel veel van te merken, maar een jaar later verandert dat. Stichting Welzijn in Elburg, de bibliotheek, de muziekschool en het Centrum voor Cultuur krijgen vanaf 2028 bijvoorbeeld 10% minder subsidie. Maar ze krijgen hem nog wel. Ook op andere plekken gaat de gemeente bezuinigingen doorvoeren. Voor openbaar groen is jaarlijks €100.000 minder beschikbaar. Nou, daarnaast wordt minder geld uitgetrokken voor speelvoorzieningen en binnensport, wat ook belangrijk is. De subsidie voor kerkelijke jeugdwerk stopt. Jammer. En ook de bijdrage aan de voedselbank, en dat vind ik het meest slimme, en de speelgoedbank worden stap voor stap beëindigd. Terwijl het ontzettend, ja, ik ben even stil, maar het is ontzettend belangrijk dat juist dit soort instanties worden ondersteund. Want de mensen die daar gebruik van moeten maken, ja, die hebben er eigenlijk helemaal niet zoveel zin in, maar die moeten gewoon. En zij zijn met heel goed werk bezig en die hebben die subsidie gewoon nodig. Dus ik hoop, nou, misschien is die begroting nu al wel klinkklaar in orde, is er een klap op gegeven en gaan we gewoon verder. Maar ik hoop dat daar nog enigszins ruimte in zit om dus de voedselbank en de speelgoedbank en alle mooie, belangrijke zaken toch nog iets toe te kunnen stoppen. Want nodig is het altijd. Ja, dus, ik schrik ervan. En ja, nou goed, ik kan het hele verhaal lezen. Dat ga ik dus niet doen. Dat mag jij lezen op loumedia.nl. Want daar staat alles een beetje beschreven. Zoals bijvoorbeeld een gemiddeld gezin. Die betaalt dan €960. Begraven dus kan fors duurder worden. Bijna 2 miljoen uit de reserves is nog een kop. Kortom, er valt nog genoeg te lezen. Maar ik hoop dat dus het nog een en ander veranderd kan worden, dankzij misschien de input van de raad. Je weet het natuurlijk niet, maar ik zou het een domme keuze vinden. Maar goed, ik heb hierover helaas geen zeggenschap. Dat wou ik even met je delen. Ja, ik vond het belangrijk genoeg. Inmiddels is het 9:01. Gaan wij luisteren naar Randy Newman. Die heb ik al lang niet meer gehoord. Uit 1978, Rider in the Rain. Maar die gaan we nog krijgen.

Nick zit wel in een bepaalde hoek. Een lekkere flow trouwens hoor. Er is helemaal niks mis mee. Dus begrijp me niet verkeerd. Ja, eens even kijken wat we nog meer kunnen brengen voordat we opgaan voor het nieuws van 1 uur. Nou, deze. Ik had het je al een beetje aangekondigd. Hè, want na zeker 28 jaar de wereld rond te hebben gewandeld, let wel, is de Britse Karl Bushby van 57 weer in het Verenigd Koninkrijk aangekomen. Hij moest een paar weken wachten voordat hij de laatste oversteek. Dat was een zwemtocht van 50 kilometer. Door het kanaal kon doen. Nu staat hem alleen nog, ach joh, wat maakt het uit, als je zo lang gelopen hebt, 400 kilometer te wachten naar het huis van zijn moeder. Dat is voor hem natuurlijk makkie. Nou, 28 jaar later dus, hij is weer thuis. In zijn wetsuit aan de kust bij het kanaal. Het laatste loodje om weer voet aan de grond te zetten in zijn thuisland. Dat was een zwemtocht dus van 3 dagen, waarin hij 20 uur lang zwom. In 1998 begon Karl vanaf het zuidelijkste puntje van Chili in Zuid-Amerika. Hij doorstond allerlei uitdagingen van wekenlang in min 30 graden lopen, min 30 hè, tot het doorkruisen van de Darien Gap. En dat is een van de meest gevaarlijke en beruchte jungles ter wereld. Maar ook zijn allerlaatste etappe van Frankrijk na het VK bleek niet mals. Gelden strengere reizen om het kanaal over te zwemmen. Zo is het in principe zelfs illegaal om de Franse kust alleen zwemmend te verlaten. Dat mag alleen onder begeleiding van gespecialiseerde en gecertificeerde hulpboten. Nou, die zijn heel gewild, dus daar zijn dan weer wachtlijsten voor. Nou goed, Karl die heeft toch iemand gevonden die een hulpboot had. En zo heeft hij dus toch de overtocht kunnen maken. En is hij bijna, want hij moet nog naar zijn moeder, bijna weer thuis. Nou, echt een avontuur die in een jongensboek past. En als je nog meer wil lezen waar Karl allemaal precies is geweest. Joh, hij ging als een broekie weg en hij komt als een oude man terug. Fantastisch, toch? Ja, het is wel een heel avontuur als je het aan kan. Kijk dan even op rtl.nl, want daar staat het hele verhaal te lezen. Zij krijgen alle credits. Nou, volgens mij zijn wij nu met de laatste van wat betreft de platen in dit uur aangekomen. Aha, en Stay on These Roads.

0: lokaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jetten zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in twee varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht, onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Electric Light Orchestra, maar de Intimie mag zeggen ILO en Rollover Beethoven. Ja, even wat uptempo in het uur zetten. En als je even ingedoezeld was, dan ben je nu wel weer wakker. Dat is gegarandeerd. En natuurlijk de bottenschijf van deze week. Treintje Oosterhuis en een meisje. Deze hoor je in diverse programma's natuurlijk gelijk na het nieuws van 1 uur. Inmiddels is het 12 minuten over 1. Hedertje van harte welkom terug in het tweede deel van Middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. Zometeen gaan we het hebben over, echt slechte programma's. Althans, dat zeg ik niet hoor, dat zegt een jury. Slechte presentator. Nou goed, alles wat slecht is, komt hierin voor. En we gaan naar Oldenbroek en vanwege de regenboogvlag. En dan denk je, hebben we daar nou niet genoeg over gezegd? Ja, daar hebben we best wel genoeg over gezegd. Maar goed, dit vind ik ook wel weer leuk nieuws. Dus dan moet je het ook kunnen brengen. En als je het niet wil horen, dan zet je vingers even in de oren. En het duurt maar heel kort. En dan kan je gewoon weer gaan luisteren hier naar Middagmatinee op Loe FM. Maar laten we eerst lekker verder gaan met muziek. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb nog niet gezien wat er klaar stond. Maar ik kan hier absoluut instemmen. John Denver en Take Me Home, Country Road.

John Denver heeft een menig hit op zijn naam staan. Maar ja, tot het fout ging met een vliegtuigje die hij bestuurde. En dan wordt Leaving on a Jet Plane ook een van zijn hits. Natuurlijk wel een hele wrange titel. John Denver, heerlijk om te horen. Kan niet genoeg zijn wat dat betreft. Dus mogen er zo wel weer een paar bij komen. Nou, niet dit uur. Nee, ik ga je er niet mee vermoeien. Ja, en ik zei al, we gaan naar Oldenbroek. Want een satirische video over het raadsbesluit van Oldenbroek, die levert mogelijk honderden klachten op. En misschien nog wel meer. Ja, Oldenbroek is in the picture. Ook als het gaat om het landelijke nieuws. En daar doen comedianten ook het een en ander mee. Zoals Hellenius. Ik moet zeggen, ik kende hem niet eens. Maar hij schijnt toch heel veel te doen. Hij is dan zelf hetero. Maar hij is opgegroeid bij twee lesbische moeders. En hij weet hoe ingewikkeld dat is geweest. En nu nog steeds. Dus hij was het niet eens natuurlijk met de beslissing. Maar goed, daar heeft hij niks over te vertellen. Want hij woont niet eens in Oldenbroek. Maar hij deed nog wel eventjes een video opnemen. Omdat hij zag dat de gemeente Oldenbroek natuurlijk een klacht gebeuren had. Hij kon een klacht indienen via de website. En hij riep iedereen op om dit dan ook te gaan doen. Nou, gemeente Oldenbroek zegt dat er inmiddels zo'n 458 klachten zijn ingediend. Waarvan ze niet weten of het allemaal dus hieraan gerelateerd is. Maar wow, je kunt het donder op gelijk zetten. Donder op zeggen dat het wel zo is, op de klok gelijk zetten. Net wat je wil. Maar ja, dat zo is, dat mag wel blijken. En goed, gaat dat wat veranderen? Nee, dat gaat niet veranderen. Maar Devin Hellenius dus, die heeft daar veel aandacht aan besteed. Gewoon satire. Nou, dat heeft dus geleid naar klachten. En mogelijk zijn het er zelfs 1500. Maar ik denk niet dat dat eventueel gaat overkomen. Nou, en dan de burgemeester in Oldenbroek. Superleuk meid. Een powervrouw vind ik het altijd. Tanja Hazeloop Amsing. Altijd in voor, ook wel eens een geintje bijvoorbeeld. Presenteert ook nog wel eens wat bij Oldenbroek. Doet ze super, super leuk. Je kunt alles aan haar overlaten. Nou, zij leidt dan wel het college. Maar ja, aan de andere kant. Ze heeft natuurlijk ook een eigen mening. Dat mag ze ook hebben. En dat hoort ze ook te hebben. Als zolang de BMW maar met één mond praat. Maar de regenboogvlag die is dus in de ban gedaan. Maar niet overal gaan ze daarmee akkoord. En die hangen gewoon de vlag op. En dat gebeurt allemaal op de coming out dag bij de Kruiskerk in Wezep aankomende zaterdag. De burgemeester dus, Tanja Hazeloop-Amsing, die zal aanwezig zijn. Zij zegt, ik pak mijn rol als burgermoeder. Ik ben uitgenodigd en ik ga daar gewoon heen. En ik vind, ze heeft gelijk. Want die regenboogvlag, nou oké, hij zal niet meer bij de gemeente wapperen. Maar verboden is hij natuurlijk niet. En iedereen mag bepalen of hij hem wel of niet ophangt. Dus de burgemeester mag ook bepalen of ze daarbij is of niet bij is. Ik vind het stoer dat ze toch deze standpunten in durft te nemen. Ze gaat absoluut niet tegen de rest in. Nee, 100% niet, want ze spreekt nog steeds met één mond. Goed, dat was alles over de regenboogvlag. Hoor, meer zeggen we er gewoon niet op, want dan kun je wel aan de gang blijven. Zit eens even op onze eigen site te kijken of daar nog wat belangrijks is. Nou, ze zijn in de sloten bezig in de gemeente Elburg. Hè. De jaarlijkse slootschouw is weer gaande. Moet natuurlijk ook wel om alles up-to-date te houden. Maar zie je wat, dan weet je het in ieder geval. Wij gaan luisteren naar, eens even kijken, Billy Idol en White Wedding.

Ja, ook hier geldt weer voor. Hè. Deze hoor je niet zo vaak op hier op Lou FM. Zo heel af en toe, dan halen we hem even uit de mottendoos. En dan stoffen we hem even af. En dan wordt hij weer eens gehoord. Zodat hij niet denkt dat hij het allemaal voor niks gedaan heeft uit 1982 trouwens. Dus even kijken wat we nog meer voor jou te melden hebben hier in de middagmatinee. Nou, dinsdagmiddag rond 5 uur heeft er opnieuw, dat mag je best wel stellen, een aanrijding plaatsgevonden in Doorspijk. En wel op de Zuiderzeestraatweg ter hoogte van het Zebrapad. Een achteropkomende auto heeft vermoedelijk de voor hem rijdende auto's te laat opgemerkt en kon een aanrijding niet meer voorkomen. Er is nog een ambulance ter plaatse geweest om een persoon te controleren, maar uiteindelijk hoefde niemand mee naar het ziekenhuis, gelukkig maar. Of de voorste auto afremde voor het Zebrapad of daar al stil stond, is niet bekend. De N309 is tijdelijk gestremd geweest vanwege de betrokken voertuigen. Bergingsbedrijf Stoudam had weer wat te doen, want die heeft een van de voertuigen afgesleept. Is trouwens een bericht van NWV Foto. Eddie Bossenbroek, ook een collega hier bij Lou FM. En te zien op bluemedia.nl. Zullen we alvast de programmering doornemen van de rest van de dag? Misschien wel interessant. Het is trouwens een mooie nieuwe layout. Het is heel simpel. Klikken op de dag en je krijgt alles te zien over die dag. Nou, Dries die had natuurlijk de aftrap gedaan om 7 uur met de ochtendspits. Doet hij morgen trouwens weer. Daarna hebben we het Muziekmuseum gehad. Middagmatinee dus, wat nu nog gaande is. Ruim een half uur. En dan vanaf 2 tot 4 uur dan krijgen we Ellen versus Rob. Is wel een herhaling van gisteren, maar mocht je het gemist hebben. Dan even van 4 tot 6 de muziekcarousel, oftewel non-stop Nederlandstalige nummers, want daar hebben we dan wel weer voor gekozen. Van 6 tot 7 met McCor op pad en dan krijgen we Willem Vlieger met Tijdloos. En dan gaan we de nacht in met de muziekcarousel en beginnen we morgen dus om 7 uur, zoals gezegd, weer met de ochtendspit. Goed, ben jij weer helemaal op de hoogte? Gaan wij weer lekker luisteren naar heerlijke klanken, al zeg ik het zelf. Van Stevie Wonder, Pastime Paradise.

Ja, leuk om deze weer te horen. Natuurlijk ook bekend van Coolio en Gangsta's Paradise. Maar dan is hij net even iets anders van tekst. En ook melodie, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ja, het lijkt wel een beetje op elkaar als je het naast elkaar legt. Maar het scheelt toch wel wezenlijk. Ja, dolfijnen-shows. Wie heeft het niet gezien in Dolfinarium? Althans, daar ga ik vanuit. Nou, 2 van de 3 dwangsommen met die het Dolfinarium kreeg, opgelegd van de staatssecretaris, waren onterecht. En dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, kortweg CBP. Nee, CBB. Alleen eentje hoofdletter, eentje niet hoofdletter. De staatssecretaris dreigde met de boetes omdat er beelden te zien zou zijn dat dieren onnatuurlijke kunstjes deden. De voormalige staatssecretaris Jean Rumeny van LVVN, Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Oh, nou, heel mondvol dus. Legde begin 2025 de dwangsommen op omdat het Dolfinarium de dierentuinvergunning zou overtreden. En dat zou gebeurd zijn bij dierenpresentaties, bij een concert met dolfijnen en bij een programma waarbij bezoekers bij de dieren in het water stonden. Hij stelde dat dolfijnen daar onnatuurlijk gedrag vertoonden. Dit is alleen toegestaan als er sprake is van een educatieve boodschap. Het ging dan bijvoorbeeld om dolfijnen die over trainers heen sprongen of zeeleeuwen die met hun vinnen naar bezoekers zwaaien. De voorzieningenrechter oordeelde vorig jaar al dat het te weinig bewijs is voor de overtreding. De staatssecretaris zou zich alleen baseren op videofragmenten uit een voorstelling en dat zou onvoldoende zijn. De dwangsom die op kon lopen tot €10.000 ging toen al eindelijk van tafel. Het Dolfinarium liet het daar niet bij zitten. Het park ging alsnog in beroep tegen het opleggen van de dwangsom. Het park stelt dat de shows juist een educatief doel hebben. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet het idee heb dat die dolfijnen het heel slecht hebben. Maar er schijnt blijkbaar toch wel een hetze te zijn dat het Dolfinarium gewoon zijn deuren moet gaan sluiten. Maar je kunt je ook weer afvragen, ja, waar moet alles dan heen? En daar waar ze terechtkomen, is daar alles beter? Want dan hebben we ook helemaal geen toezicht meer. Eigenlijk hetzelfde verhaal van die circus, hè, dat al die beesten daar weg moesten, de olifanten en dergelijke. Denk je, ja, zo'n beest kun je helemaal niet meer weghalen. Maar goed, het moest toch. En op een gegeven moment hebben ze dat ook wel geweten. Ja, dat zal je gebeuren, vind je een overleden man in een sloot in Den Bosch. Je stuurt natuurlijk de hulpdiensten erop af. En wie blijkt dat te zijn? Een oud-wethouder, Paul Kagi. En dat is de oud-wethouder van Den Bosch. De politie denkt dan wel dat het gaat om een ongeval. Dus denk niet dat er heel veel onderzoek plaats gaat vinden. Nou ja, oké, het hoog nodig. Maar als het een ongeval is, ja, dan valt er voor de rest weinig aan te doen. Het is inmiddels 1 minuut over 12:30. Ik stel voor dat we 3 platen achter elkaar gaan draaien. Dat is dan onder andere Queen and a Kind of Magic. Queen, die heb ik al gehad, Jeanette. Geen dubbele teksten. ZZ Top of CC Top, Sharp Dressed Man and I Put a Spell on You. Van Creedence Clearwater Revival, oftewel CCR.

Ja, en plotseling is hij dan toch weer afgelopen. Maar wel lekker hoor, die CCR. And I put a spell on you. Inmiddels is het 10 minuten over 2:30. En als je naar buiten kijkt, is het ontzettend lekker weer. En dat is ook zo. Dus het lijkt niet alleen maar zo, maar het is ook zo. Dus ben je nog niet buiten geweest, ga dat vooral nog even doen. Hè? Want je weet het, morgen wordt het allemaal al wat minder. Nou, Dries zag het nog niet zo somber in. Maar goed, de 20 graden gaan we sowieso niet meer bereiken. En waarschijnlijk zullen we ook nog wel wat buitjes te verduren krijgen. Die hebben we natuurlijk hard nodig. Dus we zullen niet gaan mopperen. Maar nu is het nog even tijd om te genieten. In zover dat natuurlijk kan. Ja, ik had net vandaag Insights. Je kent het programma van natuurlijk RTL 6. Of RTL 6, dat bestaat niet eens. SBS 6. En daar ging het over het slechtste programma van 2025. Nou, dat is geworden een praatshow. En welke praatshow? RTL Tonight. Nou, daar was natuurlijk al heel veel over te zeggen. Hè? Want dat scoorde allemaal niet zo best. Ze hadden natuurlijk ook heel moeilijk. Verschillende presentatoren, wat vaak ook al niet werkt, vind ik. En dan ook nog op een tijdstip waar er gewoon meerdere te bekijken vallen. Nou, dan moet je wel heel erg goed, staan. Wil je een beetje mooie gasten, goede gasten om publiek te trekken. Dat is de talkshow RTL Tonight. Dus niet gelukt. En zij hebben dit jaar, ik wist niet eens dat het bestond, de TV-knol voor het slechtste tv-programma gewonnen. Of het nou het slechtste tv-programma was, dat valt ook een beetje te betwisten. Maar goed, zij hebben nou eenmaal die prijs gewonnen. Nou, Harry Mens is tegelijkertijd uitgeroepen tot slechtste presentator. En dat vind ik dan wel weer logisch hoor, want die man die moet gewoon met pensioen gaan. Ik kijk het bijna nooit, maar ik zie wel eens stukjes dan in VI. En dan denk ik, joh, die kraamt er gewoon echt van alles uit. Die weet helemaal niet meer wat hij zegt, ook richting vrouwen en dergelijke. Het is een programma dat is alleen maar gebaseerd op geld. Als het niet meer gesponsord zou worden, zou het ook niet meer uitgezonden worden. Zo slecht is het gewoon. Hij heeft het wel redelijk leuk en amusant opgepakt. Bij Q Radio was hij, 538 was hij te gast vanmorgen. En dan zei hij, nou, het is in ieder geval de eerste prijs die ik gewonnen heb. Maar hij vond het ook wel weer een beetje lullig. Ja, en dit verbaast mij, want VT Wonen, die weet je wel, weer verliefd op je huis. Die krijgt dankzij een veelbesproken mislukte verbouwing de prijs voor blunder van het jaar. Dat heeft de jury van de ludieke tv-prijzen van vakmedia platformen Spreekbuis vandaag bekendgemaakt. Ik vind juist dat het erbij hoort. Ik bedoel, je laat je woning laat je gewoon verbouwen. Je weet niet wat het wordt. Je hebt wel even je voorkeur opgegeven. Dat kan dan via moodboards en dergelijke. Ja, en wat dan ervan gemaakt wordt, dat ligt aan degene die het er dus

kunnen gaan in de studio, zeker als je techniek doet. En dat zijn er nogal wat hoor. Vaak zijn het handelingen die je dan zelf gewoon verkeerd doet. En daar kom je dan langzaam achter. Jo, we zijn aan het einde van de middag matinee op deze woensdag de 7e oktober. Want we hebben zo meteen een heerlijk lange plaat om het programma af te sluiten. Nick en ik bedanken je voor het luisteren. Maak er een hele mooie dag van. Geniet nog even van de zon. Pak eventueel een terrasje of ga lekker uit de wind in de zon in het tuintje of voor je huis zit. Maar probeer het in ieder geval nog een beetje zon te pakken. Want je zult het weer nodig hebben tegen de tijd dat de herfst echt doorbreekt en de winter eraan zit te komen. Ik spreek je graag morgen weer. Zelfde plek, zelfde tijd. Nou, je hoort ze al op de achtergrond, hè. De unplugged versie. En die zijn vaak het mooiste. Eagles met een hele lange intro. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ook daar kun je heel erg van genieten. Hotel California. Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over het sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Allard Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui en dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand. Inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Ja, nou een microfoon nog. Ik heb er niet, jammer genoeg.
1: Het is weer een grote chaos.
0: Ja, goedenavond, luister.
1: En als ik zeg van druk even op de knop, dan is het nou, doe niet zo zenuwachtig.
0: Ja, daarom. Hè?
1: Nou, dag, microfoon. Laat je even begaan.
0: En nou is mijn microfoon weg. Maar ik zie daar een hele gezellige meneer te kijken die over Tom de Nooijs praat. We gaan ze wel even luisteren.
1: Ja.
0: Maar goed, vertel eens.
1: Wat moet ik vertellen?
0: Helmut versus Rob.
1: Ja. Hoeveel is de aflevering?
0: Jaargang 2 is het, geloof ik. Hè? Of jaargang 1. Editie.
1: Maar waar is onze collega Naomi als je er nodig hebt? Ja, die weet dat allemaal uit haar hoofd.
0: Perfect bij. Nou, misschien dat ze straks wel even gaat appen in je auto.
1: Ja, ze blijft aan de gang. We moeten dat zelf eens even gaan bijhouden. Ja. Hè? Ik heb nog wel oude agenda's. Ik moet namelijk ook mijn kilometers bijhouden.
0: Oh ja, is dat zo? Waarom dat?
1: Ja, dat heb je met een eigen bedrijf, hè?
0: Kun je daarbij? Oh, je rijdt ook privé met die auto?
1: Ik heb die auto privé. Dus als ik er zakelijk mee rijd, dan moet ik dat. Maar je moet een aaneengesloten kilometeradministratie hebben. En als ze voor die 5000 kilometers me later bij de taas rijden, dan moet ik dat.
0: Moet bijbetalen.
1: Laten zien.
0: Goed zo.
1: Dus die agenda's heb ik wel. Dus ik kan dat nog wel vertellen, denk ik.
0: Kijk zo. We gaan het meemaken.
1: Nou.
0: Wat ga jij ze vertellen dan, als je wil? Of nee, mijn Naomi houdt het ook perfect bij, volgens mij, hoor.
1: Oh, ja.
0: Weten alle luisteraars wie Naomi is eigenlijk?
1: Naomi is onze collega.
0: Ja. Die niet of wel in de redactiecommissie zit. En,
1: nee, daar gaat het niet om. Naomi is op zondag te beluisteren, toch?
0: Ja,
1: hoe laat zendt zij uit? Weet je dat?
0: Volgens mij gaat ze om 10 uur iets morgen zitten.
1: En dan gaat ze niet meer weg.
0: Om 2, 3 gaat ze weer naar huis toe. Maar ze heeft gewoon een geweldige mooie stem. Ik kan ze vragen, wil je eens een keer een programmaatje voor ons doen? Maar dat doet ze niet. Ze wil alleen maar op de zondag zitten.
1: Maar dat vind ik ook
0: echt
1: terecht.
0: Echt een hele goede stem heeft ze.
1: Ja.
0: Geloof ze zelf niet, maar goed. We gaan beginnen met Ellen versus Rob.
1: Ja. En we weten dus niet welke de hoeveelste, maar dat geeft niet.
0: Dat maakt er niks uit. Krijgen we misschien vanzelf wat te horen.
1: Ja.
0: Ja, maar beginnen met het nieuws. Of heb je het nieuws al?
1: Nou, nee, ik wou even aftrappen met de Libri.
0: Inderdaad.
1: Heb jij dat meegekregen?
0: Ja, die hebben. Er is niks veranderd daar. Alleen dat Johnny dood is, maar voor de rest is niks veranderd daar.
1: Nee, maar goed, het is natuurlijk wel heel bijzonder dat je die 3 sterren houdt. En dat is nu gebeurd. En wat ik wel mooi vind, is dat Therese zegt dat de geest van Johnny daar dag en nacht aanwezig is.
0: Dat
1: raakte mij.
0: Dat kan ik wel te voorstellen, ja.
1: En er zijn een heleboel restaurants die hun sterren verliezen.
0: Is dat? Ja, dat heb ik niet gevolgd.
1: Ja,
0: ik ken ook een aantal restaurants. Gisteren op de een of andere programma, die willen gewoon geen ster meer hebben.
1: Ik kan me ook wat bij voorstellen. Wat gaan die doen? Pannenkoeken bakken?
0: Nee, maar goed, het zijn een heleboel goede restaurants die geen ster hebben.
1: Nee, het is best wel een verhaal. Maar goed, het was voor ze een beetje het jaar van de waarheid. En uiteindelijk fixen ze het. Dus dat is wel heel mooi. Maar ik dacht, ik zoek nog even wat anders op. Wat denk jij dat het kost om te eten bij de Libraïën? Ik was daar namelijk nieuwsgierig naar.
0: Nou, ik denk dat je gewoon een minuutje van rond de 70, 80 euro is.
1: En wat wou je dan hebben? Een 3-gangen diner of zo?
0: Nee, gewoon
1: een hoofdgerecht.
0: Ja, een hoofdgerecht, ja.
1: Nee, je eet daar in 8 gangen om te beginnen.
0: Ja, maar dat is de reden, dat hoorde ik gisteren ook, dat een aantal restaurants ermee stoppen.
1: Want?
0: Nou, ik wil helemaal geen 8 gangen.
1: Ja, kijk, als je nu gewoon als een, ik noem het woord niet, maar een schnitzel van hier tot Tokio wegwerkt, dan kan je maar 1 gerecht natuurlijk. Als je dat aanpast en je maakt daar mooie verschillende gerechtjes van. Overigens, je kan ook kiezen voor een groentemenu, wou ik even zeggen.
0: Ja.
1: Ik vind het woord een beetje lullig, maar ik snap hem wel. Nee, ik zou je even uit de brand helpen. 8 gangen menu. Ik weet niet of er andere menus zijn, maar dat is wat het is. €319 per persoon. Er staat niet bij of dat in of ex btw is. Maar ik denk in.
0: Moet je dan een fooi ook betalen?
1: Een wijnarrangement met 5 wijnen. Nee. Het is niet een Chinees, schat. Een wijnarrangement €155,50. Je hebt ook een high-end wijnarrangement. Dat is €335. En als jij nou denkt, ik ga voor een compleet verzorgd menu. Inclusief 8 gangen, champagne aperitief, wijnarrangement, tafelwater, koffie en thee. Dan moet je gewoon €529 per persoon aftikken. Dan heb je ook wel een waanzinnige avond. Maar dit is wel wat het is.
0: Ik heb zondag heb ik bij een restaurant gegeten hier in Elburg, waar eigenlijk nooit zou toe zou gaan. Maar het is verrassend. En ik heb een geweldige avond gehad. En ik was, wat waren we kwijt per persoon? 60 euro.
1: Ja.
0: Geweldig. Bier, wijn, alles toestanden. En ik hou niet van Italiaans. Althans, ik hou niet zo van Italiaans. Ik heb inderdaad een Italiaans restaurant heb ik gegeten hier in de haven. En die hebben een menuutje. En dan krijg je met z'n allen krijg je een aantal soorten menu's. Soort noem je dat. En ik moet zeggen, het was perfect. Dus jij zal me nooit in Zwolle bij de Libreien zien zitten.
1: Nou ja,
0: of
1: het is
0: moet
1: toch
0: uitgenodigd worden door jou. Dat zou ook kunnen natuurlijk.
1: Ik heb ook nog nooit bij de Libreien gegeten. Maar ik was wel even benieuwd.
0: Ja,
1: dus je moet gewoon rekenen als je daar met z'n tweeën eet. Nou, je doet een beetje leuk. Dan ben je over de 1000 euro kwijt.
0: Nou, dat is niet leuk meer.
1: Nee, nou ja, goed. Dus misschien voor de happy few. Maar zij zitten altijd vol, hè?
0: Ja, dat klopt. Dat is een ander verhaal. Dat ze namen hebben en al dat soort dingen meer. Maar heel Nederland komt daarop af.
1: Ja. Nou ja, goed. Ik dacht, ik zoek het even
0: leuk
1: op. Dus voor het geval
0: leuk
1: iemand bedenkt, ik ga daar lekker eten. Vooral doen. Mijn hart gaat naar ze uit.
0: Naar ze uit? Wat is Zuid?
1: Naar ze uit.
0: Oh, naar ze uit.
1: Naar ze uit. Okay. Gewoon omdat ik weet het niet. Ik voel het voor Therese.
0: Ja.
1: Kan niet helpen. Ook goed voor zo de kinderen trouwens.
0: Waar ga je er niet eten dan?
1: Ja, hallo. Ik ben een halfbakken kunstenares en ik zit hier ook voor niks.
0: Oh, maar je verdient goud.
1: Op. Verdien helemaal
0: met
1: geen goud.
0: Met al die fotootjes en dat soort toestanden.
1: Nee joh, hou op.
0: Maar dat maakt ook niks uit joh. Het is gewoon, dus het leven is toch gezellig?
1: Het leven is heel gezellig. Nou, maar dit wou ik gewoon even
0: draaien,
1: vertellen.
0: Want iedereen is inmiddels slaapgevallen. We zijn een soort
1: niemand is in slaap gevallen. Iedereen is aan het kijken op zijn spaarrekening of die lekker kan gaan eten bij de Libreien.
0: Oké, okay, gaan we broeken?
1: Ik ben vrijdag bij een tribute band geweest van Fleetwood Mac. Ik ga 2 liedjes vandaag van Fleetwood Mac draaien. Ik ga er straks wat over vertellen. We beginnen gewoon even met Rhiannon.

0: dat was... je bent naar een...
1: Fleetwood Mac. Maar daar ga ik straks even wat over vertellen.
0: Een namaakband geweest.
1: Hè?
0: Een namaakband.
1: Een nepband. Yeah. Nou, dit is wel leuk. Zij zaten afgelopen seizoen in de Tribute Battle of the Bands.
0: Ja.
1: En nou, ik had al een Tribute Band gezien. Maar een vriendin van mij die zei, nou, ik regel kaartjes. En ik ben fan van Fleetwood Mac, dus dat is altijd leuk. Maar ik heb er wel wat over te vertellen zometeen. Maar ik laat me nog niet verleiden. Dat,
0: waarom
1: er komt
0: niet?
1: Straks nog een liedje. Ik straks doen.
0: Goed zo.
1: Ja.
0: Wat voor nieuws heb jij nog meer? Of nee, zal ik
1: jij,
0: eens beginnen? Ja, ik heb iets. Ik vind het echt... Je moet er gewoon... Ken je de comedian Devin Helenius?
1: Nee, nooit van gehoord.
0: Helenius. Nou, dat is een upcoming comedian. Dus we gaan hem even de gaten houden. Meestal als dat gezegd wordt, dan schiet ze alle kanten op. Die is er achter. Die woont in Haarlem. Mijn haast geboortestad. En die heeft het verhaal van Oldenbroek meegemaakt. Althans opgevangen. De satire is de regenboogvlag. En dat ze stoppen met het hele beleid ten aanzien van het LHBTQ.
1: Iedereen weet
0: het
1: onderhand, denk ik. Hè?
0: Nee, want... niet waar. Want het is vandaag bekend geworden.
1: Nee, ja, maar vertel dan even hoe het zit. Regenboogvlag. Nee,
0: dat gaat hij vertellen.
1: Oh, hij vertelt
0: ja,
1: het
0: Ja, hij
1: zo.
0: Gaat het gewoon vertellen. Ik heb hem eventjes opgezocht. Het is en het leuke van het hele verhaal is... Nee, dat ga ik achteraf even vertellen. We gaan nog gewoon even luisteren. En moet ik al even kijken. Ja, kijk, hier is hij. En daar komt hij dan. Let maar op. Gewoon even luisteren met z'n allen. En hij zou die moeten gaan doen, ja.
2: Broek is de eerste Nederlandse gemeente... Eigenlijk had ik een vrije dag, maar dit maakt me te boos. Oldenbroek is de eerste Nederlandse gemeente die de regenboogvlag verband. Mona Keizer, wie was nou ook weer schuldig aan die dalende homo-acceptatie? Gisteren is dit besloten door het gemeentebestuur. Dit is trouwens het gemeentebestuur van Oldenbroek. Het is een soort van christelijk E-team. Het G-team. En daarmee doe ik heel veel G-teams tekort. The Guardians of the Evangelie. De grootste idioot is Tom de Nooy. Hij is helemaal loco burgemeester en hij is christen en conservatief. Christen denkt toch altijd van, dat moet toch moeilijk zijn. Geen seks voor het huwelijk. Als ik Tom zo zie en hoor, denk ik van, nou, volgens mij is dat voor hem best makkelijk. Tijdens de vergadering gisteren, die voor sommigen best emotioneel was, tweette hij dit. Een week naar de dalende homo-acceptatie. Hoe kan je zo zielig zijn? Dat wist ik helemaal niet. De Bijbel heeft blijkbaar ook voetnoten. Matthäus 22, 39. Heb uw naaste lief zoals uzelf. Voetnoot, maar alleen als die naasten precies zo denken en doen als je. Anders mag je ze discrimineren. Nou, wie is Tom de Nooy? Hij was een tijdje presentator bij Ongehoord Nederland.
3: Continu het belichten van alleen maar de negatieve kanten van de zaken die ons samen binden.
2: Zoals bijvoorbeeld de acceptatie van LHBTI-personen van Nederland. Hij houdt dus van fascistische omroepen. Hij houdt verder ook van trans of pride of transnisterie. Of de Bright-Nostrovische Republiek Moldavië. Daar was hij een tijdje geleden vakantie. Mooi geschoten deze foto. Super leuk normaal vakantieland, toch? Ja, zonnetje, super lekker weer. Oh, en hij houdt erg van Thierry Baudet. Nee, echt heel erg. Kijk maar.
4: Ik naar Thierry kijk niet vooral naar dat hij naakt voor een zwembad ligt. Maar kijk naar de grotere visie die hij vertegenwoordigt.
2: Ah ja, Tom, het gaat jou om die grote visie van Thierry Baudet. Volgens mij ben jij gewoon een beetje verliefd. En ben jij gefrustreerd dat Thierry niet verliefd is op jou. En daarom ben je nu zo boos. Maar weet je, Tom, het kan altijd nog. Zeg nooit. Tom zit bij het christelijk verbond Oldenbroek. Zijn zij tegen LHBTI-recht? Wel, ik denk, wat moet het hun nou, wat er in iemands anders Oldenbroekje zit? En Tom Temu Cherry. Doe je dit nou allemaal omdat je een klootzak bent, of omdat je in de hemel moet komen? Want als je denkt dat de mensen van jouw partij in de hemel gaan komen, dan gaat die hemelpoort er ongeveer zo uitzien. Leuke foto op jullie site. Als ik dit zo zie, snap ik die obsessie met kruisen wel. Waarom moeten anderen een minder leuk leven hebben omdat jij gefrustreerd bent? Nog even één belangrijk punt. Mocht je deze video nog kijken, thanks voor de support. En iedereen kan een klacht indienen bij de gemeente Oldenbroek. Ik heb dat ook gedaan. Lijkt mij heel erg leuk om de gemeente Oldenbroek te bombarderen met regenboogvlaggen. Zodat de mensen daar weten dat ze er niet alleen voor staan.
0: Was de upcoming comedian. Hoe heet hij ook weer? Die jongen, ik heb nooit van hem gehoord. Devin Helenius. Maar goed, hij heeft wel een punt. En wat en dat is eigenlijk daarvoor. Inmiddels zijn ik zei 500. Sinds gisteren zijn er 1500 officiële klachten bij de gemeente Oldenbroek binnengekomen over dit hele verhaal. En elke klacht moet de gemeente behandelen. Dus die zijn gewoon een paar jaar bezig om die klachten te behandelen.
1: Nou, hebben ze misschien lekker wat te doen.
0: Misschien dat die vlag vanzelf weer terugkomt. Maar goed, dat was eigenlijk mijn verhaaltje.
1: Wat wel grappig is.
0: Klaar.
1: Ontketend. Nee, ik dacht even ontkend.
0: Nee.
1: Ja, oké. Okay. Dus nou ja, we gaan het zien.
0: Ja, goed. Het Het heel simpel, het verhaal is dat de nieuwe gemeenteraad van Oldebroek eigenlijk de wensen van de oude gemeenteraad heeft getorpedeerd. Dan komt er een beetje op neer. Maar goed, het zei ze. We gaan verder leuk. Ik vond die trouwens wel, die jongen doet heel leuk. Voor degene die het toch nog eens een keer willen nahoren, even op Instagram. En hij heet, ik ben nu Devin, D-E-V-I-N, Helenius. En dan zie ik hem zelf.
1: Goed, nou ja, als je er even gemeente Oldebroek bij typ, dan heb je hem zo goed te pakken. Ja, ik denk dat hij sky high gaat, of niet?
0: Wat ik zeg, ja, dat zover kan ik niet zien op Instagram. Maar goed, dat gaat wel goed. Hij doet in ieder geval leuk.
1: Nou,
0: toch?
1: Ik kan zo wel even kijken hoe hij het doet, want ik zit daar wel op.
0: En ik moet zeggen, dat hele verhaal, want ik heb helemaal niks met de LHBTQ gemeente. Althans niks. Ik vind het allemaal prima. Iedereen moet laten leveren. Maar het wordt voor mij een beetje een obsessie. Net zoals dat Israël. Dat is ook een obsessie. Dus ik blijf terugkomen op de zender.
1: Oké.
0: Okay. Met het hele verhaal. Nou jij.
1: Nou, het is maar goed dat jij het niet vertelt. Hè? Je laat het hem vertellen. Ja, dus dat zijn weer wat punten voor hem. Dan hoef je je geen zorgen te maken. Ja, ik ga zo meteen een heleboel vertellen over paarden. Er kwam van alles binnen over paarden. Onder andere een ongeluk. En toen vond ik nog een ongeluk.
0: Een paardenongeluk.
1: En toen vond ik een racepaard die een rare naam had. En toen gingen de Hanslers. Ken je die nog?
0: Ja, die draaien.
1: Die gingen paardrijden.
0: Oh ja, dat heb ik toevallig van de middag gezien. Tussen de middag toen ik zat te ontbijten.
1: Jongen.
0: Zij ging niet paardrijden.
1: Nee, dat is maar goed ook.
0: En die haar man.
1: Ze is sowieso ook te zwaar om op een paard te zitten.
0: Haar man zei van, die heeft het hele leven heeft die paard gereden. Hij ging op een paard zitten. Nou, ik denk die heeft nooit op een paard gezeten.
1: Nee, hij was niet heel handig erin. Nee. Hij stortte erop. Dat vond dat paard ook niet zo leuk.
0: Tijdens mijn lunch keek ik er even naar. Ik vind haar stem vreselijk.
1: Ja, wat zeurt die vrouw, hè?
0: Ja, nee, dacht maar, het is gewoon haar stem. Dat is het probleem. Ik mag volgens mij een liedje doen.
1: Ze zeurt ook. Ja, nou gaan we het even hebben over miljoenenjacht. Miljoenenjacht.
0: Gaan we even luisteren. Bring it to life. Me to life. Van Brooklyn.

0: Nou, dit was Brooklyn, voor degene die het niet weten, die American Got Talent gezongen heeft. Goed.
1: Nou, ja. Even naar Miljoenenjacht afgelopen zaterdag, zondag.
0: Heb ik niet gezien, maar vertel.
1: Nou, wat ik wel grappig vind is, het gaat de laatste tijd echt elke keer hartstikke verkeerd. Het lijkt wat, maar dan gaat die 5 miljoen eruit en dan die 2,5 miljoen enzovoort.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, dus het is geen Miljoenenjacht.
0: Is dat hier gestuurd?
1: Het is meer Tonnenjacht.
0: Oké, maar is het niet gestuurd?
1: Nou, deze keer was het bedrag 145.000. Maar wat ik ontzettend leuk vond, dat de thuiswinnaar, dat is iemand die het echt nodig had. Zij is alleenstaande moeder. En ze had net een nieuw huurhuis toegewezen gekregen voor over een paar maanden. En ze was zo blij dat ze dan een nieuwe vloer kon kopen.
0: Oké,
1: dat
0: leuk.
1: Ik denk, weet je, het is met zoveel mensen daar. Ja, waar wil je naartoe? Ja, wil naar Afrika. Ja. Ik wil dit en ik wil dat. En deze vrouw, die had gedacht van nou, die kreeg al een hartaanval bij het idee dat ze 25.000 euro misschien wel zou winnen.
0: Ja.
1: En toen kreeg ze 145. Dat krijg je ook niet, hè? De belasting moet er ook nog vanaf.
0: Nee,
1: hè?
0: Belastingvrij is dat.
1: Weet je zeker?
0: Ja, miljoenjacht belastingvrij, ja.
1: Oh, ik heb wel eens gehoord dat dat niet zo is. Maar goed, ja, even dat terzijde.
0: Dat vertellen ze ook elke keer bij de uitzending.
1: Zij had het echt verdiend. En ik hoop altijd dat het bij mensen zoals bij haar terechtkomt.
0: Ja,
1: daar werd ik gewoon even heel
0: sommige
1: blij van.
0: Meestal zijn het al mensen in een redelijk huis, et cetera, et cetera, et cetera. En denk van ja, het is leuk die het genomen hebben. Die hebben die nodig.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja, klopt. Ja. Dat is hartstikke leuk.
1: Nou, dat wou ik even vertellen.
0: Maar dat komt ook natuurlijk. De meeste mensen doen niet aan die postcode loterij en de miljoenenjacht mee. Vanwege het feit dat ze die loten moeten kopen. En dat zijn de wat arme mensen.
1: Moet je daar ook... Nee, je bent toch gewoon lid van de postcode loterij. Dan hoef je geen loten voor te kopen.
0: Je moet er betalen voor.
1: Ja, dat elke kunnen maand. Zij vaak niet betalen. Nee,
0: dat is het verhaal. Dus daardoor heb je meer wat rijkere mensen. Althans, goed gestelde mensen op die prijzen krijgen dan de mensen die het echt nodig hebben.
1: Ja, maar daarom is het zo leuk dat de notaris een willekeurig iemand uit de straat trekt.
0: Ja, dat begrijp ik. Dat blijft nog steeds hetzelfde vooral. Als je één straat pakt, dan heb je 8 mensen die het goed hebben. En 1 of 2 mensen hebben het hard nodig. En die kunnen geen loten kopen. Dus dat is...
1: Nee, ik snap het wel. Maar goed, deze keer komt het gewoon goed terecht.
0: Ja, perfect.
1: Dus dat is fijn. Toch?
0: Ja, hartstikke. Ja, nee, zonder meer. Begun het ze zeker.
1: Ja.
0: Hey, even, ik heb toch elke avond ook wat moeite mee, hoor. Als ik op televisie kijk, en dan kom ik toch elke keer weer Paulien Cornelissen tegen.
1: Voor het programma De Slimste Mens.
0: Ja, dat is toch het heel raar gevoel.
1: Ik vind het wel een eerbetoon.
0: Nee, maar er wordt niks bij verteld ook. Degene die verleden week onder steen hebben geleefd, die weten helemaal niet. Die zien haar daar gewoon zitten.
1: Jawel, de presentator heeft er uitgebreid iets over gezegd.
0: Nee, één keer van tevoren.
1: Maar ja, maar moet je dat dan elke dag weer herhalen?
0: Even, ik zou even een bandje eronder laten lopen van miljoenen sowieso.
1: Nou, bij deze de
0: stap,
1: tip.
0: Nee, snap je wat ik bedoel? Ik blijf een raar gevoel. Het is hartstikke leuk, prima allemaal. Maar ik blijf een rare situatie vinden.
1: Ik wou zometeen ook nog wat over haar vertellen. Want zelfs Joep van het Hek heeft iets aan haar opgedragen. Dus toch wel heel bijzonder.
0: Hoe leeft hij ook nog dan?
1: Ja, die leeft ook
0: die
1: nog. Werkt,
0: die treedt er niet meer op, Joep van het Hek?
1: Nou, niet meer in theater, maar hij schrijft wel columns.
0: Oké. En wat heeft hij geschreven? Vertel.
1: Nou, dat gaan we straks doen.
0: Waarom straks?
1: Ik ga niet gelijk allemaal kruid verschieten.
0: Oké.
1: Ik wist dat jij over Paulien begon.
0: Ja, tuurlijk. Dat zie ik gewoon staan. Dan ga ik over Paulien praten natuurlijk.
1: Ja. Nee, dat gaan we zo meteen even doen.
0: Oké. We gaan niet over die 1000 katten praten. Die 2700 katten die gestolen zijn in Ho Chi Minh.
1: Nee, daar weet ik niks van. Vertel eens.
0: Nou, de Vietnamese politie heeft 12 verdachten opgepakt naar diefstal van ongeveer 2700 katten in Ho Chi Minh stad. En de katten waren bedoeld voor doorverkoop en vermoedelijk voor consumptie.
1: Oh, eten ze daar katten? Je weet wat Ho Chi Minh City is, hè?
0: Dat is toch
1: Saigon?
0: Zoiets al.
1: Vroeger eten dat Saigon en nu... Ik wist niet dat ze daar katten aten.
0: Nou, schijnbaar wel, want anders ga je niet 2700 katten bij elkaar zoeken.
1: Gadverdamme, wat is er nu met die katten
0: gebeurd?
1: Ze hebben
0: in ieder geval geen last meer van zwerfkatten dan.
1: Nee. Ik heb een programma over katten aanstaande donderdag.
0: Oké, nou, dan kan je het meenemen.
1: Ik vind dit toch wel weer triest.
0: Ja, kan je het meenemen. Ik moet zeggen, ik zei net eventjes buiten de uitzending, zo heet die jongen ook weer, Reiswijs. Dat programma.
1: Tom Waas bedoel je?
0: Tom Waas, ja, oké. En daar die zat inderdaad. Die zat in, gisteravond zag ik dat, ik weet in herhaling was of zo, dat weet ik niet, maar goed. Die zat in Noord-Korea. Voor het eerst sinds 3 jaar dat hij. Zijn 3 jaar bezig geweest om Noord-Korea te komen. En die werd in een plaatselijk restaurant en die kreeg hond voor.
1: Hij had het ook op?
0: Nee, hij had het niet op.
1: Nee.
0: Maar hij wou het niet eten. Hij heeft wel de soep genomen. Maar ook volgens mij met vlees van die hond erin natuurlijk. Van die hond erin. Maar hij nam niet het hond mee. Dat zag er wel, ik moet eerlijk zeggen. Ik zou het niet eten ook. Ik zou ook weggelopen zijn. Maar het zag er wel smakelijk uit.
1: Ja, weet je waar ik altijd nog wel een beetje moeite mee heb? Dan is die hond ook nog eens een keer een verschrikkelijk lijden gehad.
0: Ja.
1: Dood gegaan. En dan wordt hij ook nog weggegooid.
0: Ja, klopt. Ben je eens.
1: Ja, weet je. Elke vegan zal zeggen van, hallo, wat zeg je nu? Maar ik vind dat wel. Dan ben je ook nog een keer helemaal voor niks gestorven.
0: Ja.
1: Verschrikkelijk.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Ja, maar goed. We eten wel varkens. Hè? En we eten wel koeien. En dan een hond. Ja. Als je naar Clarkson's Farm, daar zal ik zo nog wat over vertellen. Dat is echt ontzettend grappig. Dat is op zaterdagavond op Veronica, seizoen 3. Er zijn nog meer seizoenen. Nou, die hebben van die rooie varkentjes gefokt. Wat zijn dat leuke dingen, zeg. Ja, die zijn echt te leuk.
0: Ook om te eten.
1: Ja, uiteindelijk worden ze ook allemaal geslacht. Ja, gaat ver. Nou, doe maar.
0: Oké. Okay. Wat heb jij? Ik ga gewoon een liedje draaien.
1: Daarna gaan we het even over paarden hebben. Want wat mij opviel, is dat het ene nieuws naar het ander over paarden binnenkwam. En dat heeft niks te maken met mij, maar gewoon wat er gebeurde. Dus dat gaan we hierna even doen.

0: bij gekregen.
1: Ja, ik zag het net in het nieuws.
0: Goed voor jou.
1: Eigenlijk hadden we er moeten uitnodigen.
0: Ja, nou,
1: jullie bij www.
0: Ja,
1: of niet?
0: Goed, het wordt nu pas bekend bij mij. Dus ik ben niet helemaal op de hoogte gebracht. Maar 6 oktober, dat is vandaag. Dus dat Tessie Sterken van de Agnietenschool Elburg is leraar van het jaar geworden.
1: Nou, hoe leuk is dat?
0: Ambassadeur voor komende jaar voor leraar van het jaar. Een hele leuke. Ik ken er ook qua gezicht een beetje. Maar goed, dat zegt allemaal niet zoveel natuurlijk. Ik ken een hele hoop mensen. Maar ja, echt heel leuk. Ik weet niet hoe dat allemaal gebeurd is. Hoe dat gaat dan plotseling. Maar goed, we gaan het proberen in uurtje voor tuurtje aanstaande donderdag te krijgen.
1: Ja, ik denk dat ze wel wat meer mensen te woord moet staan at the moment. Maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe, wat, waarom en hoe ze dat bepalen.
0: Ja.
1: Want er zijn nogal wat leraren.
0: Ik hoor iets over. Zullen we even een klein stukje luisteren?
1: Ja, dat is een goed idee. Doe maar.
0: Ja, goed zo. Dan gaan we even deze aanzetten.
1: Doe maar ietsje terug dan.
0: Ja, dan moet ik hier zitten. Zo, we zitten een beetje in de uitzending waar ze gekozen wordt.
1: Oké.
2: Okay. Ik wil een feest te maken. En kinderen, die worden bij mij echt gezien.
3: Hij legt de les ook wel goed uit, maar is ook gewoon heel leuk.
4: Wat nou als hij niet wint?
3: Dan gaan we alsnog juichen voor hem.
5: De leraar van het jaarverkiezing wordt al meer dan 20 jaar gehouden. Voor de basisschool, de middelbare school en het speciaal onderwijs. Scholen kunnen leraren opgeven en een jury kiest uiteindelijk de winnaar. En wat opvalt, bij de basisschool won de afgelopen 3 jaar altijd een juf.
4: Is het niet ook tijd voor een meester om te winnen?
6: Ja, natuurlijk is het gewoon tijd voor een meester om te winnen.
7: Ik hoop natuurlijk wel dat het een juf wordt dit jaar. Ja.
5: En dan is het tijd voor de uitreiking.
8: De leraar van het jaar 2026 voor het primair onderwijs is Tessie Sterken.
4: Juf Tessie, hoe voelt dit?
7: Wauw, ik ben heel erg trots, heel vereerd, maar ook heel erg verrast.
5: Tessie krijgt een beeldje en ze gaat komend jaar proberen om meer mensen enthousiast te maken voor het leraar zijn.
7: Mogen laten zien wat voor mooie dingen we allemaal doen in het onderwijs, daar heb ik heel veel zin in.
9: Ja, heel leuk. Het is gewoon echt heel leuk.
4: Jouw geheimpje, dat is gelukt. De hele vloer ligt vol.
9: Gelukt. Het geheimpje is gelukt, ja.
0: Dat is juf Sterken, Tessie.
1: Ja.
0: Vond dat niet leuk. Leuk.
1: Nou.
0: En het kleine Elburgje weer, hè. Met 20.000 inwoners, nou 25.000 inwoners.
1: Ja.
0: Wat heb jij nog meer?
1: Nou, ik dacht ik moet even een blokje wijden aan paarden. Ik moest naar Wageningen afgelopen vrijdag. En toen ineens kwam het nieuws dat er een ongeluk was gebeurd. En een vriendin van mij die reed over de A12. En ik weet het niet, maar als ik haar aan de lijn heb, is er altijd iets met dieren. Of er liggen kippen over de weg of weet ik wat voor ramp. Dus ik zei, je rijdt er langs. Ik zei, wat is er gebeurd? Oh, zegt ze, er ligt een paard op de weg.
0: Oh, bingo.
1: Dus met zo'n trailer en één brok ellende.
0: Het paard is wel uitgekomen?
1: Nou, dat leek eerst van niet. Want nou ja, ik ga het niet herhalen, want ik word er zelf helemaal misselijk van. Maar uiteindelijk heeft hij het dus wel overleefd.
0: Mm-hmm.
1: Toen vond ik een tweede bericht, waar ook een ongeluk was, ook ergens in de buurt van Arnhem. Daar waren 4 paarden. En die hebben ze er ook uit gekregen. En de ellende is dan, want mensen denken dan wel eens, hè, van waarom is die hele weg afgesloten? Nou, als die paarden on the run gaan, dan ja, vaak dan overleven ze dat niet. Omdat ze ook knetter worden en maar doorrennen. En je hebt natuurlijk het risico dat ze over die vangrail heen springen en aan de andere kant. Maar goed, een paard na een ongeluk wil ook niet meer in een andere trailer.
0: Nee,
1: dus je zult dat. Nee, dat weten zij donders goed. Dus je zult heel goed moeten managen dat je die dieren kan overhevelen met een dierenarts en de eigenaar enzovoort. Nou, dat was verhaal 1. Toen stuitte ik op een racepaard met een naam die verwijst naar Hitler. Dat was een Amerikaans racepaard. Ja, ik weet niet of jij dat weet, maar zijn naam is een verwijzing naar Hitler. Het paard heette Austrian Painter.
0: Ja,
1: Oostenrijkse schilder.
0: Voorbij zich aan, ja.
1: Nou, die naam wordt online gebruikt als synoniem voor Hitler. Bijvoorbeeld om filters te omzeilen. En Hitler is natuurlijk in Oostenrijk geboren. En die wilde in zijn jonge jaren schilder worden. Dus ja, dikke toestand. Nu had ik net op een ander ding. Want ik denk, ik wil dan even weten hoe die dan nu heet.
0: Ja.
1: Merrylegs.
0: Ja,
1: Merrylegs. Nou, lekker dan. Dus dat is voor elkaar. Nou, en toen hadden we alles gehad. Ja, ik durf bijna niet te zeggen dat ik af en toe naar de Hansers kijk. Maar je weet het niet. Overdag gebeurt er nog alles wat. En dan neem ik blijkbaar erg veel informatie tot me. Of is het weer te druk of verzin het allemaal. En dan moet ik 's avonds iets doms. Dus ik ben, ja, sorry voor de lieve Hanslers, dom, maar een beetje gereutel en gedoe en niet te moeilijk en weet ik het allemaal. Nou, de Hanslers vind ik zo'n serie. Eigenlijk erger je nog ook nog een keer kapot, maar goed, doe maar. En die gingen ook paardrijden. Nou, dan die Monique, die schreeuwt me wat. En dan denk ik, ja, ik vind het eigenlijk gewoon zielig als zij op een paard gaat zitten. Ze is totaal met haar kop er niet bij. Ik denk ook dat ze te veel weegt.
0: Nee, maar ze had in de rug, hè? Ze ging
1: ja, nee, maar joh, hou op, al die smoesen. Maar goed, die man, die zegt dan dat hij heel goed kan rijden. Ja. En dat hij vroeger door de branding galoppeerde. Nou, die zie ik op dat paard stampen. Nou, dat paard heeft, denk ik, nu 3 jaar een hernia.
0: Nou, maar goed, buiten dat, en ik heb toevallig een stukje gezien tussen de middag. En hij kon nog ineens op het paard komen.
1: Nee,
0: hij
1: dat bedoel ik, dat ging al mis. Ja. Ja. Dus nou ja, goed. Dat was even... Ik denk, nou, ik moet het ene nieuwtje naar het andere over een paard. Ik denk, nou, ik moet even een blokje van, ja, van maken.
0: Oké.
1: Okay. Dus nou, dat wat betreft de paarden.
0: Goed, wat hadden we nog meer? Ik ga het gewoon eventjes muziek draaien. Ik bouw een huis. Ken je die?
1: Nee.
0: Nou, komt-ie. Ik bouw een huis. Speciaal voor jou en mij.

0: Ik was nog even een antwoord schuldig over Devin. Ik hoop dat ik het goed...
1: Helenius.
0: Helenius schuldig. Ik heb natuurlijk ook een account op Instagram. Dus ik denk, ga even kijken. Maar dit filmpje is 17.000 ruim keer bekeken. Dus ik...
1: In één dag, hè?
0: Verwacht nogal wat in Oldebroek. Vroeger kreeg je dan van die postzakken. Nu gaat dat natuurlijk... Ik denk dat de mail ontploft.
1: Ja, maar het is echt officieel zo. Een gemeente één klacht krijgt, dan moeten ze die officieel beantwoorden.
0: Ja.
1: De tijdslimiet, ja, daar kunnen ze niet meer binnenlopen doen. Maar ze nu al wat 1500 klachten hebben in de week in een
0: dag.
1: Ja,
0: maar goed, als ik dan zie hoe vaak die mensen dat bekeken hebben, die zijn misschien allemaal nog bezig met een briefje.
1: Ja,
0: weet
1: een briefje,
0: niet.
1: Inderdaad.
0: Oké. Okay. Nou, dus, we gaan even de ziektes in, hè?
1: Ja, zullen we met Rusland beginnen?
0: Ja.
1: Daar hebben we de pest begrepen. Maar er is maar eentje overleden.
0: Nou ja, er hoeft er maar één dood te gaan aan de pest. Dan zijn we een heel eind verder.
1: Ja,
0: of niet? Of
1: ja,
0: heeft Poetin een heleboel mensen om zich heen gebouwd dat het gewoon doorgaat?
1: Er hoeft maar één dood te gaan. Je mag niet zeggen. Poetin zou eigenlijk de pest moeten krijgen.
0: Ja, we kunnen ook zeggen dat hij de pest kan krijgen.
1: Dat lost niet een hoop op. Want dan heb je weer een aantal allemaal van dat soort Poetin.
0: Nou, ik kan me herinneren. Kijk, ik was er niet natuurlijk in de middeleeuwen. Maar de pest is zo besmettelijk als de pest, zullen we maar zeggen.
1: Hè? De builenpest.
0: De builenpest. Ja. Dus als daar nou... Hoe kan het eigenlijk trouwens dat daar de pest is uitgebroken?
1: Denken hygiëne.
0: Dat is toch klaar met die pest?
1: Ja, ja, hoe kan er in Amerika de mazen uitgelopen zijn?
0: Dat weet ik niet. Wij krijgen allemaal een injectie.
1: New York is hoe noemen we dat? Een toestand ontstaan door zijn... ik weet niet precies hoe dat heet. Maar goed, in New York is een gigantisch op mazen.
0: Een epidemie bedoel je?
1: Nee, niet een epidemie. Maar een... Nou, hangt je wel. Hoe zak ik op? Maar ja, daar gaan heel veel mensen dood aan de mazen. Dood, maar in ieder geval... half New York heeft mazelen.
0: Oké, volgens mij heb ik daar een prik voor gehad. Ik heb het ook gehad trouwens. Van die kleine rode vlekjes had
1: ik
0: je
1: weet
0: dan.
1: Het niet. Ja, klopt. Ja. Maar goed, daar kan je knap ziek van worden. En ik weet niet of ze daar een prik van gekregen hebben. Amerika is natuurlijk, loopt daar een hele bekende Amerikaan. Die loopt te kreteren. Al die injecties is niet nodig. Hè. Dat heeft tijdens de coronacrisis liepen een of ander Trump ook te schreeuwen. Dus ja, dus steeds minder gaan mensen gaan er een prikje nemen. Maar dat heb je ook toch hier in Nederland. Rondom de Bijbelbelt. Dan toch heel lang te weinig mensen die prik halen.
0: Ja, ik weet niet hoe dat allemaal zit. Maar goed, ik heb het even opgezocht. De pest breekt uit door de bacterie. Dat is de... Oh, weer zo'n moeilijk woord. Yersinia pestis.
1: Oké.
0: Die van nature voorkomt bij knaagdieren. Dus ratten en grondeekhoorns. Wordt overgedragen op mensen of andere dieren. Dus, nou ja, de ziekte verspreidt zich op drie hoofdmanieren. Vlooienbeten. Dan krijg je dus de builenpest. Direct contact via wondjes, inademing of laboratoriumongelukken. Dat gebeurt soms ook, hè? Dat mensen iets laten vallen en dan ben je ook helemaal klaar.
1: Dat hebben ze altijd gedacht ook van de corona, hè? Want ontstaan dat er ergens in, waar was het? China of zo, een ongeluk in een laboratorium was.
0: Ja,
1: dat hebben ze nooit kunnen bewijzen.
0: Maar jij roept nu builenpest, maar je hebt er drie. Je hebt de builenpest,
1: ja,
0: je hebt de longpest.
1: Ja.
0: En de septische pest, dat is bloedvergiftiging.
1: Okay.
0: Dus dit kan nog leuk worden.
1: Maar
0: daar.
1: Goed, okay, maar dat geloof ik wel. Dat krijgen we wel in de klauwen. Die pest en die mazelen in Amerika krijgen we wel in de klauwen. Maar waar ik me veel meer grote zorgen over maak, is ebola.
0: Ja, is dat al in Nederland?
1: Nee, nog niet. Nee, volgens mij niet. Maar er zijn in Congo zijn er inmiddels al meer dan 4000 mensen doodgegaan.
0: Ja, ja.
1: Die ebola.
0: Ken jij die film nog? Ik heb het er al eerder over gehad. Outbreak heet die film. Nee. Daar

0: Ja, in het vliegtuig zat. Ja, die is ook apart gezet en al dat soort dingen. Maar ja, wat goed loopt. Dus dat was niet in Nederland hoor, maar het was een vliegtuig ergens vanuit, in ieder geval vanuit de Congo.
1: Nou, ik dacht dat er al iets was gebeurd met dat ebola. Oké, nou, het is begonnen in Congo. Ja, ik moet snel werken nu, hè, dus ik weet niet of het allemaal super waar is. Maar het heeft zich dus al verspreid naar buurlanden, Oeganda en Kenia. Dus daar zit de angst, denk ik.
0: Ja, uiteraard. Dat is...
1: Nou, dan gaan we... Dus... Dat is altijd leuk, hè? Niemand wil je bang maken. Dan staat er... Is er kans op ebola in Nederland? De kans op een grote ebola-uitbraak in Nederland is heel klein.
0: Ja.
1: Maar het kan wel.
0: Dat hadden we ook toen met corona, hè? In het begin.
1: Ja, precies.
0: Zou in China blijven. En uiteindelijk is het toch... Maar goed, we gaan iets positiefs doen. Gisteren hadden wij WWWW. Ja. En toen hebben we gepraat, Egbert en ik, met Evert. Van het Broodjeshuis op de Knip.
1: Okay.
0: En inmiddels is voor heel Elburg wel bekend. Het Broodjeshuis is verkocht. Evert en zijn dochter en alles. En die hebben het verkocht aan het hotelletje in Elburg.
1: Dus okay, per
0: 4 januari, nou ik weet niet of het leuk is, maar in ieder geval, Evert was heel blij. 4 januari is de laatste dag voor hem. En daarna gaat het Broodjeshuis gaat beginnen. En die gaat, dat is wel een leuk verhaal, die komt waarschijnlijk volgende week in de uitzending.
1: Nemen ze dan een broodje mee?
0: Die gaan iets anders, want we hebben geen ijs, geen visboer meer in de stad. Hè?
1: Dus nee, gaan, die staan bij ons, de visboer.
0: U gaan zoiets creëren weer op de knippen met vis en alles dingen meer onderhand. Dus ik vond het heel leuk gesprek trouwens.
1: Oké. Okay.
0: Dus ja, nou goed, we gaan het meemaken.
1: Oké, okay, ik heb nog even een bericht binnengekregen. De pest is dus inderdaad niet uitgebroken, maar er is inderdaad iemand in het lab die een reageerbuis met het pestvirus per ongeluk heeft gebroken. Dankjewel.
0: Wie zegt dat nu weer?
1: Ja, zegt jouw partner.
0: Mijn partner.
1: Die weet er alles van.
0: Die houdt echt goed bij, hè?
1: Ja.
0: Nou, oké. Jij mag muziek draaien.
1: Ja, Shut Your Eyes. Snow Patrol.

0: Ja.
1: Ja.
0: Wat, ik zit hier iets te lezen, dat kan ik me helemaal niet meer voorstellen, zeg hij.
1: Daar geloof je ogen niet.
0: Nou ja, we gaan inderdaad nog steeds over de huppelepup, een heleboel letters bijeenkomst. En er wordt inderdaad, naar schatting voelen, 442.000 B-plus mensen in Nederland zich psychisch ongezond.
1: Wacht even, ik kan het even niet volgen. Er zijn een heleboel mensen die zich psychisch niet gezond voelen in Nederland.
0: 442.000 B+. B+, hè, dus dat is...
1: Wat is B+?
0: Nou, B en nog wat.
1: Dan ben je homo of...
0: Ja, uiteraard.
1: Waarom noem je dat nou weer B+?
0: Ja, dat verzinnen ze allemaal. Ja. Dus omrekeningen... het zal allemaal wel. Ik vind het heel zot woorden allemaal aan het lopen. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Daar kunnen andere mensen weer overheen houden.
1: Ja, ik begrijp het nooit zo, weet je. Volgens mij is het de bedoeling dat we van elkaar houden. En... Ja, weet je, of wie dat nou is, wat maakt dat nou uit?
0: Nee, inderdaad.
1: Maar goed, ja, ik denk zo en niet iedereen denkt zo.
0: Nou, ik denk jij bij Tom de Nooier een keer op visite moet.
1: Tom de Nooier van die geweren? Dat durf ik niet naartoe.
0: Oké.
1: Dan kom ik nooit meer helemaal heel eruit.
0: Oké, we gaan niet meer over Tom de Nooier praten. We gaan straks in de tweede helft gaan we over Israël praten.
1: Oh, jij zegt het. En over Fleetwood Mac.
0: Oké, zo prima. Hoe ver zou zijn nog wel even bezig natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat heb jij nog meer op nieuws staan?
1: Eens even kijken. Wat zal ik nog even verklappen?
0: De drie recreatieparken van... die blaaskikker, die hebben 27 miljoen opgeleverd.
1: Ja, Peter Hillis, hoe is het daar? Maar wat is het nu? Want het is klaar met die parken. Nee, Wanneer gaat hij de bak in? Dat willen wij weten.
0: Nee, goed, het is een ander verhaal. Het ging nu over drie parken die gesloten waren. Die zijn verkocht en die zijn uiteindelijk voor 27 miljoen verkocht.
1: Ja, dat is veel te weinig, denk ik, of niet?
0: Ja, dat weet ik niet. Als ik die oude troep zag staan, ook in de televisie, vond ik het ook een oude bende.
1: Oké.
0: Dat word je niet echt enthousiast over, denk ik. Maar goed.
1: Maar er is al een paar jaar niks meer gebeurd, hè, op die parken. Dus dan onderhoud je het ook niet. Dus dan schiet het ook niet heel erg op.
0: Nee, ik kan je afvragen of het überhaupt onderhouden werd op de juiste manier. Maar goed, het is een ander verhaal. Maar goed, inderdaad, ja.
1: Ja, maar ik denk dat onderhoud, als je die dingen niet verhuurt, dan gebeurde niks daar.
0: Nee, je weet ook niet in hoeverre het eigen grond is en weet ik wat allemaal of gepacht is. Dus ik weet al, maar ik interesseer me niet zo gek veel. Ik zou nooit op zo'n park. Alhoewel, heel veel mensen hebben er wel altijd op genoten. Hier in Elburg had je ook.
1: Leuk op zo'n
0: binnenhuis
1: park, joh.
0: Had je er ook, ja, is dat zo?
1: Lekker overzichtelijk. Zo'n lekkere caravan. En dan hebben allemaal dezelfde kippenleren bank. En dan ga je naar dat centrale gebeuren. De kinderen kunnen lekker zwemmen en jij bestelt een patatje.
0: Nou, dat is, kijk,
1: hoe overzichtelijk kan het zijn?
0: Dat is wel het meest ideaal natuurlijk. Als je een gezinnetje hebt met kinderen, dan is zo'n park perfect.
1: Ja.
0: Want die kinderen zie je gewoon niet meer.
1: Nee.
0: Dat is, en je hoopt dat er voldoende toezicht bij de zwembaden is en alle soort dingen. Dus dat kan ik wel voorstellen, ja.
1: Ja, nou ja, goed.
0: Maar goed, we gaan er denk ik uit. Hè, met,
1: ja, we gaan er even uit. Ik zal het even overnemen.
0: Moon
1: met het nummer van Sting. Heb jij geluk, hoef je er niet zo lang naar te luisteren. En dan zijn we zo weer terug.

0: of a sinner. In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken en de onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en Urk 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Ja, we zijn weer terug. Het tweede uurtje van Ellen versus Rob. Wat jij?
1: Ja.
0: En wat heb ik meer te zeggen? Ik weet het eigenlijk niet. Ik zit eventjes... ik wou eigenlijk wat over Israël zeggen. Maar toen schoot ik eigenlijk te binnen van... Goh, ik ga niks over Israël zeggen. De Gaza, het is schandalen voor woorden. Maar toen denk ik van ja, goh, waarom is het eigenlijk ontstaan? Dan ben ik ze op internet gaan zoeken. En daar wordt nooit meer over gepraat. Maar in 7 oktober is dan... door die Hamasenen, hoe heet die mensen? Die mensen van
1: de Hamas.
0: Hamas, ja.
1: Ja.
0: Die ze hebben een inval gepleegd in vanuit de Gazastrook Israël in. En toen zijn er in een paar uur tijd zijn er 1195 Israëli's gedood. En dat vergeten we, dat is de aanrijding door het hele gebeuren en alles zit. Ik sta er niet achter wat er nu gebeurt allemaal. Want eigenlijk moet ik je stoppen met het hele verhaal. Maar goed, ik vind ook dat er wel eens een keer gezegd mag worden. Van ja, de reden waarom Israël zo vreselijk kwaad is. Dat er 1200 mensen dood waren. Van nog een keer 255 mensen gevangen genomen waren. Als gijzelaar naar Gaza. Dus wat dat betreft.
1: Ja, maar het is natuurlijk al.
0: Dat zijn we vergeten, hè?
1: Ja, maar. Het is natuurlijk al eindeloos aan de gang, hè?
0: Ja oké.
1: Dat was een vreselijk ding. Maar daarvoor, het is nooit rustig daar geweest, nee, volgens mij.
0: Klopt, ja.
1: En nu is het helemaal verschrikkelijk. Weet je dat ik vaak niet meer kijk?
0: Trek het
1: niet gewoon.
0: Ja, oké, goed. Maar dan, hoe noem je dat? Steek je zand in de... Nee, maakt het niet zo
1: ja,
0: uit.
1: Ja, maar ik help er toch niemand mee door ernaar te kijken. Ik word er helemaal verdrietig van.
0: Heb jij een idee hoe... Nee, laat ik het anders zeggen. Ik zat even te kijken van wat er nou allemaal... vandaag een aantal jaren geleden teruggekomen. Toen kwam ik Elisabeth Taylor tegen.
1: Ja.
0: 6 oktober 1991. Weet je hoe vaak die getrouwd is?
1: Ja, een keer of 9.
0: Ja, is dat zo?
1: En ook een paar keer met Richard Burton, volgens mij.
0: Oké, nou, in ieder geval 6 oktober 1991 trouwde ze voor de 8e keer met Larry Fornteschi of zo, een bouwvakker.
1: Nou, hoe vaak is ze getrouwd geweest dan?
0: Dit was 6 oktober 1991 was de 8e keer.
1: Nou, zat ik er aardig in de buurt,
0: dus,
1: hè?
0: Dus daarna zal ze al een paar keer getrouwd zijn geweest. Dus dat leeft hij nog? Nee, die leeft niet meer, hè? Ofwel, ik weet het eigenlijk niet. Maar goed, dat was inderdaad wel een leuk weetje eigenlijk. Ik ben eventjes verder gezocht.
1: Ja, ik heb ook nog wat te vertellen vandaag.
0: Nou,
1: mijn hond is jarig.
0: Ja, hond is jarig.
1: Ja, we hebben helemaal niks gedaan met Dierendag. Omdat
0: 6 oktober,
1: dat natuurlijk eerst gisteren viel.
0: Eergisteren, ja.
1: Ja, dus dat werd hem niet. Ook
0: waarom
1: voor de
0: niet?
1: Uitzending niet.
0: Waarom niet?
1: Omdat ik een uitzending had over alpaca's. En ik heb aanstaande donderdag over gehandicapte katten.
0: Oké.
1: Dus dat was hem niet zo. Maar vandaag
0: je hebt
1: is
0: thuis
1: mijn...
0: toch wel iets voor de beestje gedaan?
1: Hè?
0: Je hebt thuis toch wel iets voor de beestje gedaan?
1: Maar dat is
0: veel
1: elke dag dierendag.
0: Oké.
1: Het is... ik heb wel voor de gezongen. Terwijl ik niet kan zingen.
0: Nou, dat zal ze blij
1: die
0: mee
1: zat,
0: geweest
1: zat
0: zijn.
1: Die zat met haar oren zo. hou op.
0: Hey, we hebben een hele tijd al niks meer van Annemarie gehoord.
1: Ja.
0: En toen zat ik van de week zat ik in de auto, verleden week in de auto. En toen hoorde ik, hey, dit is Annemarie.
1: Ja.
0: En dat was gewoon een nieuw liedje wat ze uitgegeven. Ik vond hem wat minder, maar goed, dat maakt niks uit. Zullen we even luisteren?
1: Ja, ik ga straks Demon draaien.
0: Daar komt hij dan.
1: Dus dan we doen twee keer Annemarie dit uur.
0: Perfect.

0: Ja, ik zat
1: ik
0: even.
1: Vind het wel een mooi liedje.
0: Ja, mooi.
1: Ja.
0: Oké. Ik vind, kijk, Demon en zo, er zit wat maar ga je straks draaien. Er zit wat,
1: straks even Demon voor je draaien. Jawel, maar goed, weet je, als jij een concert brengt met je nummers, kan je niet alles in up-tempo.
0: Nee, dat klopt.
1: Zul je een beetje moeten wisselen tussen een ballad en een Demon, zou ik maar zeggen.
0: Maar goed, prima. Ik ben het met je eens.
1: Nou.
0: Ik geef je het geef toe. Ik zat even te lezen, een stuk te lezen over de IPO-voorzitter Adema. Vergoeding provinciale, provinciale politici moeten omhoog. Wat is dit allemaal weer, zeg? Het gaat allemaal slecht en we gaan de mensen aan de regering gaan we weer meer geld geven. Nou, het zal aan mij liggen. Ik zie het allemaal een beetje verkeerd. Het is in ieder geval nee, ga ik niet over vertellen, want daar gaan alle mensen over praten. Dat doen we niet.
1: Oké, nou dan ga ik vertellen over de tribute van Fleetwood Mac afgelopen vrijdag. De Cosmic Carnival, zo heette zij. Dat is best een behoorlijke band die tot finale hebben geschopt bij de Tribute Battle of the Bands. En die zijn een tour begonnen. En ik heb wel meer tribute bands gezien, maar zij doen het wel op een hele gave manier.
0: Mm-hmm.
1: Zij hebben het album Rumors. Ik denk niet dat jij daar ooit van gehoord hebt. Nee. Maar dat is echt een... Ja, eigenlijk hoort dat bij je algemene ontwikkeling.
0: Is dat zo?
1: Dat je dat moet weten. Ja, okay. Eigenlijk wel. Als uitgangspunt voor hun tour. Zij gaan nog iets verder. Ze spelen ook nog wel wat andere nummers. Maar wat zij proberen is zo dicht mogelijk bij de band te komen. Zoals ze live speelden.
0: Ja.
1: En daar zijn ze... Ze hadden één nummer echt niet normaal. Dat ik dacht van ga door. Maar goed, toen was het pauze. Jammer.
0: Tijdens de pauze bedoel je?
1: Nee, het nummer voor de pauze. Echt waanzinnig. En wat wel leuk is, zij hebben steeds een stukje film van een van de bandleden. En wat foto's. En nou, die laten ze dus wat vertellen. Dus dat hebben ze op een echt op een goede manier gedaan. En toen dacht ik van nou, zij zijn net hun tour begonnen. Dus kijk even als je fan bent van Fleetwood Mac. Want een vriendin van mij die zei laatst, ja lekker dan ga je naar zo'n fake band kijken. Ik zei, nee, weet je, zij treden niet meer op. Dus ja, als je fan bent, dan is het natuurlijk toch wel heel leuk. Dus Cosmic Carnival, die scoort hoog. Er zijn nog drie tribute bands. En dat is Mirage en de Fleetwood Mac Affair. Die ken ik niet. Zelf heb ik hier in Veluvine Gold Dust Woman gezien. Die brengen een eerbetoon aan de twee zangeressen. Ja, en er schijnt een internationale band te zijn. Rumors of Fleetwood Mac. En de drummer van de band die heeft zelfs gezegd dat zij fantastisch zijn. Maar goed, die treden niet op in Nederland. Aanrader. Dus echt leuk.
0: Ja.
1: Als je kaartjes voor kan krijgen, doen. Bijzonder.
0: Gewoon even internet inkloppen en dan komt vanzelf.
1: Ja, ze zullen ook hier in Zwolle komen. Ik was even in Wageningen omdat ik met een stel vriendinnen die eigenlijk uit het gebied komen waar, tenminste nog steeds wonen, waar ik vandaan kom.
0: Ja.
1: Maar echt een aanrader. Heerlijk. Even lekker ouderwetse muziek. Dus dat.
0: Oké. Wat hebben we nog meer?
1: Nou, niks. Ik ga even een nummer draaien van Fleetwood Mac en dan niet van het album Rumors. En ja, daarna heb ik nog veel meer te vertellen. Wist je dat familiediner stopt? Kijk je daar wel eens naar?
0: Familie? Nee, daar kijk ik niet naar. Nee,
1: ik ben verschrikkelijk afgelopen zondag maar naar mijn familie gegaan die ik 30 jaar niet heb gezien. Ik denk, Bert gaat mij niet meer redden, dus dan moet ik het toch maar zelf doen.
0: Oké,
1: ik vind dat een wereldding. Even een tribute, kleine tribute van mij aan Fleetwood Mac. Family Man.
0: Oké.

0: Family Man. Dat is de tweede keer Fleetwood Mac, hè?
1: Ja, dat heb ik speciaal gedaan. Omdat ik natuurlijk naar de tribute ben.
0: Om een beetje mij te blazen. Oké, goed. Hey, ja. Hoe zit het met de beste zangers? Volg je dat nog een beetje?
1: Nee.
0: Hoe moet dat
1: erg,
0: dan?
1: Hè? Ja, ik weet het niet. Ik heb het niet. Ik voel het niet.
0: Oké. Maar
1: ik kijk naar Clarkson's Farm.
0: Wat is dat dan weer?
1: Nou, dat ga ik zo vertellen.
0: Oké, nou begin daar dan maar even over.
1: Nee, ik wou eerst even wat vertellen over... Dit vind ik wel mooi. Dat Facebook je leven kan redden. Jij niet gedacht? Een Britse vrouw is gered nadat ze een nier heeft gekregen van iemand die ze niet kende. Ze had een wanhopige oproep op Facebook geplaatst en kreeg een reactie van een onbekende man die een perfecte match bleek. Dat is namelijk het punt. Ze had 10 jaar geleden een harttransplantatie ondergaan. Ja. En daar moest ze medicijnen voor slikken om ontstekingen te remmen en weet ik het allemaal. Maar die medicijnen bleken schadelijk voor haar nieren.
0: Ja.
1: En dan ga je eerst bij je familie kijken. En ja, dan moet er wel een match zijn, anders heeft dat geen zin. En die was er niet. Dus zij heeft een echt een paniekboodschap de wereld ingestuurd. En dan denk ik, er is nog hoop, hè?
0: Ja, zeker.
1: Mooi, hè?
0: Het is toevallig een onderwerp wat ook bij goede tijden, slechte tijden op dit moment loopt.
1: Vertel. Met een, daar kijk jij naar, hè?
0: Met de lever. Die waar niemand had eigenlijk een match. En toen kwam er wel een match. Maar degene die een lever moet hebben, die kan haar wel doden. En andersom, dus ik weet hoe het allemaal af gaat lopen. Maar in ieder geval is het wel ook inderdaad het verhaal van, ja, het moet een 100% match wezen. Anders kan het gewoon niet.
1: Nou, weet je wat ik ook een beetje de boodschap vind? Als jij in nood zit, hè, en je houdt dat voor jezelf, dan weet ook niemand hoe die je helpen kan.
0: Ja, klopt.
1: En het mooie is, als je nou zo'n bericht eruit knalt. Ja, ik weet niet of dat de gelukkigste plek is, Facebook. Maar goed, wat maakt het uit?
0: Nou ja, goed, dus de hele wereld het leest, is prima.
1: Ja, en je krijgt uiteindelijk daardoor een donor. Vind ik dat dus prachtig.
0: Ja.
1: Ik zal ook nog even iets vertellen over een familie die wat minder fortuinlijk waren. In de Amerikaanse stad Fort Lauderdale. En ik zie dat helemaal voor me, hè. Is in korte tijd 2 keer een kraan op een huis gevallen. Nou, er was een kraanwagen die was daar nodig. En die was gekanteld en op het gebouw beland. Nou, daarna gingen ze dus dat bergen, dat voertuig. Dat eerste ongeluk moet ik even uitleggen. Dat gebeurde aan het begin van de ochtend toen ongediertebestrijders een tent over het huis wilden plaatsen om termieten uit te roeien.
0: Ja.
1: Nou, en die stempels van die kraanwagen, die begraven het. Dus daardoor viel die hele arm op het dak. Nou, om de kraan te bergen ging het weer mis. Dit keer was het waarschijnlijk dat de last te zwaar was. En die draagarm van die nieuwe kraan, die boog door. Dus die kwam ook terecht op het dak van het huis.
0: Maar staat het huis nog?
1: Ik weet het niet. Ik weet ook niet. Ik hoop dat ik volgende week krijg. Derde kraan ligt erin. Ik weet het niet.
0: Dat doet me denken aan een paar jaar geleden. Die brughelp die op het water gehezen is. Volgens mij was dat in Alphen of zo. Die ook omviel gegeven ogenblik.
1: Ja, vreselijk.
0: Ja,
1: hoe stom is dat? Ja, je baalt wel natuurlijk, hè?
0: Dat was juist Alphen aan de Rijn volgens mij. Ja. Of in ieder geval daar in een van die plaatsen.
1: Maar weet je wat natuurlijk ook een keer een ding? Wie is verantwoordelijk dat jouw halve huis gesloopt is?
0: Ja, degene die erop laat vallen.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, maar daarmee is je huis nog niet zo snel gemaakt.
0: Nee, klopt. Ja, er staat een ezelbruggetje, of een weet ik hoe je het noemt. Maar goed, er staat in Elburg, staat er in de Beekstraat, is er in volgens mij 7 jaar geleden een brand geweest op Koningsdag. Nee, op Koningsdag, oud opnieuw. En dat huis is helemaal verbrand. Dat is gesloopt ook.
1: Ja.
0: En inmiddels gebeurt er helemaal niets. Gewoon een kale plek, midden in de stad.
1: Ja.
0: En dat duurt 7-8 jaar. En ja, er is wat er nou precies aan de hand is, weet niemand. Het zal iets met verzekering of weet ik wat te maken hebben.
1: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Dat is, dus je moet echt niet blij te wezen dat je, dat je verzekerd bent, prima. Maar dat het dan 5, 6, 7 jaar duurt voor het huis weer gebouwd is, dat is natuurlijk heel eind.
1: Laat die termieten dan maar zitten, eet dat, hè?
0: Daarom.
1: Nou, dan hebben we nog Christa, waar we het vorige week over had.
0: Christa
1: Pike, die de doodstraf kreeg.
0: Die is,
1: nou, die ligt nog steeds op de intensive care. Zij overleefde dus die doodstraf. En nou, ze is zwaar verwond aan haar armen. Dat zei ze ook, hè, dat ze daar pijn had.
0: Ja.
1: Nou ja, goed. En het verhaal is nu, als ze herstelt, gebeurt dat misschien niet volledig. Het zou heel goed kunnen zijn dat er ja, dat ze geestelijk onbekwaam is als ze hier uitkomt. Ja, nou, dat is dan helemaal lekker, of
0: ja,
1: niet dan?
0: Het verhaal ging wel dat als zij er toch uitkwam, dat ze toch weer de doodstraf zou krijgen. Want dat, ja, daar gaat weer, een aantal jaren overheen. Maar, ja, maar als zo'n vrouw geestelijk niet meer... Dat kunnen ze mij ook nooit meer doodstraf, dan houdt het gewoon op. En
1: want,
0: dan,
1: want als jij nou nog zegt dat je dood wil, dan zeggen ze... Nou, dat kun jij niet meer beslissen. Nee, dus klopt, dat wordt het niet.
0: Ja, dus het wordt een heel, heel interessant verhaal. Maar daar heeft waarschijnlijk die schreeuwlelijk in Amerika wat over te vertellen.
1: Wie?
0: Hoe heet die? Hoe heet die man ook weer? De president.
1: Oh, gaat die het bepalen, denk
0: nou,
1: je?
0: Nou, die bepaalt toch alles?
1: Nou, die heeft ook al bepaald dat iemand voor een vuurpeloton komt. Die een aantal Amerikanen. Dus dan kan zij er wel even bij gaan staan.
0: Moet ik erbij zeggen, oké, ik ben geen voorstander van de doodstraf. Maar als ik toch dood ga, dan zou ik liefst voor een vuurpeloton komen dan een dingetje in Marren. Want je weet nooit dat het goed gaat.
1: Nee, dat blijkt
0: dan nu. En een vuurpeloton, er staan er 5 of 6 mensen voor je. En garandeert er eentje kan raakschiet.
1: Nou, ik weet ook niet of dat allemaal goed gaat.
0: Ja, goed, dan is dat beter dan al die chemische toestand in je lichaam.
1: Nee, nou, dan hebben we nog het gevalletje van die Fly Dubai. Of Fly Nooit meer Dubai piloot. Het idee was, maar dat schijnt wel bekend te zijn nu, hè, dat hij die vlucht wilde laten neerstorten op de luchthaven van Tel Aviv. Nou, daar heb ik gestaan. Dus ik weet hoe dat er daar uitziet. En nou ja, hij beraamde dus die aanslag al voordat hij startte bij die luchtvaartmaatschappij. Dus hij is hier al heel lang mee bezig.
0: Ja, maar goed, daar hebben we het de vorige keer ook over gehad volgens mij. Je kan je afvragen waar die screening van die piloten zijn.
1: Ja, ik weet het niet.
0: Een tijdje geleden is ook geneuzel geweest dat piloten te veel dronken, of sommige piloten dronken achter het stuurtje zaten. Nou, daar hebben ze dan opgehaald. Maar goed, psychisch moet je natuurlijk ook. Ik zou me niet meer lekker voelen in zo'n vliegtuig. Nee. Als je dat weet, dat dat kan gebeuren.
1: Nee, maar
0: en
1: ja.
0: Ik nog mazzel dat die andere piloot die het stoel heeft nog kunnen, die deur nog kunnen openen. Want anders was het spul naar beneden gegaan.
1: Ja, en dat was natuurlijk ook zijn bedoeling.
0: Ja.
1: Dat had hij bedacht. Ben Gurion heet dat, die luchthaven in Tel Aviv.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Jongen. Nou goed, dus daar slaan. Maar die captain is alweer te aanspreekbaar.
0: Ja,
1: hè?
0: Die is aanspreekbaar.
1: Die heeft ook iets gezegd.
0: Die heeft het een en ander gezegd, ja.
1: Ja, onvoorstelbaar.
0: We gaan even luisteren naar mijn nieuwe vriendin. En dat is Zoe van de Beste Zangers.
1: Oh ja, jij kijkt wel gelukkig.
0: Ja, ik af en toe kijk. Nou, ik gooi in herhaling. En dan wat ik niet mooi vind, dat verdwijnt gewoon.
1: Oké. Okay.

0: Zoe Livee. Nou goed, ik kan dus niet met de beste, over de beste zangers met jou praten, want je kijkt niet meer.
1: Nee, maar jij kunt toch gewoon er zelf over praten? Ja, ik vertel, je bent toch ook niet mee geweest naar het concert van Fleetwood Mac?
0: Nee, gelukkig niet.
1: Dan kun jij gewoon wat vertellen en dan zeg ik wel van leuk, jammer dat ik het gemist heb. Kan ik nog nakijken?
0: Ik ga woensdag ga ik naar Delicio.
1: En wat is dat? Oh ja, je gaat koken. Ja,
0: nee, dat is pas met de kerst. Oh. We gaan alle nieuwe hapjes van hun proeven.
1: Oh, wat heerlijk.
0: Dus morgen is dat trouwens. Dus dat is wel best wel lekker. We zijn uitgenodigd. Dus ja. En wat? Ik weet nog niet eens meer wanneer. Volgens mij ga ik ook nog naar een New School toe ergens in deze dagen. Maar goed, gaan we zelf van mee. Vanzelf
1: doe maar weer. Nou, we zouden het nog heel even over Paulien hebben. Hè? Paulien Cornelissen. Joep van 't Hek, die stond op het internet. Toen dacht ik, nou, als Joep iets aan je opdraagt, dan heb je het toch wel gedaan. In het televisieprogramma Eva, dat heb ik dus gemist, trok hij een zelfgeschreven videografische column aan haar op. Nou ja, wat wel even leuk is, paar dingetjes eruit halen. Hij deelde onder andere dat zij zijn favoriete columnist is. Van 't Hek noemde Paulien zijn absolute favoriet, omdat ze altijd schrijft over iets wat ik niet verwacht. In klare of juist onklare taal. In woorden die soms nog een paar dagen blijven hangen. En dan heeft hij het over een onverdraaglijk gevoel. Toen hij de ochtend na haar overlijden haar foto op de voorpagina van de krant zag staan, raakte hem dat hard. Ik wist dat dit het was. Ze komt nooit meer terug. Een onverdraaglijk gevoel. Vond mooi.
0: Ja, zeker.
1: Dat zelfs is, Frits Spits heeft ook een soort ode gemaakt. Het is toch wel heel bijzonder. Vind het eigenlijk wel mooi. Weet je, ik herken me natuurlijk niet in Paulien, want wat zij deed, daar kom ik niet in de buurt. Maar ik heb het wel vaak met woorden.
0: Ja, en is dat
1: Frits
0: zo?
1: Spits had dat natuurlijk ook, hè? Taalstraat, waar komt een woord vandaan? Hoe zit dat? Ja, vind ik ook interessant. En ik vond haar geweldig. Dus ja, jij vindt het lastig om er te zien dus.
0: Nou, lastig. Maar nee, dat maakt me niet zo. Ik ga extreem te huilen achter de tv. Maar het blijft mij een beetje een raar situatie. Dat je die misschien ziet. Oké, prima. Dat je wel ziet, duidelijk. Maar laat er even in de eerste begin even een tekstje eronder lopen. Van goh, bla, bla, bla. Maar daar wordt helemaal niks meer, er geen aandacht aan besteed. En ik denk dat lastig is.
1: Ja, ik ga er een beetje vanuit dat iedereen het onderhand wel weet.
0: Ja, weet ik niet. Weet ik niet. Er zijn heel veel mensen die onder een steen lopen wonen, zoals jij en ik.
1: Jawel, maar goed, ik weet wel dat Paulien is overleden. En ik vond het juist wel een mooi eerbetoon aan haar.
0: Ja, nee, ik zeg niet dat het niet goed, maar ik zou altijd even wat onderzetten van jongens. Deze uitzending is eerder opgenomen nadat Paulien is overleden of iets dergelijks. Zou ik er altijd bij zijn. Maar ja, wie ben ik?
1: Ja,
0: ken jij nog Poetsenmond?
1: Hè?
0: Ken jij nog Poetsenmond?
1: Poets je mond.
0: Ja, het
1: poets je
0: heet
1: tanden.
0: Nee, poets je mond. Die Catalaanse separatistenleider. Nee. Die is 10 jaar is die veroordeeld. En nu mag je weer Spanje in. Maar keer poets je mond niet.
1: Nee.
0: Hier is zo geschreven. Poets je mond.
1: Oh, dit is een poets je mond. Spreek je het zo uit?
0: Nou ja, het klinkt wel zo. Dus daarom kan
1: dat
0: weten.
1: Dat is mama appelsap heet dat. Hè? Okay. Ken je dat?
0: Nee.
1: Dat je... Dan worden er liedjes gedraaid.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld een nummer van Michael Jackson. En dan lijkt het net of hij zegt... Het is nu even onzin, maar eet een stukje appel. En als je eenmaal dat weet... Dan hoor je niet meer wat hij origineel zingt. Dat is heel erg grappig. En dat is volgens mij in een van de radioprogramma's... Wordt daar altijd naar gezocht. Naar bepaalde stukken. Dat je denkt, oh ja, dat kan je ook nog verzinnen. Dat hij dat zingt.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Okay.
0: Maar goed, ik ben zo goed. Ik denk, hoe kan ik die naam uitspreken? Zodat iedereen iemand op een praatprogramma zei. Hij heet gewoon Poets je mond.
1: Poets je mond.
0: Poets je mond.
1: Ik vind het een goeie.
0: Maar goed, hij mag weer terug naar Spanje toe.
1: Oké.
0: En wat de achtergrond is, maakt allemaal niet zo gek van uit. Maar goed, de regering van Spanje was kwaad om.
1: Oké.
0: Okay. Het
1: heeft 10 jaar geduurd.
0: Ja, het heeft 10 jaar geduurd, ja. Of zoiets dergelijks. Dat
1: en
0: is,
1: nu gaat het weer goed.
0: Oké.
1: Okay. Nou, laatste berichtje over Paulien. Ik zag een... dat vond ik trouwens wel heel erg leuk. Een tekening op het strand van haar. En die worden gemaakt door de strandharker. Ik denk, hoe bedenk je dit? Die maakt grootschalige tekeningen op het strand... door patronen en beelden direct in het zand te harken... En nou ja, wat hij dan zelf zegt, zijn werken ontstaan op het ritme van het landschap en verdwijnen weer door de wind en het getij. Nou, hij maakte echt hele grote tekeningen, onder andere van haar. En je kan, als je dit leuk vindt, het even opzoekt, zoeken op het internet. Hij heeft onder andere ook Suzanne en Freek, een monumentaal zandportret, zichtbaar voor één getij. Hè, want daarna houdt het natuurlijk op. Als het vloed wordt, dan...
0: is weg.
1: De mammoet, een prehistorisch dier natuurlijk. En een boodschap in het zand. Dat is een tekst die leesbaar werd vanuit de lucht. Dus ik vind het wel heel erg origineel. Ik vind het ook best wel knap. En als je dat portret van Paulien, dan heeft hij dus zo'n hark. En dan heeft hij precies dat haar zo te pakken. Ja, ja. Dus ja, het is heel leuk om eens even op zijn website te kijken.
0: Dat is een echte kunstenaar.
1: Ja, de strandharker. En ook wel mooi. Daar moet ik altijd wel om lachen. Ik ben natuurlijk fotograaf. En ik vind het eigenlijk wel eens prima dat bij mij alles digitaal wordt opgeslagen. Het gevaar is natuurlijk, als je dat niet dubbel doet en de boel crasht, dan heb je niks meer. Maar als je schildert, dan heb je op een gegeven moment een hok vol met...
0: rotzooi?
1: Ja, oh nee, nou ja, dat. Staan.
0: Ja, je kan geen kant op.
1: Daar heeft hij geen last van. Nee. Dus op een gegeven moment, ik denk dat hij een foto maakt en daarna wist het getij het allemaal weer uit.
0: Ja, leuk.
1: Nou, voelt wel mooi.
0: Wat voor muziek gaan we draaien?
1: Nou, Dua Lipa dacht ik
0: een keer. Oh, dat is een goeie.
1: Be the one, red jij wel, hè?

0: heb nog even een oproepje voor iedereen die ruzie heeft in zijn familie.
1: Ja.
0: Bert, die dat al 25 jaar doet.
1: Bert?
0: Bert van Leeuwen.
1: Oh, Bert van Leeuwen, ja.
0: 25 jaar heeft hij het familiediner gepresenteerd. En weet je wat erg is? Ik kijk daar altijd naar.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, ik vind het verwonderlijk. En dat meen ik echt serieus. Dat je ruzie kunt krijgen om een kroket. Er zijn echt dingen dat je denkt, waar gaat het eigenlijk over? En zo boos bent. En dan uiteindelijk toch 's avonds in die limousine stapt.
1: Ja, maar dan is misschien net op dat moment, nou oké, dan ben je over die drempel heen.
0: Ja, ik weet niet wat het is. Maar goed, ik had mijn familie ook al heel lang niet gezien.
1: Heb jij nooit met iemand ruzie gehad?
0: Tuurlijk wel. Ja. Maar
1: en,
0: niet...
1: Die ontwijk je dan helemaal? Of
0: nou, stel dat ik ontzettende... Ik vind dat ik daar gelijk aan heb. Dan hoeft het voor mij niet meer. Maar dan maakt me er ook niet meer boos om. Dat is dan wat het is. Dat heeft zelf, even tijd nodig natuurlijk.
1: Dat heb ik zelf ook wel. Als ik gemelijk ergens niet over eens ben. En denk nou, stik maar. Maar daar doe ik er ook geen moeite meer voor. Maar als er dan een... Eén moment weer naar me toe komen, zal ik niet zeggen, want ik wil niks met jou te maken hebben.
0: Dus als ze met de sorry limo komen, dan stap jij er wel in.
1: Dat vind ik zo. Nee, natuurlijk ga je niet in een sorry limo zitten. Nee, natuurlijk niet. Dan moet ze naar mij toe komen. Ik zal niet.
0: Ja, maar dat vind ik altijd zo grappig. Weet je, dat is precies wat er aan de hand is. Hè, het is, ik heb het niet gedaan, dus laat die ander maar bellen. Ik hoor mensen ook zeggen, ik ben de moeder, dus het kind moet eerst de stap maar zetten.
1: Dat maakt me allemaal niks uit.
0: Nee, maar dat gebeurt allemaal. En dan denk ik, wat een geouwe hoor, joh. Het is best wel erg dat je het zo ver laat komen dat Bert met een cadeautje bij je op visite moet komen om het weer te...
1: Het kan raar lopen. Mijn broer had ik volgens mij 15 jaar niet gezien. En de eerste beste keer dat ik hem weer zag, hebben we nooit ruzie gehad. Absoluut niet. Hij was 10 jaar ouder dan mij. En de eerste keer dat ik hem zag was op zijn begrafenis.
0: Ah ja, dat vind ik ook best wel erg.
1: Ja,
0: nou ja, weet je, mijn ouders leven niet meer. En mijn moeder had een broer. Mijn vader was alleen. Dus ik heb heel weinig familie. En nou was er iets in de familie waar ik wat opheldering over wilde. Laat ik het maar even zo zeggen.
1: Je bent te nieuwsgierig.
0: Ja, dat ga ik toch niet zeggen. En hoe heet het? Toen heb ik mijn nichtje gebeld. En toen kwamen we eigenlijk zondag, was ik daar, tot de conclusie. Ik zei, wanneer ben ik voor het laatst hier geweest? En toen zei ze, nou, toen wij trouwden. En dat is 34 jaar geleden. Ik zei, wow, dat is best wel erg.
1: Je herkent haar wel.
0: Ja, ik volg haar ook best op Facebook. En de rest van de familie ook. Het erge is dat mijn neef, want ik heb één neef, één nichtje. We hebben allemaal geen kinderen. Alleen mijn broer heeft kinderen. Dat loopt dan soms. Maar mijn neef woont in Zalk. Dus dat is, daar kan ik fluitend naartoe.
1: Ja, daar loop ik naartoe.
0: Ja, maar die zie ik eigenlijk ook niet. Dus dat is best wel...
1: Ben ik in het hele leven nooit familiegebonden geweest. Hoor. Neven en nichten, ja, goed, leuk, maar voor de rest... Ik zal niet op visite gaan. Nu hou ik überhaupt niet verjaardagen en zo. Dat vind ik al ellende.
0: Ja, ik ben ook niet van de verjaardagen. Maar goed, weet je merkt wat wel grappig is als je toch je familie weer ziet... is dat er allerlei herinneringen naar boven komen.
1: Ja, oké, natuurlijk.
0: Maar dat is best wel grappig. Weet je wel, mijn nichtje die zei van... als je nou in de deur stond en je keek naar links, wat zag je dan? Weet je wel? En dat ging over een trommeltje dropjes. En toen zei ze van, ja, daar zaten altijd dropjes in. En soms was die leeg. Ik zei, dat klopt, want dan had ik ze allemaal opgegeten. Nou ja, dat soort gekke dingen. Ja. Of dat we ergens uit eten gingen of weet ik veel wat. Dus het is toch wel heel erg leuk.
1: Ja.
0: Maar goed... Ik heb dus geen ruzie meer. Nou, ik had ook geen ruzie, maar dat. Als je gedoe hebt in de familie en ik heb zoiets van, doe het alsjeblieft. Want dat koppige gedoe met ja maar hij, ja maar zij en weet ik het allemaal. Het leven is zo kort. En als je het dan niet zelf kan, nog één jaartje bij Bert. Dus doe dan even een oproep.
1: Oh, hij gaat nog een jaar.
0: Ja, hij doet één laatste seizoen komt er. Oh, ik weet niet of ze al begonnen zijn, maar ik heb dit net van het internet. Dus,
1: In mijn ogen, deze programma's moeten op een hoogtepunt moeten stoppen. En niet,
0: ik geloof dat er ook minder animo was. Maar de ruzies waren er nog voldoende. Nou, dan heb ik nog even een nieuwtje over Montana Meiland. Die gaat met zijn winkel stoppen.
1: Ja, dat is een paar weken geleden al bekend geworden.
0: Eind 2017. Ja, je hebt er niks over gezegd.
1: Nee,
0: dus ik zal er even wat over zeggen.
1: En waarom gaat ze stoppen?
0: Nou, ze is er een beetje klaar mee, denk ik
1: slecht.
0: Ook. Ja, misschien moet zij dan het familiediner gaan presenteren. Dat kan dan ook nog.
1: Het gaat gewoon slecht.
0: Nee, dat denk ik niet. Zij wilde... daar gaat dan wel... Door de bekendheid van de familie Meiland... Die willen dan continu met haar op de foto. Ik kan me wel voorstellen dat je daar op een gegeven moment... wel een keer spuug genoeg van krijgt.
1: Oh, het is een bijouteriewinkeltje met allemaal rotsen erin. Op het duurste plekje van Noordwijk.
0: Ja.
1: Het gaat gewoon niet goed. Dus overal zijn dat soort winkeltjes. Dus op die manier is het voor de rest geen probleem. Maar wees dan gewoon eerlijk in dat hele verhaal.
0: Montana, kan je ons even bellen?
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Dan kan je het misschien even
1: vertellen. We hebben in Elburg ook weer een winkel die gestopt is.
0: Oké.
1: Die zijn toen hier geweest. De stroopwafelwinkel.
0: Oh, ja. Dat vond ik zo'n leuk idee.
1: Ja, ik weet niet waarom ze gestopt zijn hoor. Ik heb wat geruchten gehoord, maar dat maakt niet zoveel uit. Maar ja, is een leuk idee. Ik weet het niet. Voor de zomermaanden is het hartstikke leuk idee. Maar dan gaat geen Elburger gaat er in de winter stroopwafels kopen in de stroopwafelwinkeltje.
0: Tuurlijk ga je wel stroopwafels kopen in de winter. Als, je als die stroop nog warm is, zalig man. Heerlijk.
1: Nou ja, goed zo. Maar er gaat geen Elburg gaat het stroopwafeltje kopen. Daar ben ik van overtuigd.
0: Nou, ik vind het jammer. Maar hij deed toch nog veel meer dingen?
1: Hij heeft lief.
0: De barber het winkeltje, was
1: hij? De barber. Nou, dat is een ander probleem natuurlijk. Want hij was de barber ook. Maar goed, daar had hij een hele goede kapper in zitten. Die heet Kane. Zo heette die kapper.
0: En oh, Kane, maar Kane is voor zichzelf begonnen. Zat hij daar?
1: Ja, ik vuur het hokje, het winkel, het plaatje.
0: Oh, zo is de bal weer rond.
1: Dus hij is denk ik redelijk gelopen. Dus ja, het verhaal is een beetje balletje een beetje rond, denk ik. Ja.
0: Oké, als het weer kerst is, moeten wij een liedje voor hem draaien. Kan je nog herinneren dat hij dat zei?
1: Ja.
0: Dat hij met kerst de hele dag, weet ik veel, niet driving home for Christmas, maar weet ik veel wat. En toen mocht hij een liedje uitzoeken. Toen zei ik, we hebben alleen dat liedje voor kerst. Dat was een leuk grapje.
1: Ja.
0: Nou goed, nog even iets. En dan, wie gaat er een liedje draaien? Jij,
1: ik ben aan de beurt, ja.
0: Ik zag even iets over Egyptische koningen. Als jij vroeger een Egyptische koning was... dan had je blijkbaar je bediendes in de hemel of in de hel. Ik weet niet waar je terechtkomt. Dan nodig. Dus je hele... Gevolg.
1: Moet ook mee.
0: Ja, ik weet niet of ze die mensen vermoorden of gewoon opsloten.
1: Voor mij gingen ze gewoon. Het lijkt mij dus gewoon met z'n allen de piramide ingaan. En de piramide dichter met z'n wordt.
0: Nou, ik vind het toch doodeng. Dat gebeurde bij dat soort koningen of farao's met hun vrouw ook, hè?
1: Is dat zo?
0: Ja, je werd gewoon bij je man erin gejast als je nog leefde. Ja. Dat wil je niet weten.
1: Kan je ook geen discussie meer achteraf hebben.
0: Nou ja, je wordt toch helemaal knetter, jongen. Je wordt gewoon letterlijk vermoord. Maar het idee was nou, dus gewoon dat je...
1: Ik neem aan, ik weet niet of ze vermoord werden. Maar als er gewoon dat heb ik ook gehoord. Die piramide ingestopt wordt. En het wordt dichtgemetseld. Dan is het pikken donker daar. En dan sterf je gewoon voor de honger en de dorst.
0: Ja, maar dat kan wel
1: dat
0: even duren.
1: Dat is heel iets anders dan vermoorden.
0: Nee. Ik kan me voorstellen dat het een idee was om die mensen eerst te vermoorden. En ze dan dood bij hun. Want dat maakt niet uit. Je hoeft pas in de hemel weer...

0: Daar was een programma over, hè, dat het eigenlijk best onmogelijk is in die tijd om die piramides te bouwen.
1: Ja, klopt.
0: Hoe deden ze dat?
1: Veel mensen.
0: Nee, daar geloof ik helemaal niks van. Dat kon helemaal niet.
1: Nee, wie doet het dan? Onze lieve boven?
0: Nou ja, ja. Bijvoorbeeld.
1: Hey, we hebben een probleem eens in Frankrijk.
0: En dat is, oh ja, iemand met een hand eraf, hè?
1: Nee. Het een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld. De wat staat er nou? Apocalypse. Nou, in ieder geval clipsen.
0: Apocalypse,
1: ja. Alleen dan iets anders.
0: Wat een moeilijk woord.
1: En is gestolen weer in een Frans museum.
0: Ja.
1: En weet je hoeveel...
0: Daar moet je niks meer neerleggen.
1: 210 kilo woog het ding is een kunstboek. En hij is gemaakt door 14 kunstenaars. Waar onder andere ook, hoe heet die er? Maakt niet zoveel uit. Maar goed, weg.
0: Ja. Maar het komt allemaal weer terug. Want wat moeten ze met dat boek? Dat kunnen ze ook niet verkopen.
1: Ja, dat weet ik niet meer. Ik vind het weer opvallend dat er in alhoewel wij in Nederland hebben natuurlijk in As hebben toen ook die gouden dingen gestolen. Dus wat dat betreft is het... De kaf is gemaakt door Salvador Dali.
0: Ja, dat is niet verkeerd.
1: Ik mag eerst een muziek draaien, geloof ik. She, ja. Nee, niet de boxer. Nee, She Knows. Nee, Bennett. Daar komt hij.
2: I guess a sailor is a sailor.

0: even over cruises en dat soort dingen meer. Maar er is weer een boot vastgevaren in Zeeland op de zandbank.
1: Hij is niet omgekieperd.
0: Nee, die staat gewoon op de zandbank.
1: Ja.
0: Met 75 man erin, waarvan één iemand in een rolstoel. En die boot is 100 jaar oud. Waarschijnlijk heeft hij geen loods bij zich gehad.
1: Nee, want daar zijn toch heel veel zandbanken. Dat moet je toch een beetje weten.
0: Nou, dat weet ik niet. Maar goed, ik denk dat je gewoon daar loods voor moet hebben. Ook als je zeker met 75 man aan het varen bent.
1: Maar is dit een passagiersschip van A naar B? Dus een soort pont? Een pont voor grote mensen?
0: Ik denk dat het gewoon een rondvaartje is geweest. Zo die foto's zien, dan is het een rondvaartje geweest.
1: Het is ook

0: vaartje geweest. Het is voorbij.
1: Het is, ja, is, het is voorbij. Vast, ja.
0: Komt dat ding nog een keer los?
1: Ja, dat heet eb en vloed.
0: Oh ja.
1: Toch?
0: Eb, nou, dan hadden vloed. Die mensen best even, want dat heb je toch twee keer per dag. Dus dan kunnen ze nog
1: die,
0: even zitten.
1: Die knap nou in de nauw zit, hoor. Als je daar zit in de mist, dan weet ik wat
0: ja,
1: allemaal.
0: Ja, ik kom net ook weer van zo'n boot af. Dus ik vind het helemaal goed.
1: Nou ja, goed, maar het komt altijd alweer goed, denk ik.
0: Ik vond nog weer een berichtje over een ijsbaan. Ik ga Clarkson's Farm ga ik volgende week maar even doen. Daar hebben we geen tijd meer voor. Dus niet dat je denkt dat ik het vergeten
1: wat
0: ben.
1: Is dat
0: doen
1: dan?
0: Doen volgende week. Maar ik heb nog even een berichtje. Er is een ijsbaan in Tilburg. Die heet Irene Wüst. Die kan niet open. En het ijs is gesmolten. Nou ja, voorlopig blijft dat dicht. Wat ik eigenlijk wel bizar vind. Hè? Dat ik denk, het is nog zo warm. En nou zitten we al door met
1: waar is dat, de ijsbaan in Heerenveen?
0: Nee, in Tilburg.
1: Oh, Tilburg.
0: De ijsbaan in Heerenveen heet geen... Die heet Tiof. Dit is de Irene Wüstbaan.
1: Oké.
0: Nee, maar dan denk ik, waarom willen wij nu schaatsen? Dat is hetzelfde als we het hele jaar skiwis willen eten. Doe toch eens iets wat met het seizoen is.
1: Ik zat in Brunei.
0: Kost dit weer?
1: Ik zat in Brunei. Twee weetjes. Dat is de hele dag is het 38, 39 graden. En dat was gewoon ijsbaan.
0: Ja, maar dat vind ik niet goed.
1: Dat vinden me die mensen.
0: Dan zitten we weer over die CO2-uitstoot.
1: Die mensen willen gewoon. Hey, ik heb één korte mededeling nog. Dan ga ik eruit wat dat betreft. Er al eerder over gehad. Ik zoek nog steeds een monteur. Decorette Elburg.
0: Nou,
1: een handige Harry.
0: Roep
1: of
0: het.
1: Een handige Harriette. Maakt niet zoveel uit. Even een telefoon of een e-mail te sturen naar info@decorette-elburg.nl. En we gaan eens kijken of we wat voor jou kunnen betekenen.
0: Nou, hartstikke goed. Ik wou eruit met Annemarie Diemen.
1: Ja,
0: en dan geven wij Ben alle tijd om zich te installeren.
1: Is die nummer lang genoeg?
0: Ja, het nummer is lang genoeg.
1: Oké, nou, een van de eerste liedjes van haar. Hè?
0: Dit vind ik echt een goed nummer. Tot volgende week.
1: Dat ga je niet werken, hoor. Dan valt hij dood.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïnse president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook tientallen panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
4: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Alles. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV. En wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien. Dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden korter in het midden van het land staan. De langste nog op de A6, Lelystad richting Emmeloord. Voor de Ketelbrug een half uur op onthoud. Daar is een rijstrook dicht. Er ligt slachtafval op de weg. Dat wordt opgeruimd. Dat duurt tot in de avond. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht 10 minuten. De N307 Lelystad richting Kampen voor de aansluiting met de N50 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Ja, het is weer zomer, hè?
1: Wie zit er weer? Ja, ja nou, dat is prima, toch een cadeautje weer vandaag. Nou, jongen. Ja. En dat kan iedereen wel roepen, het is niet normaal. Maar ja, in Amerika hebben ze toch ook de Indian Summer. De oude wievenzomer.
0: Ja, maar die hebben we niet af en toe.
1: Dus die hebben we nu ook gehad, duidelijk.
0: Ja,
1: maar dan moet je de gezekte deken weer over.
0: Oh, kijk, rijk mee, hè?
1: Ja, en kou, een stuk kouder.
0: Oh, ik heb je weer bericht nog niet gezien.
1: Ja, een stuk kouder en natter. En maar eind volgende week is het alweer redelijk.
0: Ja, he, het dus, wordt toch weer beter dan.
1: Ja, nou, okay, maar ook of je me nog regen hebben, hè?
0: Jazeker, de grond is hartstikke terug, jong.
1: Ja, je ziet, dat is
0: onvoorstelbaar.
1: Ja.
0: Ja, jong. Nou ja, goed, we hebben weer heel wat op de agenda staan, hè?
1: Ja, want je bent zelfs op de fietsen van het harde naar het gemeentehuis erin. Vraag ik aan jou welk gemeentehuis?
0: Dat hang je niet. Ja, zie dat.
1: Nou, bij ons in Toosen daarop dus.
0: Ja.
1: Want dan wordt bij jou de krant ook smoesjes pas bezorgd, hè?
0: Ja, bij ons wordt het bezorgd, maar in de week waar geen bezorging is.
1: Een donderspans pas.
0: Ja, dat is te laat.
1: Ja. Dat is te laat voor hier.
0: Ja.
1: Nee, bij ons kan een smoesjes, maar ik mag bij de bezorger erin ophalen. Maar ik was gisteren in de stad, fietsing door de stad en toen lagen ze al bij de Primera. Dus ik had hem ook even ophalen.
0: Nou ja, het is al feestelijk voor mij, hè. Ik heb eventjes hier bij de gemeente West. En goed, voor de even weg terug. Ja, en dan is zo'n patat nog veel verleidelijk, hè?
1: Nee, toch?
0: Dus ja, en mooi weer. Dus ik heb even lekker zitten in de zuiging. En ik heb moeders ook maar eventjes tevreden houden. Nee, dus ik heb ook nog twee keer kroketjes mee in hem. Dus ik had helemaal naar de zin.
1: Is al de schrik van kriegen, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Ja, zo is dat. Dan kun je nog even fietsen.
1: Dan kun je nog een keer voor in weer rummen fietsen.
0: Ah, ja.
1: En dan heb je ook gelijk de calorieën weer verbrand, hè?
0: Ah ja, zo is
1: dan
0: toch.
1: Dan maak je ook weer wat hebben.
0: Jawel, drum.
1: Ja, we hadden allebei een zondag gefietst, dus dan mocht je er wel in.
0: Mijn zondag ook naar Elmburg gefietst. En de hele wal ronde lopen en met de fiets weer terug.
1: En die hadden prachtige foto's, zei je net laten zien.
0: Ja, ik wil ze nog wel even op de kabelkrant laten zetten.
1: Dus houd de kabelkrant in de gaten, want hij had echt hele mooie foto's.
0: Goed, zo, dat kan
1: helemaal goed. Maar de krant dan weer naar plus.
0: Ja, ik heb de krant dan weer naar plus, ja. En ik ben heel wat jonge mensen die wat doen, hè.
1: Ja, best wel in onze
0: familie.
1: Cilia
0: Vis. Over Cilia Vis, ja. Is in Doornspeek, die heeft uitstekend gepresteerd in de 11e en 12e ronde van de Europese ronde in Zolder, België. En dat ging dan over de BMX. Op zaterdag werd ze winnaar en op zondag werd ze vierde in het BMX-veld.
1: Levensgevoelige sport, vind ik het.
0: Ja.
1: Ik kijk er wel naar, maar ik vind het zo eng.
0: Polsen, ik vind het zo eng. Ja, nou, en dan heb je Bernard van Duin. Jochie van 11 jaar in Doornspeek. Heeft een spannend kinderboek geschreven.
1: Ja.
0: Ja,
1: en ik heb net gekeken. Je kunt het boek bestellen, maar het staat niet in de krant. Ik heb net even gekeken.
0: Okay.
1: Waar hij hem kunt bestellen.
0: Nee, nou ja, misschien.
1: En heeft zelfs dyslexie.
0: Ja,
1: dus dat is heel knap om dan een boek te schrijven.
0: Ja, joh.
1: Ja.
0: En de opbrengst van het boek, dat ging naar Open Doors.
1: Ja.
0: Ja, en toen hadden ze gevraagd van, en ben je ook al aan het tweede boek toe? Ja, ze gaat ben ik al mee bezig.
1: Ja,
0: dus er zal een vervolger komen. Nou.
1: Leuk hoor, het is ook een jonge talenten in onze gemeente. Ja.
0: Dus we hopen dat in de bibliotheek terecht te komen. Dat kunnen
1: de jeugdburgemeester afschaf, las ik een boosje geleden. Hè, dat ze de jeugdburgemeester af wil schaffen. Maar juist voor zulke dingen zal de jeugdburgemeester aansluiten. Hè?
0: Jawel, drum. En in de bibliotheek van Noord-Veluwe kun je dus aanmelden. Als je dus andere mensen wilt leren de basisvaardigheden onder de knie te krijgen. 1,5 uur kost je dat. En dan kun je een ander leren schrijven, lezen of leren met de computer en begon.
1: Ja, daar mag ik dan wel eens naartoe, want die computer van mij, dat is echt voor cabrabra.
0: Af en toe dan loopt dat ding nog eens in.
1: Ja, en weet je wat het is? En dan zal iedereen, denk ik, hem of mensen vinden het prachtig, maar ik vind het verschrikkelijk. Iedere keer wordt de boel weer veranderd.
0: Ja,
1: vanmiddag was ik even wat over, maar was ook weer veranderd. Ik denk, Paul, drie nog aan toe. Hoe kom ik nou weer in die pakket?
0: Ja, in de vertrouwdenkring.
1: Het is wel goed natuurlijk, want je kunt niemand vertrouwen. Ja, zeker. Ik word er niet goed van.
0: Goed, maar ik kreeg dus ondersteuning van een coördinator die dus door mij helpt. Maar inderdaad, hebben ze dat wel helemaal voor elkaar. Hè. Elke donderdagmiddag in oktober, en langer natuurlijk, kun je terecht in de bibliotheek in het Harde. Vervragen aan je moeilijkheden hebben met computer. En dan kun je dan elke donderdag terecht van 2 tot 4 uur.
1: Ja.
0: Ja, dan wil de gemeente helpen bij het ontwikkelen van de havenkade 47. En er zou dus een nieuwe haven met hem komen en een loodsen om de boot kwijt te kunnen.
1: En die woningbouw dan? Geeft dat wel weer niet? De ene ziekte maar.
0: Ik hoor daar nog niks meer van.
1: Eén uur ben ze mee bezig.
0: Oh ja?
1: Ja, één uur ben ze mee bezig. Dat kun je zien staan.
0: Okay.
1: Maar ik las nu ook in de kranten, volgens mij stond dat dan weer, of heb ik dat weer op de telefoon lezen, dat kan ook. Ja. Dat de botenwinkel zeg maar weer vernieuwd is en aanstaande zaterdag opnieuw losgeeft.
0: Okay.
1: Dus er is wel ontwikkeling in dat havengebied natuurlijk. Ja, okay. Elburg moet ook hem, denk ik, van die haven en van die schepen. Ja, die, ja.
0: En waar is toch van met hem? Dat is natuurlijk een wandel, hè? Ja. De gemeente die wil de bijdrage onder het onderhoud van de klompenpaan verhogen. Ja, dat trekt ook volk natuurlijk en dat kan. En het is dan van de klompenpaan van het Vrijheidspad en de
1: Tonspiekenpad. Ja, ik heb ze nog niet geleurd.
0: Nee,
1: ik niet van
0: het hebben iets te ver.
1: Best stukken ervan heb ik wel.
0: Ja.
1: Want die ene ging over de veldweg.
0: Ja.
1: En dan moet je dwars door dat weiland lopen. Je dwars door het goor, zeg maar. Dwars door de weiland.
0: Ja.
1: Maar het is best zwaar, hè?
0: Ja.
1: En dan 17 kilometer lang. Dus dat is best een zwaar. Dat Tornspiekerpad dan.
0: Ja, oké.
1: Okay. Dus ik heb wel gedeeld.
0: Aan de kant het veld, hè?
1: Aldebroek nu gaan. Want dan kom je langs dat industrieterrein bij ons in het Oostenaar. En dan moet je over de hekken klimmen. En dan ga je langs die weilanden allemaal, door die weilanden. Ik heb wel best klompenpaden leuk, maar ik vind er geklimmen en een geheiste van niks.
0: Nou, het is wel verschillend.
1: Nou ja, in Aldebroek door heb ze geen haven en daar heb ze wel klompenpaden. Maar toch ga je toch, is de begroting niet helemaal... Ze hebben hem rond.
0: Ze hebben hem rond voor 2027.
1: Maar in 28 gewoon de uitkering van het Rijk fors naar beneden. Dus dat wordt wel een probleem.
0: Nou ja, goed.
1: Sommige dingen moeten ze ook wel eens iets trager aanpakken. En dan in deze kranten stond er ontzettend veel over het milieu en over het waar je er allemaal mee kon. En wat stond er toch allemaal in? Een heel stok in de midden over duurzaamheid.
0: Het groen nogal.
1: Het groen, en duurzaamheid. Ja. Maar je weet allemaal dat ik nog wel eens hier of daar optreden. En daar heb ik nog een heel mooi stukje over. En dat heet het groene gedoe. Toen ik les boodschappen ging doen, sting door Fermin aan de kassa een oudere vrouw die hem een plastic tasje vroeg om haar boodschapjes in te doen. Tot mijn stomme verbazing zegt dat jonge deentje aan de kassa: "Nou, vrouwen, weet u wel hoe slecht zo'n tasje is voor het milieu? Je kunt beter zelf een tassen meebrengen." "Och, deentje," zegt die oudere vrouw, "neem me nu niet kwalijk. Maar in mijn tijd hang wie dat groene gedoe nog niet." "Ja," antwoordde dat deentje, "en dat is nu net het grote probleem van vandaag de dag. Jong generatie heeft zich dus vroeger nooit druk gemaakt om het milieu te sporen voor een toekomstige generatie." "Ja," antwoordde de oudere vrouw, "kind er hij helemaal gelijk aan. Maar de groene gedoe was er in onze dagen gewoon niet. Wie had de melk nog in flessen? Frisdrank dronken wie niet. En als we een verjaardag wel fris en bier kregen, zat dat ook in een flessen, die we dan weer omspoelen en weer teruggebrachten naar de winkel. De winkeliers stuurden ze dan weer naar de fabriek, waar ze dan weer opnieuw gevuld worden. Wie denkt dus toen al aan recycling? Maar wie denkt niet aan de groene gedoe? Wie lopen trappen, omdat wie nog niet in elk gebouw roltrappen of een lift hadden? Wie lopen naar de winkel? En wie heesen onszelf niet elke keer in een 300 pk-machine als we twee blokken verder moesten wezen? Maar kind, je hebt helemaal gelijk. Wie had de groene gedoe nog niet in onze tijd? De luiers van de kinders wuisen wie uit en worden voor meerdere kinders gebruikt. Want weggooi luiers han wie niet. De wassen dreugen wie aan de linde of op een rekje bij de kachel. Want zo'n machine die als 200 watt gebruikt, kennen wie toen nog niet. In die dagen worden er Wind- en zonne-energie ons wasgoed dreugen. Kinders dragen de kleren van mekaar na. En wie al niet elk seizoen niet goed. Maar jonge dame, je hebt helemaal gelijk. In onze tijd han wie dat groene gedoe niet. In mijn tijd hij nog geen televisie of radio. En hij de wel in han, sting die in de woonkamer. En niet op elke slaapkamer ene. Hij had een televisiescherm dat was zo groot als een theedoek. En geen scherm zo groot als een winkelrutte. En hij is moest runnen, hakken of snieken in de keuken. Dan deed hij dat met de hand en niet met zo'n elektrisch apparaat. Hij is breekbaars moest versturen, dan pakte hij dat in al de kranten. En niet in piepschum of in bubbeltjesfolie. In mijn tijd moest hij de grijsmeijer nog gewoon zelf droppen. Er zat geen motor op. Met zo of zo'n lang snoer eraan. Onze sport was hard werken op het land of in huis. Wie hoeft niet naar de fitness om een paar uren op de loopbaan te staan die elektrisch aan het dreven wordt. Maar gelijk hij kind, dat groene gedoe han wie niet. Wie drinken water uit de kranen en niet uit plastic flessen. En als onze pennen leeg was, dan vulden we hem weer met ink. Zo hoeven we niks weg te doen. Maar de groene gedoe, dat hadden we niet. Meesten gingen met de trein of met de bussen. Kinders lopen of gingen met de fietsen naar schoenen. Want die waren geen moers die geregeld met een 24 uur taxi kloor stingen. We hadden één stopcontact in de hele kamer. En geen heel arsenaal stekkendeuzen om alle elektrische apparaten van stroom te voorzien. We lopen niet de hele dag met zo'n langwerpig ding in de hand, zodat we de hele dag te bereiken waren. Maar is het dan niet intrisch dat deze generatie klaagt hoe verspillend wie ouderen waren, omdat wie in onze titel groene gedoe nog niet hadden? Ik heb het antwoord van Deentie niet gehoord, maar ik hoop dat ze er iets van geleerd heeft. Namelijk dat wie egoïstische oudere mensen niet zitten te wachten op een lesje in het behoud van onze aarde. Gegeven door de intelligente jongeren van deze tijd.
0: Ja, ik kan er ook wel over mee praten, maar ik zeg maar niks.
1: Nee, nou, ik kwam gisteren uit schoenen lopen. En toen zei een dientie, oh, daar ligt een plastic zakje op de grond. Dat is niet goed voor het milieu. Ik zei, dan moet je het oprapen. Ja. Nee, dat is vies.
0: Oh nee.
1: Ik zei, maar je kunt thuis je handen weer wassen. Nee, ze nam het niet mee.
0: Oh nee.
1: Nee.
0: Oh, kijk aan. Nou ja. Free van dat, hè?
1: Free van
0: ja,
1: dat, hè?
0: Ja, dus toch? Nou.
1: Ja, hadden nou, je een stukje in, muziek?
0: Ja, maar in muziek. Oh ja, wel een stukje muziek. Wil je hebben.
1: Ik wil even een stukje muziek, goed. Maar een paar slukjes water, want voor je het is hier ook al niet koud.

in een huske. Zij was stief van rheumatiek. Toch konden ze het nog orde gooien.

0: zeggen. Ze wou samen graag gelijk. Rustig.
1: Ja, tot zover. Dat is donkere wensen. Het is nu meer licht, dus we gaan weer verder.
2: Ja, en nou dat dan ook maar voor het milieu doen.
1: Zo is
2: het
1: toch? Ja,
2: het is nog nooit zo donker wensen of het wordt weer lichter. Ja, gaat misschien ook maar voor het milieu.
1: Zo is dat, ja.
2: Al met z'n allen een beetje ons best doen, kan dat best.
1: Ja, zo is dat toch?
2: Ja, doe hem.
1: Nou ja, er is nog genoeg te doen aan komende weken. Er is nog een workshop in de, voor stamboomonderzoek in het Harde.
2: Ja.
1: Op dinsdag 13 oktober van 7 tot 9 s'avonds.
2: Ja.
1: In de locatie Jeanne d'Arc, Hertog Willemweg 3 in het Harde.
2: Hij wil weten hoe je familie in elkaar zit. Nou, onze zoon doet het ook. Hij is al anders in 1800 beland.
1: Ja, ik heb het ook gedaan. Ik heb
2: heb
1: nog tot 16 of zo belast. Ja. Dan komt Maas die buurt van Nijtark.
2: Nou, het schijnt dus dat een Westrink dus een café gehaald heeft in Amsterdam.
1: Ja.
2: En door is een schilderijen maak. En de schilderij, dat hangt weer in het Rijksmuseum. Dus ik ben voor het eerst van mijn leven in het Rijksmuseum geweest.
1: Heimzien?
2: Vorig jaar. En ja, ben je het schilderij zeker?
1: Ja?
2: Ja. En hij woont in Amsterdam. Dus hij kent de weg goed in Amsterdam. Ja.
1: Okay.
2: U bent ook bij het voormalig café geweest. Ja. Ja. Ja, het is allemaal verleden tijd, hè?
1: Ja, joh. Als je door hen wil, trouwens, dinsdag, dan moet je wel een computer en zo meebrengen of een laptop.
2: Ja.
1: Want dan leggen ze dat uit, hè. Maximaal bezetting is 15 man, dus je kunt je opgeven. Met Cultureel Stichting Elburg en Noord-Veluws Archief. Dan is een orgelconcert op 10 oktober in het Orgelmuseum door Wout van der Linden. 'S middags om 4 uur. Het is gratis toegang.
2: Ja.
1: Parkeren buiten de stad stonden erbij.
2: Ja.
1: Dan van 19 tot 23 oktober in de herfstvakantie dus, de Kidsweek in de museumboerderijen in Oldenbroek.
2: Ja.
1: Het programma staat in Huis aan Huis.
2: Ja.
1: Kun je alles doorlezen en eventueel ook wel denken.
2: En ook het muurhuisje hier in Elburg is die week weer geopend.
1: Okay.
2: En de week, ook van de week tevoren ook al. Want binnen 2 weken herfstvakantie, hè?
1: Ja, ja.
2: De eerste herfstvakantie begint al de, wat is dat, 17, 18, 19, ja.
1: Ja, meestal valt niet verjaardag in de herfstvakantie.
2: In de herfstvakantie, ja. Maar nu bent er 2 weken herfstvakantie. Dus als je als Elburger of Oldenbroeker nog nooit in het muurhuisje geweest bent, het is heel leuk om te zien.
1: Oké. Okay. Dan is de fantasietuin in Oldenbroek is los.
2: Ja.
1: Even een spooky garden, wat het helemaal inhoudt, weet ik niet. Ik heb niet helemaal uitgelezen verder, maar 3 weekenden kun je door terechten. En dat is weekend van 8 tot 10. En van 15 tot 17 en 20 tot 24 oktober. En het is elke weekend van 17 uur tot 8:30. Toegang voor volwassenen €5 en de kinderen tot 12 jaar €2,50.
2: Ja.
1: Dan is er een inzamelingsactie in start van de stichting CRR. En dat houdt in dat je zaterdag 13 oktober...
2: 30.
1: Op 30 oktober.
2: 30 oktober.
1: Het is goed, ja.
2: Nee, dat kan helemaal niet, want 30 oktober is op vrijdag. Dan is mijn man jarig.
1: Oh ja?
2: Dus dat is verkeerd in de kranten.
1: Oh, ik heb verschillende kranten gezien.
2: Ja, vrijdag is het 30, dus dat is zaterdag 31
1: oktober. Inzameling van de Luiersmondverband, beelddoekjes en al dat soort spullen voor vluchtelingen. En dan wordt het ingezameld van 9 uur 's maandags tot 9 uur 's avonds. Inleveren. Spaarbroekweg 13 in Doornspiek. Voor de deur leggen graag. En dat is ter behoeve van de stichting CRR. En als u niet weet wat inhoudt, inlichtingen www.stichtingcrr.nl.
2: Ja.
1: Nou, dan hebben we nog een paar concerten in de buurt. Concert van de Wensambulance zaterdag 28 november. Een concert in de gereformeerde kerk in Doornspiek. Er komen meerdere koren doen mee. En ze is de bedoeling dat er een jaarlijks gebeurtenis gaat worden.
2: Oh ja.
1: De aanvang is 8 uur. Diverse koren, zie de dagbladen en op internetpagina van Wilbert Magree. Ja, en we vullen eerder aan, namelijk aankomende zaterdag, is er een jubileumconcert van het Interkerkelijk Gemeenkoor in het Harde. En dat is een jubileum van 50 jaar bestaan. Aan de Elimkerk, Eperweg, aanvang 7:30. Medewerking wordt onder andere dan door Edith Post, Ariane en Edith Post, Marijn de Jong, piano, Maartje de Jong fluit en Herman Witte het orgel. Toegang is vrij en de collecte is voor de onkosten.
2: Ja.
1: En nu had je een heel mooi stukje.
2: En volgens mij gooi je ook je medewerking verleen.
1: Ja, ja, ja, maar ik word gisteren generaal repetitie aan.
2: Dus. Onze buurvrouw die zingt mee, dus...
1: Daar weet je er weer alles van.
2: Ja, ik weet er alles van. Ik weet er alles van, hè. Nee, soort goed, dag, ja. Maar ik heb een nieuw boek, hè, dat weet je. Dit is Hun Leven van Ted Morren de Groot en Aart Veldman. En het boek is van 1983. En in 1983 is er een interview geweest met mevrouw B. Junte Strijkert uit het Harde. En die wisten ook te vertellen dat die meneer Strijkert dirigent geweest is. En ze zegt, ik ben bij de zang grootgebracht. Naar de zangavond keek ik altijd uit, zegt mevrouw B. Junte Strijkert uit het Harde. Ze is meer dan 70 jaar lid geweest van de christelijke gemengde zangvereniging Nooit Gedag in het Harde. Mevrouw Junte vertelt met liefde over de zangvereniging die een deel van haar leven is geworden. Ik ben bij de zang grootgebracht. Mijn vrouw is door 53 jaar dirigent geweest. En hoewel we hier thuis arm hadden, werd er vele zang. Mijn ouders hadden een groot gezin en vele aanloop. We hadden altijd jong volk over de vloeren. Als kind spreek je dat erg aan. Ik heb een hele fijne jeugd gehad. Mevrouw Junte is van plan lid van de zang te blijven, zolang haar gezondheid dat toelaat. Vaker is ze in haar tuin bezig, omdat ze het belangrijk vindt dat alles in en om het huis er keurig uitziet. Vooral het bladharken en het knippen van de hegen neemt heel wat tijd in beslag. Toen het koor het 80-jarige bestaan vierde, werd vanzelfsprekend ook mevrouw Junte zelf in het zonneginnen zet. De voorzitter van de Landelijke Bond van Christelijke Zang- en Oratoriumvereniging zegt dat hij nog nooit iemand de hulde had die meer dan 70 jaar lid is geweest. Het oorigste was dat mevrouw Junte in klederdracht tussen de koorleden steed. Toen de zangvereniging in 1903 werd opgericht, kende het Harde nog geen verenigingsleven. Meesten die geen lid waren van de zangvereniging hoorden er niet bij. Ze werden als buitenbeentjes beschouwd. De jaarfeesten vormden hoogtepunten voor de bewoners van de buurtschap. De meesten waren toen toch wel veel sneller tevreden, zegt ze. Vrouw Junte weet nog dat ze eens bijna het jaarfeest heeft moeten missen. Mijn jongste zuster moest geboren worden en dat was net op de dag dat 's avonds het jaarfeest zou worden gehouden. Ik moest toen bij mijn moeder blijven en ik vond het bitter jammer dat ik niet naar dat feest zou kunnen. Intussen was de baby geboren en toen kwam de buurvrouw. Die zegen wel bij moord te zullen bakeren, zodat ik toch naar het jaarfeest zou kunnen. Ik was toen een deentje van 15 jaar. Op de jaarfeesten werden samenspraken en voordrachten gedaan. En natuurlijk werd er veel zingen. Er werd 100 liter chocolademelk gekookt en dan kregen we krentenbrood. De repetities en het jaarfeest waren gehouden in de enige christelijke scholen die het Harde toen rieken was. We begonnen werd met psalms en na de pauze kwam de neerboszang aan de beurten. Hierin sting ook het bondslied. Dat begint met één in geest en sterven, één in leed en leven, één in daad en woord. Op verzoek gingen we her en der bij meesten op de delen zingen. Er waren altijd vele toehoorders. Vaar dirigeerden ook koorden in Neuspeet, in Elburg, Doorspiek en op het Loo. Zomers repeteerden we niet. Dan werk ik vaar vaker bij de boeren in Holland. Na zijn werk ging het door bij verschillende koorden lusteren. Geld voor muziek was er niet. De contributie bedroeg 5 cent in de weken. Dorren maken vaar zelf de muziek. Moor en ikke zongen de sopraanpartij. En dan maken vaar hierbij de alt, tenor en bas. De noten zetten op een lijntje. Vaar bracht de koorleden ook notenkennis blij. Hij bleef tot 8 weken voor zijn dood nooit gedacht dirigeren. Ik weet nog dat ik de eerste keer toen we een andere dirigent hadden, meer een schroot dan een zingen heb. Het levenspad van mevrouw Junte is ook niet altijd over rozen gegaan. Hij oud worden vallen er zoveel mensen om je heen weg, zegt ze. Daarom is ze blij dat ze iedere woensdagavond nog met een auto wordt opgehaald om in het koor mee te zingen. Bepaalde liederen die ik op de zang heb geleerd, hebben mijn arg anders spreuken. Aan de woorden van een eenvoudig fassie, hij is soms meer als aan een preken die langer duurt, zegt vrouw Junte.
1: Ja, zo is het ook, ja.
2: En dat is wel woord.
1: Ja, dat
2: een fassie kan je zo opeens pakken.
1: Het was een hele bijzondere vereniging. Ik kwam er in 1979, kwam ik erop.
2: Ja.
1: En ik heb tot het opheffen van het koor, ben ik de bierwes, was elk jaar een hele grote startactie in het Harde. En werd georganiseerd door Strikert.
2: Ja.
1: En er waren de mensen, er werd er kook op de knobbel.
2: Ja,
1: in de
2: ja.
1: kazerne.
2: Ja.
1: Nou, en door werd het aan de kook. En met hele koor gingen we heel het harde deur.
2: Ja.
1: Ja, jongen, ik weet het nog.
2: Dat liep toen nog als een trein natuurlijk.
1: Maar ja, toen was het mooi, ja.
2: Maar als toch jonge meisjes, dan heb ik het misschien wel over mijn eigen kleinkinders.
1: Ja.
2: Dit nu hun, dan zei ze, ik ben niet goed, joh.
1: Ja,
2: die gaat toch niet chocolade drinken op een feestje?
1: Nee.
2: Dat is toch niet meer te...
1: Maar de feestzaal was, zoals ook in het boek staat,
2: ja.
1: was het voor de pauze zing, uitvoering. En na de pauze was het over een toneelvereniging of wat anders.
2: Ja.
1: Ja, zo was dat toen.
2: Maar je waren geen harde nees. En je bent door wel volledig geaccepteerd op dat koor.
1: Jawel, ik ben ook laatste paar jaar ben ik voorzitter geweest.
2: En toen is door dat koor ontstaan, wat nu zo terug...
1: Nee, die was er al.
2: Die was er al.
1: Die is 50 jaar geleden opgericht.
2: Ja.
1: En dat klopt wel, want toen waren hun er al.
2: Ja.
1: De koor nooit gedacht, 93 jaar bestaan geloof ik. Ja.
2: Oh.
1: 90 jaar
2: en
1: hebben
2: toen is het opgeheven.
1: Door stoppen,
2: Door te weinig animo.
1: Weinig animo, maar we gingen ook eerst anders posties verdwenen natuurlijk.
2: Oh ja.
1: En we
2: gingen
1: anders zingen.
2: Ja.
1: Maar en het ging toen net zoals noemde gewoon, de man altijd te weinig.
2: Altijd de man te weinig.
1: Maar goed. Maar hij
2: zien hoeveel mannen er op dat harde mankoor zitten, hoeveel mannen er op OBK zitten.
1: Ja.
2: Maar die gewoon ging twee keer in de weken.
1: Nee, ah, misschien
2: want
1: wil ze
2: wel. Sommigen niet naar een gemeen koor. Nee, die wilden in een mannenkoor
1: zingen.
2: Ik vind ook dat je bepaalde liederen moeten zingen door een mannenkoor.
1: Ja.
2: Ik hou wel van mannenkoren. Dat vind
1: ik ben er zat. Okay. Goed.
2: Mooi, maar wie gewoon ook even me lusteren?
1: Even een muziekje lusteren.
2: Of gewoon wie lusteren?
1: Ja, nou dat maar eens doen.

0: Ja,
1: yeah.
0: Stille Willy.
1: Stille Willy, ja.
0: Stille Willy, hè. Ook echt van die oude krakers ben dat.
1: Ja, die ben al een paar jaar oud, ja.
0: Ja.
1: Goed, nou.
0: Ja, we gaan
1: ga dan aan
0: de Radjaal en Anarchie.
1: Mocht ik.
0: De pillen van neef Everhard. Ja, luister maar eens. Ik snurken s'nachts, volgens Anarchie van wonder en geweld. Als we te samen, s'avonds in de berensteek kroepen, val ik meteen in slaap. En Anarchie ligt nog wel eens overal over te prakkezeren. Wat ze de volgende dag eten zal, dat de breekbonen zo duur zijn, dat de schutsen voor de winter nog even me veeg moeten worden. Over alles maakt ze zich zorgen. Ik maak hem door niet zoveel zorgen om me. Dat komt altijd goed en ik slapen. Ik kan al zo slecht in slaap komen en dan moet ik nog gesnurken ook, zegt ze vaker. Ik weet er zelf niet dat ik snurken, maar Anarchie ligt er regel over te janken. Ik snurk als een olifant, zegt ze. Geef me dan een steut, zeg ik, als ik snurken. Ja, zegt ze, want ik vind het toch wel jammer voor mijn wederhelfte dat ik haar zo vaak uit de slaap hollen. Dat helpt niet veulen, zegt ze dan. En verleden weken was het ook weer bar. En toen heb ik je een steun gegeven. Maar toen maakte je zo helg dat je me een klap weer om me gaven. Ik heb wel 3 dagen een blauwe plek op de billen gehad. Ja, wat moet ik door nu aan doen? Ik heb het de dokter al eens een vraag. En die zegt dat ik niet op de ruggen moest gaan slapen, maar op de zit. Dat doe ik nu wel, maar volgens Anarchie helpt het geen lor. We hebben mijn neef Everhard uit Steenwijk, de zeunen van onze familie aldoor. Een slim geleerde neven. Hij werkt op een laboratorium aan Zimbrabant. Die neven gaat vaker met de auto, vrieden saams naar Steenwijk en dan kunnen we soms een kummigje koffie of thee bij ons drinken. Het is feitelijk een achterneven, maar hij zegt altijd oma Gatjan en tante Anarchie. Het is een barorige jongen. 14 dagen geleden kwam we op een vrijdagavond weer even bij ons langs. Anarchie tappen me, komen lekkere koffie in en al proorten kregen we toevallig over snurken. Het is verschrikkelijk hoe Gatjan altijd snurkt, zegt Anarchie. Ik doe soms uren geen ogen dichten. Ik wil dat ze door eens wat tegen u vinden. Jan bent toch zo geleerd? I moest eens met mekaar een middeltje uitvinden tegen snurken. Door was zat geld mee te verdienen. Nou, zegt neef Everhard, toevallig hem wie het erover. En ik kan het hier ook wel zeggen, wie bent er mee bezig? Tegenwoordig bent er allerlei soorten pillen. Dat klopt, zegt Anarchie. Pillen voor van alles en nog wat. Hij slecht naar huis zien kunnen, of hij te goed naar huis zien kunnen, tegen rheumatiek. En nog veel meer pillen. Geen wonder dat de ooievaarstand zo achteruit gaat, want er heeft ook pillen voor. Nou, er zijn prima pillen tegenwoordig, zegt de neven. En nu bouwen we bezig met anti-snurkpillen. Het ben nog maar een paar proeven en wie weet ook niet of het lukt. Maar als ik jullie een plezier kan doen, wil ik volgende week wel eens langskomen en een paar anti-snurkpillen meebrengen. Kwart kan het niet. En ik zal ook wel eens willen weten wat voor uitwerking ze hem op een goede snurker. Jongen, zeg ik, dat moet we doen. Laat ze mijn eens proberen. En als ze goed ben, kun je me zo een half mut van die pillen leveren. Dat is afgesproken, zegt de neven. Volgende week kom ik langs en dan breng ik de pillen mee. Everhard huil woord. En de volgende week vrijdag kwam er weer langs. En in een deusie hadden de 3 roze pillen. Anti-snurkpillen. De juiste dosis was ook niet bekend en daarom moest ik beginnen met 1 pillen. En als dat niet of onvoldoende hulp, moest ik de volgende avond de 2 nemen. Het zal tijd worden, knarp Anarchie. De afgelopen nacht was het weer verschrikkelijk. De etensborden stonden te rammelen in de kasten vanwege zijn gesnurk. Ik bedank de neven voor de pillen en ik zal ze eens uitproberen. De neven ging weg. En toen we s'avonds onder de manufacturen ging ik eerst naar de keuken om mijn anti-snurkpillen te nemen. In een beetje lauw water. Ik stond met de deuzen met 3 pillen in de keuken en ik dacht, weet je wat, meesten? Ik neem ze alle 3, dan helpen ze vasten. En dan kan Anarchinus een hele nacht rustig slapen zonder mijn gesnurk. Ik sloeg de 3 pillen naar binnen en we gingen de koffer in. Ik viel direct in slaap. Hoe lang ik geslapen heb, weet ik niet. Maar Annegie trekt me aan de neuzen. En vaag in de veerte hun ik hun stemmen. Kil, kil wordt er gezwakker. Ik hou het niet vol. Die snurken als 24 olifanten te gelikken. Meuzaam ding ik mijn ogen los. En word ik iets wakker. Annegie, zeg ik. Annegie, wat is er toch? Ik snap er niks van. Want ik kan het nu wel zijn. Ik heb niet ene, maar drie antisnurkpillen tegelijk in een neum. En ik had mijn slaap als een pasgeboren kind. Maar volgens jou heb ik nog harder een snurk als anders. Harder als anders, Carmen Annegie. Kil, kil, dat was geen snurk meer. Er kwam een volledige orkaan over. Het lijkt wel of Everard pillen gegeven heeft. Een mute snurken te leren, zegt ze. En toen wandelde belt. Het was 2 uur in de nacht. Wat een nacht, kreun Annegie. Wat nu weer? Drut, Gatjan, drut. Heel moeizaam kwam ik te berestie uit, want ik had de ogen nog compleet dichten en ik sukkelde naar de voordeuren. Maar Annegie was ook niet gerust en kwam achter mij na. Wacht even, zegt ze. Ik pak er even de pook, Gatjan, want je kunt nooit weten. Er is tegenwoordig zoveel slecht volk aan de weg. Voorzichtig deed ik de voordeuren op een kiertje en Annegie stond met de pook kloor. Wie is door, vroeg ik. Een stemme zeg, de politie. Wat is er aan de knikker, zeg ik. Och, zegt de agent, ik heb nachtdienst en ik ben langs jullie huizen gekomen en ik hoor toch zo rogeluid. Is alles wel in orde? Die vent van mijn snurk, zegt Annegie. Alsjeblieft, stamelde starke arm. Was dat snurken? Ik dacht minstens dat er een vermoord worden. Neem me niet kwalijk dat ik je wakker maak hebben. Maar ik vertrouw me het niet. Maak je geen zorgen, meneer, zegt Annegie. Ik was wakker en ik heb sinds vanavond 11 uur nog geen wenk in de ogen gehad vanwege ziegensnurk. En hij had nog wel antisnurkpillen in de neum. Bestaan die er ook al, zegt de agent. Jawel, zegt de vrouw, maar ze waren katsafrechts. Ik wou dat ik die uitvinder van die pillen eens 5 minuten in de berensteen had. Dan vond er van zijn leven nooit weer wat uit die klungel. De politie ging verder en wie zag de kamer weer op? Ik tol op de benen van de slaap. Annegie, zeg ik, de ogen zitten mij nou weer dichten. Als wie weer gaan slapen, begin ik weer te snurken. Wees verstandig, meester. Kroep in het logeerberen. Dan kun je tenminste slapen. Ach, Gatjan, zegt de vrouw. Moet dat nu wel? Bijna 40 jaar. 365 maal 40 nachten heb ik jou aan mijn zijde gehad. En nu stuur je me naar het logeerberen. Meester, zeg ik, doe dat toch. Man, ben die antisnurkpillen wel uit de werken. Annegie ging nutloos herberen. Wie versleupen ons kats. En zoortige man, om 9 uur schrukken wie wakker. Want weer waren de rebeld. Ik scheut een broek aan en ik ging naar de deuren. Het was de smid, onze buurman. Telefoon voor je zeggen, uit Steenwijk. Ik trok een jas aan en ik loop met hem mee. Met Gatjan. O, ome Gatjan, ik ben het. Everard uit Steenwijk. Wil je die pil niet innemen? Want ik heb me vergis. Ik heb 3 slaaptabletten meegenomen in plaats van antisnurktabletten. Ik zal volgende week een ander meebrengen. Jochie, zeg ik. Hol die pillenboel maar mooi bij jou. Ik heb deze pil al innemen. En ik heb zo slaap met een snurk dat we het hele politiebureau aan de deuren had hebben. Want de rutten in zwifte band trillen er nog van. Het raadsel van de antisnurktabletten was op een los. Maar niet meer snurken. Maar wie kruipen wij weer samen in de berensteen.
1: Kijk, toch nog iets positiefs, hè?
0: Ja, toch nog iets positiefs.
1: Onvoorstelbaar.
0: Zeg dat wel, ja.
1: Ja,
0: maar snurken is lastig, hè?
1: Ja,
0: ik heb er ook een die duurt.
1: O ja, joh.
0: Oh.
1: Ja, ik heb er een die niet duurt. Ik moet af en toe lussen en van ademhalen.
0: Dat is ook eng.
1: Ja,
0: want als ze dan een nacht niet snurkt, leek ook wakker.
1: Ja, dan leek ik ook wakker.
0: Wat het?
1: Ja, joh, goed.
0: Het is allemaal wat.
1: Nou, maar doen we nou muziek in de
0: Ja, nog even een klein stukje muziek, hè. Okay.

0: Morgen is alleen maar herrie. Scho-
1: nee, nou, het is wel hoor. Nu is het alleen maar herrie. Ja, verschil. Soms wel. Ja. Ja. Nee, ik hou wel van die oude muziek, hè?
0: Oh, jawel, zeker wel.
1: Mooi, ja.
0: Jawel. Oké, okay. Goed.
1: Ja, ja, dit is ook oud, hè? Kleursinus, ja. Salk. Och, alle ja. Van de dingen over de natuur.
0: Nou, nou we gaan wat in vertellen over.
1: Wat heeft groen je is.
0: Heeft hij ook wat versnurken, of nee?
1: Dat heb ik gezegd. Dat zeggen ze even naar kieken.
0: Misschien druppels of zo.
1: Ja, dat heb ik nu nog. Dat heb ik niet te lezen nog. Dat moet ik dan eens even die kieken. Nog wat hebben voor versnurken. Ja, ja, ja, ja. Goed. Nu gaan we het hebben over peterselie. Ik heb niet deuren lezen, dus wie weet wat er voor de dag komt. Peterselie is wel een van de bekendste kruiden. Wie kent het niet als garnering voor groenten en salades? Maar peterselie heeft veel meer kwaliteiten. Het is een klein plantie met groot nut. Het zout van de peterselie ontkiemt langzaam. Daarom is het aan te bevelen te zijn in grond die al door de zon is opbewarmd of in een bloempot in huis. De plantjes hebben graag wat schaduw, maar ze willen niet te veel in nattigheid. Zolang hij het keukenraam niet op het zien hebben, is dat een mooi plekje om wat peterselie te kweken. Bovendien verjaagt dit kruid ook de vliegen. Hé, dat is een goeie. De fris groene bluigjes worden vaak als garnering bij mooie opgemaakte schotels gelegd. Daar blijft het vaker liggen, maar het moet mee opgegeten worden, want het is een werkzaam kruid tegen nierklachten en door hem ook voor bijenplassen en waterzucht. Bedenk dat dat is vocht vasthouden. Peterselie maakt dat lichaamsfuncties beter werken en dat is heel belangrijk voor de algemene gezondheidstoestand. Het kruid is een bron van vitamine C en van ijzer. Peterselie kan rustig door de hele tuin zijn. Het is een kruid met een mooie uitstraling. Peterselie biedt rozen weer te bladluizen en versterkt ook nog de geur van de rozen. De Fransman zegt dat peterselie niet verplant moet worden, want dat werkt net als het onnodige prikkelen van de echtgenoten. Knoflookadem verdwijnt door een takkie peterselie goed doorkomend op te eten. Een goed middel om de ogen te deppen maak je door een paar takjes peterselie in een cupje te doen en met kokend water te overgieten. Als het overkoeld is, kun je het goed gebruiken. Vooral oudere mensen kunnen beter kikken als ze geregeld hiermee de ogen deppen. Ook kun je de huid ermee insmeren voor een mooiere tint. Een insectenbeet dat geen duurt niet zeer meer en jeuk ook niet als je de peterselie opleggen. Fijn gemaakte peterselie met wat olie en zout helpt tegen tandzeerte. Dat mengseltje moet je dan op de tand leggen. Een opgerold takkie peterselie in het oren verjaagt ook tandzeerte, maar het vervangt natuurlijk niet het werk van de tandarts. Als je hoge bloeddruk hebt, kun je per dag 30 gram peterselie overgieten met 200 gram water en het aftreksel moet je dan opdrinken. Peterselie wordt meestal rauw gegeten, maar bij vis bak je het even mee. Het is smakelijk in en bij bottersaus, in de omelet, in de soep, in de eitjes, de wortels en de eerappes. Altijd vlak voor het gebruik op de gerechten streunen. Een takkie peterselie na het eten opkomen helpt goed tegen lastig opboeren. In een glazen putty of plastic zak blijft peterselie wel een week goed in de koelkasten. Zelfs nog langer als je wat zout erin mengt. Peterselie kan goed in de diepvries. Fijn hakken als ze nog bevroren is en meteen op of in het gerecht doen en opeten. Zo hoor je maar weer dat peterselie voor heel veel dingen goed is. Ik lees je zelfs nog. Elke dag een takje peterselie aan de knieën geven, verhoog hun weerstand. En het vlees van slagknieën wordt er veel lekkerder door.
0: Kijk aan.
1: Dus.
0: Meer wat leert.
1: Dan gaan we maar eens proberen.
0: Ja, jong. En we hadden het straks over dat stukje van Nooit Gedag. Nooit Gedag had ook altijd een reisverzekering. Elke jongen.
1: Ja.
0: En dan leggen we de geld in en zo. En we moesten dat bestuur, moesten we dat dan organiseren. En op een gegeven moment hou ik een reis zien naar Zeun toe en dan zouden we eten in Otterlo. We waren in Otterlo, dat was een dubbele boek.
1: Oh.
0: We stonden door om 6 uur en we hadden niks te eten. Ja, maar dan? Nou, toen hebben we op een gegeven moment hier de hazen belt. En die zei, kom maar met de bussen met volk.

0: Nou, toen wouden we doorheen geweest, zijn we zo'n uur of achter, wouden we half acht, acht uur. En toen wouden we nog heerlijke
1: Oh, geweldig.
0: Ja, was een mooie vereniging.
1: Die oude vrouw, ja, dat is wel mooi, hè?
0: Ja, zeker. Jongen. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Oude kledendragen is altijd mooi. Ja.
1: Oude verhalen, oude kledendragen, ja. Zeker, het oude dialect.
0: Ja, goed, maar ik zie hier de klokken weer weglopen.
1: Ja, dus we zien weer een week lager wachten voor dialect, hè?
0: Ja, joh, 2,5 minuut nog.
1: Ja, dus, dat is dan weer gebeurd.
0: We sluiten af met muziek en
1: dat ook doen
0: een
1: we.
0: Liedje in dialect.
1: Goed zo.
0: Maar dan in het Limburgs.
1: Limburgs dialect. Beste mensen, tot volgende week, wou ik zeggen.
0: Ja, oké.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
1: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
3: Sensatie. Sensatie zoeken.
4: Ja. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
3: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
1: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat een file op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Voor de Ketelbrug is de vertraging een half uur. Dat komt door opruimwerkzaamheden. 1 rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
7: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
8: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.

hij stond nog niet helemaal goed getuned, zoals wij dat dan noemen van Noord-Veluwe Sport. Maar u bent nog steeds te beluisteren bij Loco FM en Lou FM met Noord-Veluwe Sport, het laatste uur. We gaan straks even een telefoontje plegen met Gerrit-Jan Veldhoen. Dat gaat allemaal over de democratie daar in Oosterwolde.

0: Rock This Town. De Stray Cats. Ja, zoals ik al zei, 3 uur lang heb je kunnen genieten van het voetballen en de desbetreffende verslaggevers langs de lijn. Ja, het laatste uurtje gaan we toch een beetje andere sporten doen, want er is volgende week zoveel te doen hier in de regio. En onder andere zijn die democlassics, dat allemaal in Oosterwolde. En Gerrit-Jan Veldtoen. Gerrit-Jan, goedemiddag. Je kan er iets meer van vertellen.
1: Ja, goedemiddag. Inderdaad, Gerrit-Jan. Volgende week dan is in Oosterwolde 3 dagen lang eigenlijk het herfstfestijn gaande. Dat is sinds een jaar of 3 is dat een uitgebreider evenement geworden, wat eigenlijk voortkwam uit de Demo Classic Race. En die Demo Classic Race die wordt voor de 13e keer gehouden. En ja, dan is in Oosterwolde, wordt dan het motordorp van de Veluwe. Want de Demo Classic Race, dat is een race met motoren die ouder zijn dan 25 jaar.
0: Mm-hmm.
1: En dan komen ze uit alle streken van Nederland komen ze naar Oosterwolde. Zelfs coureurs uit Duitsland zijn erbij. En dat gaat in verschillende klasses. En vanaf 10 uur dan zijn de trainingen. En 's middags vanaf iets over 12:30 dan zijn de wedstrijden. En eigenlijk is het, de wedstrijden zijn niet zozeer bedoeld van wie is de snelste. Al gaan ze wel snel, die motoren. Maar eigenlijk is het degene die wint, die rijdt de meest regelmatige rondes. Dus daar gaat het eigenlijk om, dat je zo regelmatig mogelijk je rondes rijdt. En dat kan zachtjes zijn, dat kan hard zijn. Maar dat is eigenlijk het wedstrijdelement.
0: Maar het is 2 dagen, Gerrit-Jan.
1: Nou, op woensdag dan wordt er een grote tent geplaatst. En dan is er op vrijdag, hebben wij 's ochtends een ochtend voor de senioren. Van de senioren uit Oosterwolde voor een kopje koffie. En we gaan een film draaien over dingen uit Oldebroek.
0: En daar is ook iedereen welkom?
1: Alle ouderen zijn daar welkom, okay, om samen elkaar te ontmoeten, bij te praten. En dan kijken naar de film van allerlei dingen over Oldebroek die gebeurd zijn of in het verleden.
0: Uh-huh.
1: En dan rond de middag dan gaan ze samen een kopje soep eten en een broodje. En dan 's middags om 2:30 is de jeugd van Oosterwolde welkom. Dan is er een kindertheater. En aan het eind van de middag krijgen ze een patatje met een snack en een glaasje ranja. En dan hebben ze nog een kinderbingo. Dan om 5:00 dan is er een prestatieloop voor jong en oud in het dorp Oosterwolde. Dat is op hetzelfde parcours als waar de motoren rijden, zaterdags. En dan 's avonds is er nog een muziekbingo in de grote tent. En nou, dan zaterdag staat Oosterwolde bol in kader van de motorsport. En op zondag wordt dat afgesloten om 4:30 met een interkerkelijke tentsamenkomst. En dat is het herfstfestijn Oosterwolde 2026.
0: Jongen, er wordt nog iets van iets aan gedaan, Gerrit-Jan, dat weekend.
1: Ja, er wordt weer wat georganiseerd. Er zijn zo'n 50 vrijwilligers zijn een paar dagen in touw om het allemaal op te bouwen en klaar te zetten. En het is een mooi evenement. Maar zoals gezegd, ja, het spektakelstuk is toch wel de Demo Classic Race, de motoren in al die klassen. 125cc, 250, 500, 750cc. De zijspannen komen niet meer de laatste jaren, want het parcours is echt net iets te smal voor de zijspannen, want ze kunnen elkaar niet goed inhalen op dat smalle stratencircuit daar in Oosterwolde. Maar de andere motoren, ja, die bulden erover. En er zijn nog wat plaatsen corrivee. In het verleden deed ik vaak Dick Bastia mee. En nog een coureur, ik de naam heb niet zo van weten. Van Beek, dacht ik, uit Doornspijk. Dus een mooie happening waar ook veel publiek op afkomt. En dan, die vergapen zich aan die mooie oude motoren die we helemaal zijn opgeknapt. En blinkend over het circuit scheuren.
0: Ja, zijn er nog kosten aan verbonden voor de toeschouwers?
1: Nee hoor, het is helemaal gratis. Mensen kunnen komen kijken langs het hele parcours. Het is op het parcours de Grote Woldweg, de Winterdijk en de Drie Merkenweg. Dus dat is een mooi rondje. Er staat een grote tent ter hoogte van de Grote Woldweg 74. Daar kunnen mensen gezellig samen zijn om al die mooie motoren te kijken. Ook in het renningskwartier. Hoe mensen daar bezig zijn om hun trots weer in orde te krijgen om er een mooie race van te maken.
0: Ja, dus de mensen die uit Kampen komen, die moeten via de Naalderweg. En dan kom je dus bij het circuit. Dat is voor de mensen wel zo makkelijk voor de mensen uit Kampen. Ja, wil je naar de tent, dan moet je natuurlijk helemaal eromheen.
1: Ja, dat klopt. Dan moet je helemaal mee, want het circuit is afgesloten. Dan kun je daar, maar als het zo hard wordt gereest,
0: daar kan ik me in denken, ja.
1: Dan moet je geen mensen op het parcours hebben.
0: Gert-Jan, was er nog iets dat je zegt van nou, dat wil ik toch even vermelden. Dat vind ik belangrijk.
1: Nou, nee, ik zou zeggen, voor jong en oud is er wat te doen. En of dat nou vrijdagmorgen is, of de vrijdagmiddag, of de vrijdagavond, gezellig de muziekbingo. En ja, en dan moet de horrorliefhebbers, die komen zaterdag. Dus een paar dagen lekker genieten van mooie dingen in Oosterwolde.
0: Oké. Okay. Mag ik je bedanken voor het telefoontje, Gerrit-Jan. En ik wens je een heel fijn weekend.
1: Succes!

0: heel af en toe wel eens zo zijn dat de microfoon open blijft staan. Nou ja, ik zei niet verkeerd, maar ik had Cilia aan de telefoon. Ja, en de bedoeling is eigenlijk om Cilia een beetje te volgen voor haar BMX gebeuren allemaal. Ja, Cilia, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ja, ik zie het. Ik heb hier alles een beetje voor me staan. Cilia Vist, 20 uit Doorspijk. Even afgelopen weekend een sterke indruk gemaakt. Tijdens de BMX-vereniging KWC Kampen, je hometown, laat ik het maar zo zeggen.
1: Ja.
0: En hoe is het gegaan? Vertel eens iets over die BMX. BMX, dat is natuurlijk een sport. Ja, ik was blij verrast toen een collega van mij, Jeanette, me belde. En die zei, je moet dus een beetje aandacht schenken aan Cilia Vis uit Doornspijk. Want die doet het heel goed met die BMX. Ja, zelf ben ik nogal een vervent aanhanger van de... Van het veldrijden dat allemaal weer in de winterdagen. Ja, en ik vind ook dat er in Nederland heel weinig aandacht aan geschonken wordt. Terwijl dat in als ik hem op de Belg zet, dan is het er elke week op. Ja, ook een krachtsport. Echt een beetje wat jij doet, hè? Heel snel zijn.
1: Ja, BMX is eigenlijk een hele explosieve sport. Er gaat heel veel kracht, explosiviteit en alles in om. Ja, je bent eigenlijk vaak ga je dan over een baan van 30 tot, of 300 tot 500 meter.
0: Oh, en dan, dus die banen, die banen verschillen. Oh, die banen verschillen. Het is niet één baan. Het is niet 500 meter. Er zijn dus verschillende lengtes van banen.
1: Ja, je begint eigenlijk bij de startheuvel. Dat is een 5 meter startheuvel meestal.
0: Ja.
1: En dan ga je eigenlijk een parcours overfietsen met bulten en bochten ertussenin. En dat varieert gewoon wel per baan altijd. Dus de ene baan is iets korter, de andere is iets langer. Je hebt altijd andere bochten of bulten. Dus het is allemaal heel verschillend.
0: En met hoeveel sta je aan de start? Is dat ook verschillend?
1: Met z'n achten vaak.
0: Over met z'n achten. En hoe lang duurt zo'n race ongeveer? Want het is allemaal nieuw, hè? Voor de luisteraars is het allemaal nieuw.
1: Zo'n race is... tussen de 30 en 40 seconden eigenlijk. Dus het is heel veel krachtinspanning en krachtintensie in die halve minuut, 40 seconden ongeveer.
0: Ja, wat train je op? Is het puur je spieren en je benen? Wat train je op? Want als ik kijk naar het wielrennen en ik kijk ook naar... Ja, als ik dan ook kijk naar het veldrijden, dan krijg je natuurlijk op het laatst een explosie aan kracht. En als ik de sprinters zie bij het wielrennen, wordt daar het... Puur ook specifiek op getraind, op die krachtexplosie. Omdat het, zoals je al zei, maar 40 seconden duurt.
1: Ja, in de winterperiode, dan hebben wij, ons seizoen loopt eigenlijk van maart tot oktober. Mm-hmm. Met in de zomer ook nog een paar weken wat rust. Maar in de winterperiode, dan trainen we eigenlijk voornamelijk op kracht, op duur wel. Om gewoon zoveel mogelijk kracht op te bouwen. En naarmate het seizoen eigenlijk begint... en daarvoor eigenlijk al proberen we al met explosiviteit te beginnen. Dus zo snel mogelijk uit herkomen, kleine korte starts... explosieve oefeningen in de sportschool. Dus het is heel erg wisselend.
0: Hoe oud was je toen je eraan begon?
1: Vijf.
0: Je
1: vijf en een half jaar.
0: Hoe kom je bij die sport? Gekke vraag, maar hoe kom je zo bij die sport? Omdat het niets... Ja, het is... Want het is ook een Olympische sport geworden, hè? Sinds een jaar of twee nu?
1: Het is een Olympische sport geworden sinds 2008.
0: Oh,
1: in Peking. Ja, dat is al een aantal jaar. Maar de sport is gewoon over het algemeen niet zo heel erg bekend. Maar ik ben eigenlijk bij BMX gekomen door mijn broer. Die moest na zijn zwemles eigenlijk even een sport kiezen om toch actief verder te gaan. Mm-hmm. En op dat moment waren de Olympische Spelen op televisie. En toen zag hij dat voorbij komen BMX. En dat vond hij echt wel een hele superleuke sport.
0: Ja, is het ook.
1: En wij wonen in Doornspijk. Dus mijn vader ging op zoek naar een baantje in de buurt. Nou, daar ben ik in Nunspeet dus begonnen. Mm-hmm. Of daar is hij begonnen. En ik ging eigenlijk als klein zusje altijd mee. Mm-hmm. Ik had wat vriendjes en vriendinnetjes gemaakt. Maar die moesten tussendoor, telkens bij de wedstrijden, moesten hun gaan fietsen. Ja, en na een tijdje werd mijn broer groter. Dus hij mocht een nieuwe fiets uitkiezen in de fietsenwinkel. En ik stond ook naar die fietsen te kijken. En toen zei ik tegen mijn ouders, ja, ik wil eigenlijk ook een fiets.
0: Ja.
1: Dus zodoende ben ik eigenlijk bij de sport terechtgekomen.
0: Ja. En dat is je zei, je begon in Nunspeet. En,
1: ja.
0: Maar nu zit je in Kampen dus. Is die baan anders? Is die vereniging anders?
1: Ja, de baan in Kampen is eigenlijk net wat groter. Okay. Die heeft ook een 8 meter heuvel. Het is een iets professionelere baan. Ik ben daar rond een leeftijd van 11, 12, 13 jaar ben ik overgegaan van Nunspeet naar Kampen. Mm-hmm. En sindsdien ben ik daar heel erg lid.
0: Ja. Nou, ik zie dat die staan ook. Je klasseringen waren vorige week geloof ik, hè? Tweede en derde plaats. En nu ga je volgende week ga je naar België toe.
1: Ja, daar ga ik een Europese ronde rijden in Zolder, bij circuit Zolder. Dat kennen de meeste mensen denk ik wel.
0: Ja, bekend circuit, ja.
1: Ja, daar zit dus ook een BMX-baan. En mm-hmm. die is in de zomervakantie helemaal opnieuw opgebouwd. Dus ik ben benieuwd hoe de baan gaat zijn. Maar daar ga ik een Europese ronde rijden.
0: Zit je te denken aan de Olympische Spelen?
1: Dat is een goede vraag. Binnen mijn klasse, ik rijd de Women 17-24 klasse. Daar kan je niet bij de Olympische Spelen komen. Okay. Omdat je dan echt bij de junioren onder 23 en elite moet fietsen.
0: Okay.
1: Ik fiets eigenlijk net een gradatie lager. Mm-hmm. Dus voor mij is het hoogst haalbare eigenlijk het wereldkampioenschap.
0: Okay. En daar ga je wel op focussen?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja. Nou ja, ik had toevallig een microfoon aan staan, wat niet helemaal de bedoeling was toen ik eerst een gesprek met je had. Maar dat maakt niet uit. Ik had eigenlijk volgende week nog. Maar dan ben je net aan het rijden, hè? Rond tussen 5 en 6.
1: Ja, dus ja klopt. Worden... Ik heb een middagavondwedstrijd. Dus ik begin om 2 uur, 3 uur met trainingen. En dan gaan we de wedstrijd in. Dus dan ben ik s'avonds pas klaar.
0: Ja.
1: En dat dan 2 dagen achter elkaar.
0: Nou, doen we de week later, bel ik je weer even. Gaan we weer even kijken hoe het gegaan is er in België.
1: Ja, helemaal leuk.
0: Maar dan had ik nog één vraag. Hè. Ik heb dat eens een beetje uitgeplozen, ook op internet. Maar je hebt ook BMX freestyle. Dat is weer totaal anders, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk meer een beetje de kunstjes doen op de fiets.
0: Ja, precies. Wat je wel eens ziet hier in Elburg, heb je ook soms maar dat... Dan worden meer kuntjes. Maar dit is puur het BMX waar ik... waar ik eigenlijk ook een beetje een liefhebber van ben. Want het is, zoals ik al zei, het is niet... zo'n wedstrijd is ook zo afgelopen. Hè? Het is heel spannend, van begin tot het eind. Dat is het vaak als ik dan de Olympische Spelen bij dat BMX zie. Ze starten, maar ze zijn ook zo weer klaar. Het verveelt niet. Het is echt een krachtexplosie.
1: Ja, het is echt een krachtexplosie. En er kan zoveel gebeuren in een rondje. Bij één klein foutje, dan ben je eigenlijk al wel weg. Dus je moet eigenlijk gewoon zorgen dat alles perfect loopt in zo'n rondje.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk wel spannend en ook wel weer heel erg leuk.
0: Ja. In die overbrenging van zo'n fiets, er zit geen versnelling niets op, hè? Zit er een rem op?
1: Er zit wel een rem op. Maar die hoef je eigenlijk... Eigenlijk moet je die pas gebruiken bij de finishlijn, als je over de finish bent.
0: Ja, ja.
1: Er zit geen versnellingen op, gewoon één verzet zit erop. Ik rijd dan wel op een carbonnen fiets, dus dat is wel wat winstgevender.
0: Ja.
1: En er zit een laag zadel op, dus eigenlijk hoef je ook niet echt op je zadel te zitten. Je staat eigenlijk de hele tijd op je fiets.
0: Ja, ja. Nou, hartstikke leuk om in ieder geval sowieso kennis met je gemaakt te hebben. We gaan je zeker volgen in de toekomst voor deze sport. Want ik vind het heel interessant wat jij doet. Is er nog iets wat je kwijt wilt?
1: Nee, op dit moment niet. Ik vind het hartstikke leuk dat je me hiervoor hebt gevraagd. Leuk dat ik erbij mag zijn en leuk dat jullie me gaan volgen.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. We gaan zeker met Noord-Veluwe Sport. En zoals ik al van week tegen je zei, ons bereik is behoorlijk groot. Omdat we dus samen met Loco en Lou werken. Dus is dat bereik heel groot. En we gaan je zeker volgen, Celia.
1: Ja, superleuk.
0: Okay. Hey, mag ik jou en jou dus een heel fijn weekend toewensen?
1: Ja, dankjewel.
0: Okay.
1: En jij ook een fijn weekend en fijne uitzending.
0: Okay. En heel veel succes volgende week.
1: Ja, dankjewel.
0: Ga voor je duimen. Doeg!

0: Ja, shame on you dat ik net die microfoon een klein stukje en even iets te vroeg openzetten, maar zo erg is dat niet. Zoals ik al zei, we hebben een druk programma, ook in het laatste uur, omdat er volgende week zoveel te doen is. We hebben nog een paar mensen die we gaan bellen, maar zoals Celia, die we graag willen gaan volgen natuurlijk in het loop van het seizoen met haar prestaties. Enkel volgende week kan het helaas niet, want tegen die tijd is zij ook aan het rijden, maar dat doen we dus na dat weekend, hebben we weer contact met Sylvia. Wie we ook heel graag gaan volgen, dat is natuurlijk Levi Vlier. Ja, en wie kan ons daar het beste allemaal over vertellen? Egbert Bos. Egbert, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Jan.
0: Hoe is het gegaan? Is die wedstrijd afgelopen?
1: Net afgelopen, ja.
0: Nou, kijk eens. Vallen we met de neus in de boter?
1: Neus in de boter. Hij valt zeker met de neus in de boter. Wat een wereldprestatie, want hij is vijfde geworden.
0: Zo.
1: Ja, kippenvel. En de bloeddruk zit op 200, denk ik, op dit moment. Wat was een superspannende wedstrijd. Hij was als 12e vanmorgen met de kwalificatie getraind. En dat bood al een beetje perspectief. Alleen het was een beetje miserig nat. En de hele dag is droog geweest. En net voor de wedstrijd begint het weer te regenen. Dus het werd een nat weerrace, een wetrace. En dat is altijd spannend voor hem ook natuurlijk. Maar met de start. Hij moet nog een beetje leren starten. Hij is natuurlijk nog erg jong. Maar er zijn er wat die gaan hem dan wel voorbij met de start. En toen lag hij op een gegeven moment op de 18e plek. Ik denk, dat wordt een beetje lastig. Maar hij heeft zich in die 14 ronden helemaal naar voren gereden. Hij kwam in een groepje terecht van 6 man. En dat ging om de 12e plek. En tot en met de 6e. En dan kwam hij in terecht en helemaal naar voren gereden in die groep in die aantal ronden. En de ene laatste ronde lag hij zelfs nog 4e. Maar in de gittermenbocht hadden nog net iemand hem in. Dus eindelijk werd hij 5e, maar top wereldprestatie. Echt.
0: Maar hij startte op de 12e plaats als ik het goed heb of niet.
1: 12e plek, maar de start kwam hij wat slechter weg als de rest. Hij moet nog wel leren om beter te starten. Dan kan hij gelijk aanpikken in de voorste linie, zeg maar.
0: Ja,
1: en ze gingen wel even voorbij. Dus toen lag hij 18e op een gegeven moment. Maar dan zeg ik, helemaal in de wedstrijd naar voren gereden. En super goed, sterk gereden. Ook goed verdedigd, maar ook aanvallend. En prachtig, jongen. Echt super enthousiast hier met z'n allen. De 5e plek is wereldprestatie. Echt.
0: Ja, dat is zeker een wereldprestatie. En is het seizoen nou net begonnen? Zit je halverwege? Hoe moet ik het zien?
1: Nee. Dit is de laatste wedstrijd.
0: Dit is de laatste.
1: 4. En dat is natuurlijk in Duitsland en zo een Europese wedstrijd. En dit was de laatste hier in Assen. Tijdens de Superbike weekend, de Engelse Superbike. En deze wedstrijd, dit is vandaag een wedstrijd om 16:30. En morgen is er om 11:30 de tweede wedstrijd. Er geldt ook dezelfde kwalificatie als die vanmorgen heb gedaan. Dus dat betekent morgen moet hij weer starten op de 12e positie.
0: Ja.
1: Maar dit is echt fantastisch, jongen. Echt geweldig. Het hele team is helemaal wild, want dat hadden we niet verwacht. En het werd ook zo spannend de laatste ronde. Als hij er maar niet afvalt en zo, weet je wel. Dus nogmaals, de bloeddruk zou wel op 220 zitten op dit moment. Maar het is geweldig. Goede aansluiting en goed sterk gereden. Ook in die groep van 6. En dan elke keer weer een mannetje inhalen. En de koppositie dan in die groep vasthouden. En we zijn echt helemaal uit de bol hier.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Ja. En dan begin je dus op die 12e plaats. En dan zeg je zelf al, die start is niet al te best.
1: Nee.
0: Ja, dan moet hij dus heel veel inhalen in die ronde die je rijdt.
1: Ja.
0: En dat is, dat is de grote
1: dan moet
0: klasse
1: hij ook
0: van
1: en, kijk, wat hij nu goed deed vergeleken met de andere keer, dat hij moet aanpikken aan zo'n groep, zeg maar. Dan kan hij echt mooi meekomen. En in die groep kan hij dan zich proberen naar voren te werken. En als hij de aansluiting niet bij zo'n tweede groep hebt, dan rij je alleen. En dan komt hij er nooit meer bij. En dat deed hij dus nu goed.
0: Ja.
1: En dat kon je mooi zien. Dat elke keer een plekje opschuiven. 2-3 man voorbij. En op een gegeven moment lag hij voorop in die groep van 6. Want die andere 4 die waren al eentje vooruit. En toen werd hij op een gegeven moment lag hij 6e voorhand op die groep. En toen ging er gelukkig nog 1 onderuit in die eerste 4. Dus daardoor werd hij nu ook 5e.
0: Mm-hmm.
1: Hij lag zelfs de laatste ronde nog 4e. Maar in die laatste gitter in mijn bocht was het nog een jockey. Ja, misschien is op die jouwer of zo. Maar die hadden nog net even in. Maar 5e is echt super mooi.
0: Ja, een super prestatie.
1: Voor ons.
0: Ja.
1: En ook voor de sponsors natuurlijk. En ook voor, dit is natuurlijk een leerjaar voor hem. Hè. Wat eerder gezegd, als 14 jaar. Zijn jongens van 16 en 17 rijden al een paar jaar in die klasse. Ja. Zijn allemaal dezelfde motoren, 205cc. Dus het gaat echt hard ook. En vooral in een thuiswedstrijd hier op Assen. Ja, geweldig. Echt Dus niet normaal.
0: Nou ja, maar in ieder geval, je zei dit was voor eerst de laatste wedstrijd. Wat ik leuk zou vinden, natuurlijk in Noord-Veluwe Sport. Dat jij toch een keer samen even een keer komt met Levi in de studio.
1: Zeker.
0: En dat
1: zeker,
0: we bijna Noord-Veluwe Sport er nog eventjes over praten. Egbert, mag ik je in ieder geval bedanken voor dit interview. We hebben een paar mensen te gaan nog. En dan zit dit uurtje er ook weer op. Oké, dankjewel. Goed weekend. En morgen ook succes, hè? Ja, en morgen moet hij er niet weer afvallen. Of hij moet er niet afvallen.
1: Hij blijft erop zitten.
0: Oké, dan is prima. Oké, goed weekend.
1: Bedankt.
0: Hoi, hoi.
1: Doei.

0: Ja, de Lobo's Gospel Show, een medley van Lobo. En Lobo, Willem,
1: ja?
0: Nederlandse formatie, een Nederlandse zanger?
1: Ja, je hebt een Nederlandse Lobo en je hebt een Amerikaanse Lobo.
0: Kijk, dat bedoel ik. Kijk, de professor wat betreft muziek staat natuurlijk alweer achter mij te wachten op zijn programma. Dat gaat hierna komen. Dus ja, een Nederlandse en een Amerikaanse versie. Goed, aan de telefoon hebben we de heer Lindeboom. Ja, meneer Lindeboom, ik heb er alles al eens een beetje nageplozen. Wat jullie 100-jarig bestaan. Nu weer een grote show in Attenbroek. Goedemiddag overigens.
2: Ja, goedemiddag. En zeg maar gewoon Wim, Henk, hoor.
0: Oh, dat is fijn. Dan zeg ik gewoon Wim. Dat praat wel net zo lekker. En je had ook altijd meer te zeggen. Ik wil het ook wel in plaat doen. Zeg het maar.
2: Ja, doe maar gewoon normaal. Doen we gek genoeg.
0: Daarom. Nee, maar 100 jaar bestaan. Voor een vereniging, dat is heel lang.
2: Dat is zeker heel lang.
0: We hebben de vanwege...
2: april bestonden wij 100 jaar als klein diervereniging.
0: Ja, we hebben
2: heel bijzonder.
0: Vanwege aan de telefoon samen nog over gehad, maar ik zat zelf ook bij een vogelvereniging. Maar ja, de een naar de ander, die legt het loodje, als ik het zo mag zeggen.
2: Ja, dat klopt. De vergrijzing slaat toe, hè, bij heel veel verenigingen. Dan zie je bij Canarieverenigingen, zangkoren, pasduivenverenigingen. Overal is de krimp. En aan de onderkant komt er niks bij. En aan de bovenkant vallen alleen maar mensen af.
0: Ja.
2: Maar bij ons in de kleindiervereniging Lut en Spat en Weesup gaat het nog hartstikke goed. We hebben nog steeds ruim 40 leden. En een hele mooie club. En die elk jaar een mooie tentoonstelling organiseert.
0: En die tentoonstelling, is die nu toevallig om met het 100 jaar bestaan in de manege aan de Vijzelweg in Attenbroek? Of is dat gewoon een vaste locatie voor jullie? Zijn jullie daar elk jaar?
2: Ja, dat zijn we elk jaar. Het is wel toevallig, want de vereniging bestaat 100 jaar. En we houden dit jaar voor de 35e keer de IJzervlietshow. En dat is dan in de manege aan het Vijzelpad te Hattem.
0: Ja, en voor degene die er naartoe wil. Iedereen is natuurlijk welkom natuurlijk, om te bezoeken, hè?
2: Nee, ja, vrijdagavond 25 september, dan zijn we van 7 tot 10 uur open.
0: Dan hebben jullie de keuring.
2: Van 's morgens 10 uur tot 's middags 3:30 en de toegang is gratis.
0: Kijk, en jullie beginnen donderdags met de keuringen?
2: Donderdag, nee, vrijdag overdag is de keuring. Donderdagavond worden de dieren gebracht. En dit jaar hebben we al bijna een record aan dieren, want we zitten op 745 dieren. En die worden vrijdag overdag gekeurd. Vandaar dat we 's avonds om 7 uur is de officiële opening. Dus zeg maar vanaf 7 uur, 7:30 is iedereen welkom.
0: Ja, ik zat me zo af te vragen. Je hebt van alles, hè? Hoenders, watervogels, dieren, konijnen, alles. In vredesnaam, hoeveel keurmeesters heb je wel hier nodig?
2: 13.
0: Oh, 13.
2: 13 keurmeesters. We hebben grote hoenders, we hebben dwerghoenders, we hebben konijnen, cavia's, siervogels en oorspronkelijke duiven. Dat zijn de zogenaamde lachduiven, oftewel de tattelduiven, cavia's en kleine knagers.
0: Nou, als ik me dan even bij de vogels hou, hè? Als ik hou me even bij de vogels. Hoeveel, hoeveel keurmeesters heb je voor de vogels? Is het keurt een keurmeester ook de watervogels en de hoenders, of is dat allemaal weer apart?
2: Nou, weet je wat het probleem is? We hebben te maken in Nederland altijd nog met een vogelgriep. En op het moment is dat rustig in Nederland. En dus we hebben dispensatie gekregen dat 30 inzenders van 30 adressen hoenders mogen insturen. Maar als er hoenders ingestuurd worden, dan mogen er geen watervogels komen.
0: Oh,
2: die combinatie is niet correct.
0: Oh, nu begrijp ik dat. Oké.
2: Maar we hebben wel 5 fazanten en we hebben de oorspronkelijke duiven dan. En dat mag wel gezamenlijk.
0: Oh, nu begrijp ik het. Ja. Maar ja, goed. Ja, dan kijken we even naar de dagen. Dus de vrijdagavond zijn de bezoekers al welkom.
2: Ja.
0: En de zaterdag tot en met, wat zei u, 4:00?
2: Tot 3:30, want kwart voor 4:00 dan mogen de eigenaren en de dieren weer meenemen.
0: Ja, kijken we even naar het Vijzelpad. Ik ben er een beetje bekend. Voor degene die richting Zwolle komt, dat is gewoon de Zuiderzeestraatweg. En ik mag geen reclame maken, maar ik doe het deze keer toch. Dan heb je dus Cafetalia Nagelhout.
2: Helemaal goed.
0: En daar kun je dus linksaf het Vijzelpad op.
2: Ga je linksaf het Vijzelpad op en dan is het nog 1500 meter. En dan net onder de A50 door links staat de manege.
0: Ja, kijk, dus het is heel makkelijk, ook voor degene die... want ja, jullie willen graag bezoekers. Dat is natuurlijk Dat is natuurlijk mooi, dat straks ook
2: ja,
0: heel veel...
2: Uiteraard, het mooiste is dat gezinnen komen, want omdat we dit jaar een jubileum hebben, hebben we ook een kleurwedstrijd gehouden onder alle basisscholen in Wezep en in Hattemerbroek. Dus die kinderen hebben allemaal onwijs een kleurplaat gemaakt en die hangen we allemaal op tijdens de tentoonstelling.
0: Kijk, dat is mooi. Nou, ik wens je een hele goed weekend. Ik hoop volgende week dat je een hele mooie show hebt aan de Vijzelpaard bij een manege. Ah, en misschien kan ik je volgende week nog even bellen hoe het afgelopen is.
2: Ja, helemaal goed, Henk. Altijd goed.
0: Oké, dankjewel, Wim.
2: Bedankt.
0: Hoi, goed weekend en succes volgende week.
2: Dankjewel. Goedjes.

0: Frans Gal of Francis Gal, hoe spreek je het uit? Het is Frans en dat is voor mij totaal abacadabra, Willem. Engels gaat wel bij mij, maar ik ga de titel ga ik ook niet benoemen. Doe ik helemaal niet, want dan kom ik er helemaal niet meer uit. Goed, ik las een stukje over... Ja, en ik ben er zelf een liefhebber van, Willem. Heb ik het over het forelvissen. Ik ben er verscheiden keer geweest. Maar ik heb nog nooit meegedaan aan een wedstrijd. En nu is er volgende week is er een wedstrijd op zaterdag 26 september. En dat allemaal bij de forellenkwekerij allemaal in Doorspek. Ja, aan de telefoon heb ik Mart de Haan. En die kan alles vertellen wat er volgende week allemaal gaat gebeuren. Bij de forellenkwekerij in Doornspek. Maar goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, vertel. Ja, sportief 6, een mooie prijs en winnen tegelijkertijd een bijdrage aan een goed doel. Dat is ook al heel belangrijk.
1: Ja, dat klopt. Het kwam eigenlijk, Adrie, die kwam met het idee van, joh, zullen we wat leuks doen voor een stichting? Nou, de stichting is dan een ZZF geworden. Die doet onderzoek naar kinderziektes waar je niet vrolijk van wordt, zeg maar.
0: Nee.
1: Maar ze kijken ook naar ziektes als je arm breekt zomaar af. Wij noemen dat botcarrosie, maar hun hebben daar hele dure woorden voor.
0: Mm-hmm.
1: Toen dachten wij, nou weet je, we gaan daar een leuke actie van maken. We gaan een forelwedstrijd organiseren. Hele leuke prijzen hebben we. Een pontje paling, een zalm, een horloge, hengels. Dus er is zat prijzen. We hebben ook een loterij erbij zitten.
0: Ja.
1: Voor de kinderen hebben we een springkussen. Dan komt iemand glittertattoos zetten. Wat willen jullie nog meer weten?
0: Het is gewoon een complete dag. Het is niet puur het forelvissen. Het is daar gaat het om. Maar het is eigenlijk een complete dag voor de hele familie.
1: Ja, dat
0: pa
1: is
0: en ma zijn aan vissen en de kinderen kunnen, zoals je zei, die hebben kunnen andere dingen doen. En dan wordt er nog een barbecue georganiseerd, ja.
1: Ja, klopt ook nog. En een lunch tussen de middag.
0: Ja, dan moet je kijken.
1: We gaan eerst 3 rondjes vissen. Dan gaan we lunchen met z'n allen. Dan gaan we weer 3 rondjes vissen. En dan in die tussentijd gaat de barbecue aan. Zodat we wel op tijd kunnen gaan barbecuen.
0: Ja, is er een max aan, Mart, voor inschrijvers?
1: Nou, we hadden gehoopt eigenlijk op een 100, 150 man.
0: Mm-hmm.
1: We zijn op 47 geëindigd.
0: Want we hebben
1: al de installatie nu gestopt. We moeten ook alles bestellen. Dat soort dingen. We moesten ook alle prijzen nog nakijken.
0: Ja, precies. Het inschrijven kan dus niet meer.
1: Nee, het inschrijven kan helaas niet meer. We hebben afgelopen maandag om 8 uur gezegd, s'avonds, jongens, we stoppen. Want ja, we hebben ook nog een privéleven. Als je nagaat, ik zit s'nachts tot 2:30 zit ik nog dingen in elkaar te flansen op de laptop.
0: Ja.
1: Dus ja, we hebben wel gezegd van jongens, nu stoppen we echt, want het wordt te gek. Kijk, sponsoring kan gewoon altijd. Dat is heel makkelijk.
0: Hoe zeg je dat nog eenmaal?
1: Sponsoring.
0: Oh ja,
1: dat mag altijd geld sponsoren.
0: Ja, absoluut.
1: Dat is allemaal geen probleem.
0: Absoluut. Nee.
1: Dat houden we allemaal netjes bij. Alles gaat ook gewoon echt naar de stichting ZZF.
0: Ja. Nou, dat is
1: ik zou gewoon zeggen, kom allemaal gewoon gezellig langs, bakkie koffie, zogeheid, een cookie of een plakkie cake zijn.
0: Ja, nou ja, maar in ieder geval voor mensen die willen komen kijken, dat kan natuurlijk altijd.
1: Ja, kunnen allemaal komen.
0: Ja, nu ben ik een beetje bekend bij die vijver van, ik weet niet, ben je de eigenaar trouwens?
1: Nee, dat is
0: Teunis. Oh, dat niet. Nou ja, maar in ieder geval, ik ben er wel een beetje bekend. Ik kom er regelmatig daar vissen. Mm-hmm. Is het één vijver daarbij bij het restaurant, zeg maar? Of wordt er gevist door meerdere vijvers? Want de één is natuurlijk voor de zalm. Daar wordt niet gevist.
1: Nee.
0: En achter bij de weg wordt dan ook niet gevist. Het is dus één de grote vijver bij het restaurant. Daar wordt gevist. Ja.
1: Vijver 1, die gaan we dan gebruiken voor deze bijzondere dag.
0: Oké. Nou.
1: En de poort is om 8:00 open, 's morgens. Dus iedereen kan gewoon om 8:00 binnenkomen. Zou ik wel doen, in ieder geval om te drukken.
0: Ja.
1: Kan je ook nog een beetje regelt je auto kwijt.
0: Ja. Ja, Keerplaatsjes.
1: En als iedereen gewoon goed parkeert, dan kunnen we er sowieso allemaal kwijt.
0: Ja, daarom. Ik was in die parkeerplaats. Vind ik tenminste, is een mooie grote parkeerplaats hoor. Als je daar komt. Nou ja, voor degene die het... Die er naartoe wil. Laten we beginnen met de sponsor. Dus ga dit sponsoren. Want je doet het niet alleen voor de voor het forelvissen. Je doet het ook voor een goed doel.
1: Ja.
0: En zoals je zei, zeldzame ziektes. En vooral dan bij kinderen. Ik wil zeggen dat daarvoor gesponsord wordt. Is al heel, heel belangrijk. Vind ik altijd. Goed.
1: Want de medische... jongens die de pilletjes ontwikkelen en dat soort dingen. En de regering die zegt gewoon, nee, dat gaan wij niet betalen.
0: Nee.
1: En dat is gewoon jammer.
0: Ja.
1: Totdat ze een kindje krijgen die het zelf heeft. Hè, en dan is het van, huilen geblazen.
0: Ja, dat is meestal zo. Maar in ieder geval, dus het inschrijven qua vissen kan niet meer. Je bent natuurlijk van harte welkom als toeschouwer om eens te komen kijken. En misschien is het ook leuk voor degene die denkt van... hé, ik vind dit zo leuk om te zien, omdat het vissen niet meer kan. Nou ja, dat is natuurlijk ook voor de eigenaar van de viskwekerij. Of van de viskwekerij is het natuurlijk ook leuk dat hij straks ook wat iets meer toeloop krijgt, zeg maar, om te gaan vissen daar.
1: Ja, klopt. Dat we naar de Forellenpark de Haren zijn gegaan, hebben we expres gekozen. Omdat de vorige eigenaar, die was niet echt heel netjes naar de klanten toe.
0: Nee.
1: Wij weten van Teunis dat hij gewoon eerlijk is, open is. En hij zal je altijd helpen.
0: Ja.
1: Wij lopen ook met 4 man rond om te helpen. Want we hebben een paar mensen erbij zitten die nog nooit geforeld hebben. Maar die zeiden gelijk van, joh, wij vinden de actie goed.

0: ook schoonmaken.
1: Ja, ja, en ik rook ze zelf thuis. En dan heb je daar wel een beetje werk mee. Ik weet zo'n
0: ja, zeker.
1: Ja, ja.
0: En eventueel als zou iedereen zeggen, joh, we sponsoren het en we doen het naar een voedselketenbank. Prima, ja. Dat kunnen we ook zo regelen.
1: Ja, ja.
0: We bellen die mensen op en dan moet dat gewoon geregeld kunnen worden.
1: In ieder geval kom allemaal naar de Haren. Voor elke week rijd de Haren. En het is heel makkelijk te vinden. Hè? Je gaat vanaf naar de wijk, ga je door, spek door. Het dorp door. En dan hebben ze het gelijk aan de rechterkant. Staan in ieder geval een bord aan de weg. Dan ga je de Haren. Is dat niet de Harenweg? Ja, geloof het wel. Hè? Die ga je op.
0: Ja, volgens mij wel.
1: Moet een paar bochten door en dan ben je er ook zo. En vanaf Oldebroek, zeg maar, kom je richting Elburg. Dan is er nog voor Doornspijk. Ja. Maar dat staat prima aangegeven. Dus daar ligt het niet aan. Ik wens je
0: wel na de begraafplaats.
1: Het is na de begraafplaats. Ja, precies. Maar het is voor het dorp zelf. Ja.
0: Ja.
1: In ieder geval, ik wens je een heel veel succes volgende week met die hele mooie actie die jullie doen. Want ik vind het een hele mooie actie. En ik hoop dat er veel gevangen wordt aan vis.
0: Ja.
1: En ik hoop dat er toch sowieso de inschrijvingen zijn geweest qua vissen. Maar dat er toch veel toeschouwers komen en zeggen van nou, dit gaan we toch eens even bekijken.
0: Zeker.
1: En ik hoop dat er nog een heel zootje sponsors bij komen.
0: Ja, dat hopen we ook nog. Dat we nog een beetje sponsors erbij krijgen natuurlijk. Geld, donaties zijn altijd allemaal welkom.
1: Ja, ja.
0: Ik weet ook de klitter tattoos en vragen ze ook een 50 cent voor, geloof ik, of een eurotje.
1: Ja, ja.
0: Dat gaat ook allemaal naar de stichting toe, ZZF.
1: Oké. Mag ik je bedanken voor dit interview, Mart?
0: En, ja, ik jullie ook.
1: En ik hoop dat je een hele fijne weekend hebt. In ieder geval sowieso dit weekend, maar ook volgend weekend.
0: Ja, en volgend weekend is het heel mooi weer, zeggen ze.
1: Ja, daarom. Ja, en dat heb je ook nog nodig.
0: 25 graden.
1: Ja, zeker. Heb je nog nodig. Ah, maar dan kun je het toch zo mooi zijn. Ik mag er ook altijd komen. Geniet dan gewoon van de natuur. Kom dan gewoon even kijken
0: zeker.
1: En geniet van de natuur. In ieder geval heel fijn weekend en succesvol onderweek.
0: Oké, dan zien we elkaar nog wel volgende week.
1: Nou, ik zit elke zaterdag hier. Ik heb de verplichting aangehaald en dan moet ik het ook maar doen, hè.
0: Ja, ja. Maar tussendoor even.
1: Ja, ik zou 's morgens nog even kunnen komen. Dat is oké, zien we elkaar nog.
0: Hebben jullie eigenlijk ook een rijende, is zo'n vliegende kiep?
1: Ja, die halen we af en toe nog eens van stal. Ja, zeker.
0: Okay.
1: Ja,
0: misschien is het leuk als jullie rond een uur of vier komen.
1: Ja, maar dat redden we allemaal niet. Want alles moet aangesloten worden. En daar zit nogal iets werk in.
0: Oh, oké. Okay.
1: Het is een behoorlijke grote kar. En dan moet allemaal internetkabels, alles moet aangesloten worden. Microfoons moeten aangesloten worden. Er ben ik maar zo. Als we dus weggaan met hem, dan zijn we al zo een klein halve dag mee bezig. Vooral alles op zijn plaats staat. Dus,
0: oké.
1: Maar in ieder geval, ik wens jou en je team een heel fijn weekend. En volgende week heel veel succes. En dat er heel veel geld opgehaald wordt voor dit goede doel.
0: Ja, oké. Hartstikke bedankt.
1: Fijn weekend. Hoi, hoi.
0: Oké, hetzelfde. Daag.
2: Here he comes now.
1: I Take It Back, Sandy Posey. Dat was een oudje. 1967, allemachtig. Dan zijn we heel jaartjes terug, Willem. Ja, ik praat even met mijn collega die al zit te wachten hier. Goed, het is 3 minuten voor de klok van... 6 uur is het alweer. Ja, ik wou zeggen 5 uur, maar dan weer 6 uur. Aan de telefoon hadden we de heer Wim Lindeboom. Dat ging allemaal over die tentoonstelling. Ja, Cilia Vist, daar was ik erg blij mee. Voor het BMX rijden. Volgende week heeft ze een heel belangrijk weekend. En dat allemaal in Zoldert in België. En helaas kunnen we haar dan niet bereiken. Want dan zijn ze echt bezig met de wedstrijd. Maar die week daarop proberen we haar zeker nog weer aan de telefoon te krijgen. Want we gaan haar volgen. Maar de Haan die hadden we aan de telefoon over het forelvissen van volgende week. En dat allemaal voor een goed doel. En natuurlijk Gerrit-Jan Veldhoen hadden we ook nog even aan de telefoon. Dat is morgen volgende week voor die Demo Classics. En dat allemaal in Oosterwold aan de Grote Woldweg. De Drie Merkenweg. En er was er nog één. Goed, en dat wordt ook een heel groot weekend met een tent en alles erop en eraan. Egbert, die hadden we aan de telefoon, die was dol enthousiast, want Levi Vlier, hij werd vijfde en in Assen. Goed, ik wens je nog een heel fijn weekend. Straks

is het de beurt aan Willem Vlieger hier met het programma Tijdloos. En Herman Sieluis, Dave Hermans Muziekschotel, allemaal bij Loco FM. Goed weekend, hoi hoi.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
2: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
1: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goede middag en welkom bij... Hey, het is avond, Willem. Een hele goede avond en welkom bij Tijdloos. Dankzij dan Gert-Jan Mulder voor de afgelopen 4 uur. Ja, Gert-Jan, dat is een lange zit. En ja, ik wens je gewoon een smakelijk eten, want daar was je aan toe. Dat is makkelijk zo. Wat gaan we lekker doen? Gewoon lekker muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag, 3 oktober. En alle andere muziek die we draaien is, zoals u gewend bent, lekker tijdloos. Maar we begonnen met de landschrijf van deze week, maar dan van het jaar 1976. I Only Want To Be With You van de Bay City Rollers. En ik zit dan te denken van... het was de debuutsingle in 1962 van Dusty Springfield's. Ja, I Only Want To Be With You. Maar daar de landschrijf gaan we verder met de plaat van Roy Orbison. Hier is hij met Walk On.

Ja, de Golden Earring met Weekend Love. Die had ik eigenlijk gisteren in gedachten om daarmee te begonnen, maar, om mee te beginnen. Maar toen hoorde ik Long Blonde Animal. Ik dacht, heb die gedraaid. Maar dat was de live versie. De 10-jarige Elvis Presley maakte op 3 oktober 1945 zijn podiumdebuut tijdens een talentenjacht in Mississippi. In de Alabama Fair and Dairy Show zingt hij Old Chap. Elvis Presley eindigt op de tweede plaats. Hij krijgt $5. De talentenjacht wordt op de radio uitgezonden door WELO. Er zijn bronnen die melden dat deze talentenjacht op 3 oktober 1943 of 1944 zou zijn gehouden. In een televisieinterview met zegt Vernon Presley in 1977 dat Elvis Presley derde zou zijn geworden. Ja, de winnaar van deze talentenjacht, Becky Harris, zegt zeker te weten dat 3 oktober 1945 de datum is van het podiumdebuut van Elvis Presley. Hier is hij met Old Chap.

als u denkt, die plaat wil ik wel eens horen, laat dan wat van u horen en bel 0525 68 18 99.

Uit het jaar 1982 waren dit Boney M met We Kill the World, Don't Kill the World. En van 1982 gaan we naar 1970, want de LP Bridge Over Troubled Water van Water van Simon & Garfunkel staat in de 1 week nummer 1 in de Britse albumlijst. En ja, dat allemaal op 3 oktober 1970. En dan kan ik deze weer draaien. The Only Living Boy in New York.

0: Ik zing een lied voor dich van Heintje. Ja, het is alweer 57 jaar oud uit het jaar 1969 dat deze plaat de Nederlandse top 40 haalde. Ja, en vandaag is Ernest Ewens jarig. Ernest Ewens, wie is dat nou in vredesnaam dan? Dat is Chubby Checker. Ja, Ernest Ewens, dat is zijn originele naam. Chubby Checker, zijn artiestennaam, mag vandaag 85 jaar worden. Hier is een... Nee, niet de twist. Pony time.
1: It's pony time.

Miguel Rios met The Song of Joy. Single uit het jaar 1970. En op 3 oktober 1970 kwam deze plaat nummer 1 te staan in de top 40 van West-Duitsland. En bleef daar maar liefst 15 weken lang op nummer 1 staan. Brrr, hè? We gaan naar 1992, want de LP Gold van ABBA, The Greatest Hits, staat nummer 1 in de Britse albumlijst. En ik heb één van die singles eruit gekozen. Take a Chance on Me, it's ABBA. If you change-

Ja, later. Het was in de show van Ted de Braak dat zij voor het eerst meezong bij BZN. Carola Smit, ja, met Runaway Home. In het jaar, zoals ze zegt, 1985. Van 85 gaan we naar 1938. Van 3 oktober 1938 wordt in Oklahoma City in de Amerikaanse staat Oklahoma Eddie Cochran geboren. Na een optreden in Bristol in Engeland rijden Eddie Cochran, zijn vriendin Sharon Shealy en hun collega Jean Vincent op 17 april 1960 met een taxi naar London Airport. Ze willen in de Verenigde Staten een korte vakantie gaan houden. Hun taxi krijgt onderweg een klapband. Hij knalt tegen een lantaarnpaal. Jean Vincent, Sharon Shealy en de chauffeur lopen breuken en schaafwonden op. Eddie Cochran schiet met zijn hoofd tegen het dak van de taxi. Hij wordt met zwaar hersenletsel naar het St. Martin's ziekenhuis in Bath, in het Engelse graafschap Wiltshire, gebracht. Hier overlijdt hij, slechts 21 jaar. Eddie Cochran, come on everybody.

Casuals met Toy, ja. En we gaan naar de jarige toe, want hij wordt vandaag 77 jaar. We hebben het over Lindsey Buckingham. En die kwam, dat was in 75, 76, kwam die bij Fleetwood Mac. En, Fleetwood Mac samen met zijn vriendin Stevie Nicks. En dit was zijn eerste debuutsingle wat hij schreef voor Fleetwood Mac. Go Your Own Way van de LP Rumours.

afkomstig van die hele mooie LP Rumours. Fleetwood Mac met Go Your Own Way. We gaan er even uit. Na de klok van 7 uur zijn we lekker bij je terug. En dan gaan we weer beginnen met de Cats Forever keuzeplaat van vandaag. Ja, dat is een favoriete plaat van Tijmen van Boven. Dus Tijmen, als je luistert, de plaat komt er straks. Jouw favoriet komt er straks na de klok van 7 uur aan. We gaan eruit met Mark Winterband, The Whistling Scouts.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
2: Je wil donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
1: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De palingsound uit Volendam. Je hoort het bij Tijdloos.
4: Je hoort het bij Tijdloos.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, Richard, goedenavond en welkom terug bij Tijdloos. We met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag, uitgezocht door Marcel van S, de beheerder van de Facebook-site The Cat Forever. En ja, hij zocht uit Mandy, My Dear, toen tijd geschreven door Jaap Schilder. En Jaap die schreef het voor ja, zijn dochter, die moest dan geboren worden. En daar schreef hij, heeft hij deze plaat voor geschreven, Mandy, My Dear. Dus de naam hadden ze ook al. Dus ze wisten ook al dat het een meisje zou worden. Tenminste, dat neem ik aan. Kon dat toen al in 1969? Ik weet het niet. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar ja, in ieder geval, dat is het verhaal dat Jaap Schilder toen geschreven heeft voor zijn dochter Mandy. En het kwam op de B-kant staan van de single Why. Dat werd dus een nummer 1 hit. Ja, dus Mandy Madea was dus ook een klein beetje een nummer 1 hit. En deze plaat, deze singles, die staan allemaal op het LP Galore Skull, die de Cats in 1969 uitbracht. Een Scarlet Ribbon staat erop. Song We Sang, geschreven door een van de leden van ABBA, Benny Anderson. Today, die hele mooie, geschreven door de drummer toen de tijd van de Cats, Theo Klauer. Shaving Cream, dat vind ik minder. Wat heet, vind ik helemaal niks aan. Why Baby Why, oh, die is ook zo mooi. Ja, origineel van de Drifters. En ja, de nummer 1 van de Cats waar de jaren 60 mee werd afgesloten. En waar ze ook het begin van de jaren 70 nummer 1 mee stonden. Marianne. Ik heb gekozen voor deze keer voor de plaat van Lewis and Clark. De Lewis and Clark Expedition. Freedom Birds.

Freedom Bird van de Cats. In het bevrijde zuiden beginnen op 3 oktober 1954, 44 Willem, de uitzendingen van Radio Herijzend Nederland. Deze radiozender is in het diepste geheim door de technici van Philips in Eindhoven ontwikkeld. 11 keer per dag wordt er het nieuws uitgezonden. Dit nieuws wordt verzameld door een redactie onder leiding van Joop Landré. Je weet wel, het was de voorzitter van de TROS, toch? Ja. Het nieuws wordt afgewisseld met een niet al te uitbundige muziek. Ook al is de Zuid bevrijd, de rest van Nederland wordt nog steeds bezet door de Duitsers. Radio Herijzend Nederland beschikt over een geïmproviseerde reportagewagen waarmee de verslaggever Karel Noord door het bevrijde deel van ons land trekt. 1944. Dit stond nummer 1 in 1944. In ieder geval in Amerika. En het was ook een Amerikaans trio, de Andrew Sisters. En of er rum en Coca-Cola al was toen de tijd, in Nederland deed het niet.

Pretty Woman van Roy Orbison in hitparade in Amerika, The Record World, stond deze plaat op 3 oktober 1964 nummer 1. Oh, Pretty Woman van Roy Kelton Orbison. En sinds hebben we in Amerika in de Billboard Top 100. Ze zijn, of hebben de Creedence Clearwater Revival noten nummer 1 gehad. De hoogste notering was nummer 2. Maar in de Cashbox zijn ze wel nummer 1 geweest. Op 3 oktober 1970 stond de Creedence Clearwater Revival nummer 1 met Look It Out My Back Door.

Ja, voor mij nog altijd de mooiste plaat van de Q65. En ja, en het was toen de tijd werd het uitgebracht als B-kant. Onbegrijpelijk, dit is zo'n mooie plaat. Ja, de A-kant was I Despise You. Ja, dat was de hele single. Maar de B-kant was zo verschrikkelijk mooi. En die blijft zo echt mooi. De Q65 met Anne. Ja, we gaan naar 1952. Want op 3 oktober 1952 is de eerste uitzending van The Adventure of Ozzie and Harriet te zien op de Amerikaanse omroep ABC. Dit programma wordt geproduceerd door Ozzie en Harriet Nelson. In de serie zijn ook hun kinderen David en Ricky te zien. Ricky groeit uit eind jaren 50, begin jaren 60 tot een tieneridool. The Adventures van Ozzie en Harriet is op 26 maart 1966 voor het laatst op de Amerikaanse televisie te zien. Ricky Nelson, hello!

Woody Guthrie, This Land Is Your Land. En op 3 oktober 1967 overlijdt Woody Guthrie aan de ziekte van Huntington. Dit is een ziekte in de hersenen waar hij sinds 1952 aan leidt. Hij leert gitaar spelen van Jeff Guthrie, de halfbroer van zijn vader. In 1935 trouwt Woody Guthrie met Mary Esther Jennings. Met haar trekt hij naar de westkust van de Verenigde Staten. Hier neemt hij platen op voor het archief The Folk Songs van de Library of Congress. Hij heeft meer dan 100 songs geschreven over het dagelijks leven en het dagelijks bestaan in de Verenigde Staten. Zijn bekendste compositie is This Land Is Your Land. Woody Guthrie mocht slechts 55 jaar worden. Ja, hij was bevriend met Pete Seeger en die zat er eens bij de Weavers. En van de Weavers draai ik dan wel eens muziek. Omdat ik gewoon hele lekkere muziek vind om te horen van de Weavers. Maar het is de film toen de tijd van Woody Guthrie is die gemaakt. En ja, of de, nee, dat was niet Woody Guthrie zelf, nee, dat niet. Maar die film die heb ik één keer gezien en toen had ik nog niet zoveel belangstelling voor dat soort muziek, laat ik het opstellen. Dus misschien dat ik hem toen halverwege. Maar dat blijft me altijd bij. Ik wil die film nog een keer zien. Ik heb toen een keer aan het zoeken geweest, maar ik kan nergens die film, die documentaire over Woody Guthrie vinden. Ik zou hem nog graag eens een keer die hele film willen zien over het leven van Woody Guthrie. Van 3 tot en met 13 oktober 1968 zijn Gooby and the Blizzards op tournee door Engeland. Ook verzorgen zij een televisieoptreden voor de BBC ter promotie van een single Window of My Eyes, die in Groot-Brittannië is uitgebracht. Gooby and the Blizzards.

House of the Rising Sun, single uit het jaar 1964 van de Animals. En ja, de Beatles die zijn in Amerika, ze treden op in het televisieprogramma Shindig. En dan zingen ze Kansas City, I'm a Loser, Boys, Boys and the House of the Rising Sun. Maar ja, die opnames zijn de platen opgenomen, die zijn er uitgezonden. Maar dat de Beatles de House of the Rising Sun zingen, dat wordt niet uitgezonden. En ik heb het ook nog nooit gehoord dat de Beatles de House of the Rising Sun hebben gezongen. Ja, het kan best weten dat ik het helemaal mis heb, maar ja. Misschien dat kwam omdat de Animals toen dus een grote hit hadden in 1964 met de House of the Rising Sun. Ik weet het niet, maar in ieder geval, ze hebben het wel gezongen, maar ze hebben het niet uitgezonden. Baby Love van de Supremes komt op 3 oktober 1964 de Billboard Hot 100 binnen. Het trio heeft deze compositie op 13 augustus 1964 in de Hitsville USA Studios van Motown in Detroit opgenomen. Baby Love, uitgebracht bij Motown dus, staat vanaf 31 oktober 1964 4 weken bovenaan in de Amerikaanse hitlijst. Na Where Did You Go is dit de tweede nummer 1 notering voor Diana Ross, Mary Wilson en Florence Ballads. Ja, Baby Love!

If I Had a Hammer van The Weavers. Echt bekend geworden door Peter, Paul en Mary. En natuurlijk door Trini Lopez. Maar ja, dit was het origineel. Ja, If I Had a Hammer. Toen het uitgeschreven door Pete Seeger. En hoe heet die andere? Lee Hayes. Dat was ook lid van The Weavers. En die hebben dit samengeschreven. En The Weavers hebben dit als eerste uitgebracht. If I Had a Hammer. De LP van Elvis, 30 nummer 1 is. Ja, die staat 2 weken nummer 1 in de Zweedse top 40. Ja, wat heb ik uitgekozen? Now and then I met a fool such as I. Ja.

Rolling Stones met de Street Fighting Man. Rolling Stones en ja, ze zaten op een LP die ze uitbrachten. En er was een beetje een probleem met de hoes, want de Rolling Stones leggen zich op 3 oktober 1968 neer bij het veto van hun platenmaatschappij Decca. Die weigert een foto van een met graffiti volgekalkte toiletmuur te gebruiken voor de hoes van Beggars Banquet. Een nieuwe LP. Omdat Mick Jagger en de zijnen toch proberen hun zin te krijgen, wordt de release van het album 3 maanden vertraagd. Decca noemt de toiletfoto aanstootgevend. Mij sluit de foto helemaal niet tegen de borst. Decca heeft wel eens een hoes met een ontploffende atoombom uitgebracht. Daar kan ik mij veel meer over opwinden, is de reactie van Mick Jagger. Beckermans Banquet van de Rolling Stones ligt op 7 december 1968 in de platenwinkel, maar dan wel met een andere... hoes. Ja, makkelijk zat. We gaan naar... even kijken, waar gaan we naartoe, Wim? We gaan naar 1992. Want André Hazes is op 3 oktober 1992... een van de gasten in De Schreeuw van de Leeuw... dat door de VARA op Nederland 3 wordt uitgezonden. Samen met Paul de Leeuw zingt hij... verkleed als kabouter Droomland. Deze registratie wordt een jaar later op de single uitgebracht. Droomland van Paul de Leeuw en André Hazes... komt op 23 september 1993 binnen in de Nederlandse top 40. Hij blijft op 23 steken. Ik vond het toen de tijd een rotfoto. Ja, ik mocht Paul de Leeuw niet zo denderend. Nee, want die probeerde altijd aan de mensen voor gek te zetten. En dat ding is ook weer met andere Hazes, maar gelijk met bier en weet ik veel wat. Maar ja, daar heb ik een beetje rekening aan. Maar ik vond de plaat wel mooi. Paul de Leeuw en André Hazes, Droomland.

0: Want ja, doe ik als Rottenijzer Singler, jaar 1963 en op 3 oktober 1964 krijgt Rottenijzer een Edison uitgereikt. Ja, voorzitter. Ja, nog brillen. Carrière, pak je zat.
1: Dit programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-los.nl en vandaag in de muziek.nl.
0: Ja, ik ga de richting naar heel fijn houden. Dat zou ik heel veel plezier hebben. Weekend Express met Fred Schaffenaar en Ron Pies. En heb ik nog tussen 10 en 11 de Stemloos en de Love Songs. Met Ben Punt. Mag je zat. Hey, ik wens jullie een hele fijne avond. En wat mij betreft tot volgende week. Vrijdag dan zijn we toch weer met Tijdloze. En nu komt het journaal als ik het helemaal goed heb.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Yesel Gus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Kanaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS Journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstranten

demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze oplast van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd.